0: dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf maandag een week lang het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Met nu non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Heel de weg lag vol, heel de stoep lag vol. Buren stonden ook buiten.
3: Ja, dat is echt geweldig. Dat is echt leuk om te doen. Sowieso met de sfeer, de ambiance hier.
4: En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
5: Mensen die voorbij rijden, die gaan zeggen, wat is daar allemaal aan de hand?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ietje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat open.

0: onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf maandag een week lang het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: Drop it.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: HR Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen.
1: Een week lang. Bij Gezellige Radio.

0: Omroep Brabant presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier in het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijkgezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig. Gonna get tough.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Het is alweer donderdag. Het is 6:02. Van harte welkom bij een keigoedemorgen. We zijn er weer helemaal klaar voor om jouw dag mee op te starten. Dat doen we zo meteen met lekkere muziek. Soul Asylum komt eraan. Runaway Train. Maar we beginnen met Rehab van Amy Winehouse. Keigoedemorgen allemaal.
4: Vanaf maandag een week lang het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Is Omroep Brabant. Met nu
5: Kei, goedemorgen.
6: John van Groenhoven.

0: De klanken van Soul Asylum klinken op Omroep Brabant. In een kei goeiemorgen, daar Runaway Train. Daarvoor nog Amy Winehouse.
1: Kei goeiemorgen.
0: Het is 6:10 inmiddels op deze donderdag, de 15e van oktober. We zitten al gewoon op het midden van de maand. De weken die hebben we gisteren al doormidden gezaagd. Dus we gaan op hard op weg richting het weekend. En vandaag wordt een mooie dag, want de ochtend start zonnig met wat lichte bewolking. Lokaal kan dat zijn, maar de pret niet drukken, want het wordt vanmiddag een hele aangename 19 tot 20 graden. Dus dan kan je echt spreken van een hele mooie nazomerse najaarsdag. Op die twee maar even met elkaar te combineren. En dat allemaal op de internationale dag van de plattelandsvrouwen. Het is vandaag ook de dag van de witte sok. Ben het vergeten, maar denk je, ik wil iets anders doen dan gisteren, dan trek een witte sok aan. En de dag van de champignons. Op de dag dat ook Horace Cohen 55 jaar wordt, Suzanne Visser 61 kaarsjes mag uitblazen. En ook deze man, die wordt 78. Lady in red is dancing with me. Van harte gefeliciteerd allemaal. En als jij iemand kent in je omgeving of je bent zelfjarig, dan zou ik zeggen, gooi het eventjes met een appje naar ons toe. Want dat vinden wij leuk om jou even te feliciteren. Of de vrienden, of de familie, of de kennissen. Het mag allemaal. Aangeschoven deze ochtend voor het nieuws. Marieke Smit, vanuit welkom.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen opgepakt omdat ze in Breda iemand hadden bedreigd met een vuurwapen. Dat maakt de politie nu bekend. Ze dwongen het slachtoffer om in een auto te stappen en daarna werd de man achtergelaten op een parkeerplaats. De politie denkt dat de daders hem mogelijk ook hebben beroofd, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Mexico zijn 8 mensen overleden door storm Rachel. Eerst hadden autoriteiten het nog over 5 doden door die storm en orkaan Simon, maar dat aantal is dus opgelopen. 2 mensen worden nog vermist. De storm zorgt voor flinke regen en overstromingen. Zaterdag verwacht Mexico weer een tropische storm. Ja, en dit klinkt echt als zoiets dat alleen in een film gebeurt, maar het is dus echt waar. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt toen hij door bewakers naar een afspraak met de dokter werd gebracht. De gevangene had waarschijnlijk iets afgesproken met vrienden, want 2 gemaskerde mannen vielen de bewakers bij de praktijk aan en bonden ze vast. De gevangene die ging er vandoor op een scooter en hij is nog niet gevonden.
0: Ja, dat is echt een filmscript.
2: Dat ja, kan toch? Zo. Maar dat is toch altijd ook in films als ze dan, van zo'n ziekenhuisserie zo'n patiënt uit de gevangenis hebben. En dan moeten ze altijd met die boeien aan het bed. Want ja, stel je voor dat hij ontsnapt.
0: Ja. Het is toch altijd een klein beetje, gevaarlijk. Maar het was in Duitsland, toch?
2: In Duitsland, ja.
0: Ken je dat?
2: Nee, maar
0: zo'n aflevering.
2: Leuk.
0: Van Tatort. Ken je Tatort?
2: Nee, volgens mij niet.
0: Ja, Tatort en Der Alte, daar waren de politie-series vroeger.
2: Dat is echt een scenario.
0: Heel mensen zal dit waarschijnlijk wel iets kennen. Ja, dat is echt een scenario. Dankjewel, Marieke. We gaan zo meteen naar koffie of thee, keuze kun je maken.

0: Dat doen we vast met een voorproefje bij deze Softwell Tainted Love. Ping, ping. Je gaat hem ook horen volgende week. Want vanaf maandag gaan we terug naar het gevoel van de jaren 80. Een week lang hierbij, Omroep Brabant. En dan zitten we gewoon een week lang alsof het gewoon weer 1980 tot en met 1982 is.
1: Wil jij koffie?
0: 89.
1: Of thee.
0: Het decennium duurt 10 jaar, John. Ja, zeker. Het is vroeg. Precies te zijn, het is 6:50. En dat is het moment waarop we jou altijd verblijden met de keuze uit 2 liedjes voor koffie of thee. Waar ga jij voor vandaag? Zou ik zeggen, pak je telefoon er vast bij.
1: Wil jij koffie?
0: Oh, drop it. Stevige bak koffie.
1: Of toch liever een bakje thee.
2: You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away?
0: Met Tracy Chapman. Jij mag het gaan zeggen, ga je voor koffie vandaag scoopen en drop it. Of zeg je, nee, doe mij dat smaakje thee met Tracy Chapman, maar met Fast Car. 06-573-282-03. Gaan wij de stemmen tellen. Kan je ondertussen gaan genieten van muziek zometeen van Herman Brood. En Saturday Night. Maar eerst deze monsterhit, die toch wel de boeken ingaat als een van de grootste hits aller tijden. Dit is Ella Langley. En Choose in Texas, nu op Omroep Brabant in een keigoeiemorgen.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?
1: Brabant.
2: Omroep Brabant.
5: Kei, goedemorgen.

0: Saturday Night. Wil jij koffie? Ja, dat is de vraag. Ga je voor deze van Scoop?
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Met Tracy Chapman. En The Fast Car. Mooi liedje ook. Allebei, jij mag het zeggen welke gaan we straks draaien. Koffie of thee. Scoop Drop It of Tracy Chapman en The Fast Car. Scoop is koffie, Tracy is thee.

0: wij gaan jouw stem natuurlijk weer mee laten tellen. We gaan naar de verkeersinformatie vanochtend met Rijn Baartmans. Rijn, en kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de dag die ontstaan nu zo'n beetje. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht sta je al in de file. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, 10 minuten op onthoud. En op de A16 richting Rotterdam stond een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. En dat betekent altijd een lange file tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer met 30 minuten vertraging. Tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Want er staat een auto in brand tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 4 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Oké, okay, hartelijk dank.
2: Omroep Brabant.
0: Deze ochtend gaat zonnig van start. Plaatsen kan nog wat dunne bewolking voorkomen. Vanmiddag is het aangenaam najaarsweer met 19 tot 20 graden op de thermometer. 6:30 het nieuws met Marieke Smit.
3: Een omstander heeft gisteravond een man met een flinke snijwond gevonden op straat in Eindhoven. De politie denkt dat hij misschien iets te maken heeft met een steekpartij. De agenten vielen daarom kort nadat de man werd gevonden een huis binnen. Daar vonden ze alleen niks. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Tweede Kamer gaat de regering van Egypte aanspreken vanwege de zaak van Eindhovenaar Omar El-Shal. Hij werd vorig jaar opgepakt op het vliegveld van Cairo toen hij in het land was voor een bruiloft. Sindsdien zit hij vast, gaat zijn gezondheid achteruit en is er veel onduidelijkheid over zijn situatie. Nederland heeft al meerdere keren geprobeerd om Omar te helpen, maar Egypte houdt dat telkens tegen. In het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg wordt weer gewerkt. Na de cyberaanval bij de supermarkt is gisteren alles weer opgestart, al is het nog altijd een stuk rustiger dan normaal. En deze man mocht daarom eerder naar huis.
4: Ik moet eigenlijk tot 5:30 werken, maar ik kon al eerder gaan. Maar het komt langzaam op gang.
5: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
4: Ik denk Netflixen.
3: Albert Heijn doet haar best om alle supermarkten weer aan te vullen, maar het kan nog een paar dagen duren voordat alles weer is zoals normaal.
0: Ja, ik was gisteren even bij de Jumbo en dan was het echt extreem druk.
3: Ja, die doen goede zaken op dit moment.
0: Ja, die doen echt heel goede zaken, ja.
3: En we blijven even, sorry.
0: Ja, nee, ga lekker door. Oh, ja. Het is jouw moment.
3: Het is mijn moment, ja. Ik pak even de shine. We blijven even bij het nieuws over de Albert Heijn. Door de storing bij de supermarkt hebben veel mensen deze week een noodpakket gekocht. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Het bedrijf PrepShop krijgt zelfs 5 keer zoveel bestellingen als normaal. En mensen kopen dan vooral houdbaar eten. De bedrijven denken dat dat komt omdat je de lege schappen in de winkel nu zelf echt ziet. Dan wordt opeens concreet hoe kwetsbaar we zijn en komen we sneller in actie. En dan naar Italië voor een heel bijzonder verhaal over een verloren remhendel van een fiets. Ja, even bij het begin beginnen. Een jongen was toen hij 10 jaar oud was van zijn fiets gevallen. Hij raakte niet gewond, alleen de remhendel van zijn fiets was nergens meer te bekennen. Op zich geen reden tot paniek, dus de jongen ging gewoon door met zijn leven. Maar 3 jaar later kreeg hij opeens pijn in zijn benen. Het was lang onduidelijk waarom, maar toen maakte de arts een röntgenfoto. Wat bleek, die verloren remhendel zat in zijn wervelkolom. Hij kreeg er pas last van toen die hendel een zenuwwortel raakte. Chirurgen moesten de jongen opereren en binnen 3 uur was de hendel weer uit hem, na 3 jaar dus. En een paar dagen later mocht hij het ziekenhuis al uit.
0: Jeetje. Hè?
3: Ja, er zit ook een hele leuke foto bij het artikel.
0: Nou,
3: van
0: dus weet ik niet of die je wil zien. Een hele leuke foto.
3: Nee, het is een röntgenfoto. Dus
0: ja, van zijn fiets.
3: Niet naar. Ja, ja. Maar er zit echt gewoon zo'n blokje van die rem gewoon in die wervel.
0: Nee, joh. Ja. Maar wanneer kwamen ze dat dan pas achter?
3: 3 jaar later.
0: Jeetje, hoe kan dat nou?
3: Ja, dat ding zat al schaar maar gewoon op een plek waar het niet echt kwaad deed. Tot het opeens wel kwaad deed. En toen, ja.
0: Dus die ouders zeiden, we gaan toch eens keer naar de dokter. Je bent niet vooruit te branden. Dus,
3: ja.
0: Dankjewel, Marieke. Goedemorgen, welkom bij een kei goedemorgen op Omroep Brabant. Tot 10 uur met heel veel fijne muziek zometeen. NX6, eerst Michael Bublé.

0: INXS, Suicide Blonde, maakt het 7:10. En dat is een mooi moment.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Om jezelf een lekker bakje thee of koffie in te schenken. En daar hoort een lekker liedje bij. Altijd de keuze uit twee liedjes. En vandaag gaat Francine mede bepalen welk liedje het wordt. Francine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent op weg naar je werk, begreep ik.
2: Ja.
0: Ja, en jij gaat poetsen.
2: Ja.
0: Ja. En waar ga je dat doen?
2: In Bergijk, bij een verhuurbedrijf van hoogwerkers en dergelijke.
0: Oh, oké. Okay. En poets jij dan het kantoor of de hoogwerkers?
2: Nee, ik doe gewoon kantoor en kantine.
0: Ja, dus je blijft met je beide voetjes op de grond?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, ja, die hoogverdieners, die kunnen hoog, hè?
2: Die kunnen heel hoog, ja.
0: Maar
2: dat
0: is wel,
2: niet erg, hoor.
0: Het is wel makkelijk voor jou. Als jij een keer de ramen wil wassen, dan zeg je tegen de jongens, til even op.
2: Juist.
0: Ja. Hoef je zelf het laddertje niet op.
2: Nee, ik hoef nooit een ladder op.
0: Nee.
2: Ik kan gewoon zeggen zo van, heren, mag ik even.
0: Ja, precies. Wat vind jij het meest vervelende om schoon te maken?
2: Ramen.
0: Oh ja, oh, toch de ramen? Ja, waarom is dat?
2: Ja, de ramen was verschrikkelijk.
0: Ja, waar heeft dat dan mee te maken, Francine?
2: Ja, weet ik niet. Vind ik gewoon geen leuk werk.
0: Oh, oké, maar is dat niet omdat je misschien heel perfectionistisch bent en dan denk je, ha, weer een streep. Dat krijgen we gewoon niet weg.
2: Nee, dat gaan we niet zeggen.
0: Oké, nou goed. Wat jij wel mag zeggen is welk liedje we gaan draaien. Wordt het vandaag koffie met scoop of gaan we naar de thee met Tracy Chapman, Francine?
2: Nee, we gaan naar de thee.
0: We gaan naar de thee. Nou, dan ga ik dat voor jou erbij pakken en voor alle andere mensen die erop hebben gestemd. Tracy Chapman, Fast Car. Wens ik jou een mooie dag, Francine. En maak het schoon, hè?
2: Gaan we doen.
0: Goed zo. Dankjewel. Een schone dag voor Francine met Tracy Chapman en Fast Car. Dankjewel voor het stemmen allemaal.

Yes, and question mark. Ariana Grande in een kei goeiemorgen. We gaan zo meteen naar de tease voor na zevenen. Maar eerst nog even terug naar de ethische met deze Freeze en I.O.U.

0: Freeze. En I owe you in de Kei van Morgen. Een paar minuutjes voor zeven. Dan zometeen het nieuws van 7 uur van de NOS. En straks heeft Marieke vandaag weer nieuws. Jij gaat een tease doen. Maar je mag raden. We zitten er goed in deze week.
1: Oh,
2: ja. Kijk, alles vertekent omdat we vorige week hadden. Was ja, het echt niks.
0: Dus
2: alles
0: is 200% beter dan vorige week. Nee,
1: dat
0: is zeker punten, waar. Dus.
1: Dat vind ik heel prestatie.
0: Ja.
2: En het is pas donderdag.
0: Ja, en ik heb een goed gevoel vandaag.
1: Oké. Nou, dan gaan we eens even kijken.
0: Nou, vertel.
1: Deze piloot was in een creatieve bui.
0: Ik denk. Je ziet wel eens van die. Dat hij een tekening maakt in de lucht, zeg maar. Dat hij met.
2: Of tekst zo, I love you.
0: Ja,
2: zo vliegen. En dat je dan op de Strava, zeg maar, of waar ze dan ook heet.
0: Ja, dat je dan kunt zien.
2: Ja, oké.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk met die strepen die achter een vliegtuig... Zeg maar die condensstrepen die je achter een vliegtuig ziet.
1: In de lucht.
0: Ja, Strava zou ook kunnen, ja. Dat je een soort flight radar...
2: Ik zou gewoon zeggen, maak een tekening. En
0: misschien niet zo specifiek.
2: Ik denk dat er bloemetjes uit zijn vliegtuig kwamen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Tapijtcentrum Nederland, al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
6: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
5: En de opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
7: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
5: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens kijken hoe het op de weg eraan toe gaat. Rijn Baatmans van ABB, die houdt het voor ons bij. Rijn, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, het begint drukker te worden. Op dit moment, als we naar de kaart van Nederland kijken, is het toch wel het drukst in Noord-Brabant. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld. Daar sta je tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel in de file. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, is het raak bij Breda Noord. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. Dan een flinke file op de A58, Breda richting Tilburg. Er staat namelijk een auto in brand op de rechte rijstrook en daarom is die dicht. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West betekent dat 12 kilometer file met 45 minuten vertraging. Naar omrijden kan het best via Waalwijk en Den Bosch. Dan nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik doe je er 10 minuten langer over.
8: Oké, Rijn, dankjewel. Tot over een half uurtje. Wij gaan zo meteen door met een kei goeiemorgen. En natuurlijk dadelijk het antwoord op de TIS. Deze piloot was in de creatieve bui. Denk je te weten waar het over gaat? Stuur ons even een appje.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde.

0: afspreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
6: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
5: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
7: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
8: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
7: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
9: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
12: Dit
11: voordelig en snel.
12: Dit zit. Give me a beat.
13: Vanaf maandag een week lang
14: het gevoel van de jaren 80.
13: Omroep Brabant.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Kei. Goedemorgen.
15: John van Vroenhoven.
16: Gezellig.

0: Kensington and Done With It. Het is 10:07, het is donderdag, de 15e van oktober. De ochtend die zonnig van start gaat straks, als het zonnetje erbij komt. Dat duurt nog een klein uurtje, want ja, het zit er na achter tegenwoordig al, hè, dat het licht gaat worden.
1: Zeker. Kijk, de klok gaat volgende week...
0: Ja, volgende week gaat hij terug. Ja, terug. Ja.
1: Ik weet niet of dat een goed ezelbruggetje is, maar voor mij wel.
0: Nou, het voorjaar gaat hij vooruit, zo denk ik dan altijd.
1: Oh ja, dat is eigenlijk een veel beter bruggetje.
0: Ja, dus dan is het logische gevolg dat hij in het najaar...
1: Ja.
0: Achteruit gaat.
1: Zeker. Ja. En dan is het weer iets eerder licht.
0: In de ochtend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, in de avond is het ook eerder donker.
0: Eerder donker.
1: Dus.
0: Ja. Dat is mijn tijd dan. Dat vind ik de fijnste tijd. Ja.
1: De wintertijd.
0: Ja.
1: Wat mij betreft, maar daar hebben we het al wel vaker over gehad, mogen ze lekker de wintertijd gewoon zo doortrekken.
0: Doortrekken.
1: Geen zomertijd. Maar we hebben eraan dat het om 11 uur nog licht is.
0: Helemaal niks.
1: Zomer.
0: Maar ik heb ook niks aan dat het om 9 uur 's avonds nog licht is en 8 graden is buiten en regent. Dat hoef ik niet te zien.
1: Nee, precies.
0: Dus dan heb ik liever dat het 7 uur donker is. Doe ik een kaarsje aan. Ik zie Marieke heel erg lachen.
2: Ja, ik vind dat het zo lekker als het lang licht is.
0: Nou, waarom?
2: Ik
0: hou...
1: ja, maar het is
0: maar
1: dus niet zo dat
0: aan.
1: Het dan niet lang licht is.
0: Nee.
1: Dan is het tot 9:50 licht. Dat is nog, dan kun je nog steeds heel
2: maar in
1: veel
2: de zomer
1: doen.
2: Vind ik dat echt heerlijk.
1: Ja, maar 9:50 is toch nog steeds
0: lekker.
1: Heel laat?
0: Ja.
2: Ja, op zich wel. Maar dadelijk als de volgende week die klok terug gaat... dan wordt het toch echt al om
0: ja, maar is het toch geen zomer?
2: Donker.
1: Maar,
2: ja, vind
1: maar,
2: ik zo
1: maar ook als je het in de zomertijd doet... dan wordt het niet om 4 uur, maar om 5 uur donker.
0: Ja.
1: Het is nog steeds heel vroeg.
0: Ja,
2: ja ik vind... Ja. Nou, het wordt alleen maar eerder. Ik vind het echt confronterend. Ik hou er helemaal niet van.
1: Okay,
2: maar
1: je houdt niet van de winter dan?
0: Ik vind het ook altijd gezellig. Ja.
2: Nee, ik hou er niet van. Ik vind het echt heel verdrietig dat de zomer voorbij is. Ik zie er echt tegenop.
0: Oh jee, is dat wat ik merkte?
2: Ja, maar dat... En dan
0: maar het is niet voorbij, want vandaag 19... Ik ben net toch...
2: Ik werd daar heel vrolijk van.
0: Want ik was nog niet klaar. We krijgen heel veel zon en een aangename 19 tot 20 graden,
2: ja,
0: Marieke.
2: Dat is...
0: Wel 21.
2: Ik wil nu niks meer over zeggen. Gewoon,
0: nou,
2: ja, heerlijk.
1: Oké, dan ga ik gewoon een blik in de geschiedenis.
0: Doe dat.
1: Vandaag in 2002 wordt Prins Klaus bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. In 2005 wordt de nieuwe spelling van Nederland ingevoerd. Het Nederlands in het groene boekje.
0: Oh ja, dat was het groene boekje. Ja.
1: Ja. En in 1815 begint Napoleon aan zijn verbanning.
0: Nou, dat is gelukt. Vandaag is het de dag van de shawarma roll. Oh, dat vind ik ook lekker trouwens.
1: Dat is niet vies.
0: Dat is niet vies.
1: Nee.
0: Dag van de citroen. Dat vind ik ook altijd nog wel lekker. Eventjes de boel ontsmetten. En geen bier meer op de stations in Duitsland. Mag niet meer.
1: Ik vind dat best wel bijzonder.
0: Ik ook, voor Duitsland zeker.
1: Ik ga regelmatig naar Duits voetbal.
0: Ja.
1: Dat is juist als je dan even moet overstappen... even bij de kiosk, even een paar biertjes halen... en weer erin en naar het voetbal.
0: Ja, mag niet meer.
2: Oh. Ik vind dat ook als je bijvoorbeeld op die tankstations in Duitsland hebt. Dat is dan echt van die blikken, dat is niet normaal.
1: Ja. Dan kun je gewoon liter blikken bier halen als je wil.
2: Ja. Dat
0: vind ik dan wel weer raar.
2: Daar
0: kom je met de auto.
2: Ja, precies.
1: Je zou juist zeggen, verbied het daar en op stations... Als het goed is, hoef je dan niet te rijden.
0: Nou, als het goed is niet.
1: Als je niet de machinist bent.
0: Ja, precies. Kan je zeggen. Er is één man die is uitgezonderd.
1: Ja,
0: maar
1: die
0: draagt ook een pet,
1: niet.
0: Dus die mag dan niet.
1: Ja, nu mag niemand meer.
0: Nou, het nieuws, Marieke.
2: Talpa trekt definitief de stekker uit het Net5 entertainmentprogramma Bus. Hoewel korte fragmenten van de show online nog wel scoren... vallen de kijkcijfers op televisie zo erg tegen... dat het mediabedrijf besluit te stoppen. Volgende week vrijdag wordt de allerlaatste aflevering uitgezonden.
1: Dit was dat programma wat op een gegeven moment 0 kijkers had.
2: Ja, dat was het inderdaad,
1: Ja, dan moet je er misschien wel mee stoppen.
0: Of gewoon doorgaan. Ik vind, wat mij opvalt bij tv is dat ze heel snel gaan ingrijpen. Terwijl je juist moet... Er is heel veel negatieve aandacht voor. Dat mensen misschien hopen dat ze gaan kijken. Ik denk dat je gewoon even stil... Dat je gewoon,
1: ja, maar 0 kijkers, jongen.
0: Ja, maar dat geloof ik helemaal niet. Die meting, het is... Tuurlijk, met hoe minder kijkers je hebt... Hoe minder betrouwbaar die meting wordt. Maar het zijn maar 1500 kastjes die
1: Het zijn
0: meten.
1: Er iets meer tegenwoordig. Dit is nog wel van vroeger, maar ja...
0: Wordt waar de 1300.
1: Precies. Maar het zijn er nu iets meer. Maar dan nog. Zijn het er niet 100.000, zeg maar. Dus nee.
0: Nee.
1: Heeft vast iemand gekeken.
0: Zeker.
1: Maar ja, op dit zijn wel de cijfers waar de adverteerders
0: ze roepen dat een beetje op zichzelf af. Doordat dan ook dat heel groot wordt het overal, zeg maar, in alle shows die wordt het genoemd.
1: Ja.
2: Ze hadden het zelfs ook vaak over, hè, schijnbaar in die show.
0: Ja.
2: Van, we worden helemaal niet bekeken.
0: Nee. Ja, maar dat is toch mooi?
2: Beetje zelfvervulling.
0: Nee, maar ik denk dat de manier van televisie kijken is gewoon heel erg veranderd. Er zit heel veel lineair, hè, dus één op één kijken. Dat is steeds minder. Hoe vaak kijk jij op het tijdstip dat er wordt uitgezonden de televisie?
2: Nooit. Ik heb niet eens televisie.
0: Oké, nou.
1: Ik ben slecht voorbeeld, ik kijk nog heel veel.
0: Ik ben ook slecht voorbeeld, ik kijk ook nog heel veel. Maar ik weet heel veel mensen die kijken uitgesteld.
1: Ja.
0: Of kijken het op andere
1: dus
0: media.
1: Als je online scoort, moet je dus blijkbaar misschien een YouTube-programma van maken.
0: Ja, kan.
2: Ja, precies, want op TikTok en Instagram wordt best wel goed bekeken. Ja. Alleen tv niet. Ja,
1: heel goed.
0: Ja.
2: Nou, je rookt netjes buiten, was je handen en neemt vervolgens je baby op schoot. Niets aan de hand zou je denken, maar ook dan kunnen schadelijke stoffen van sigarettenrook bij je kind terechtkomen. Onderzoekers hebben zelfs bij baby's in couveuses sporen van tabak gevonden. Lianda Gooses van het Amphia ziekenhuis in Breda vraagt daar nu extra aandacht voor het heet derdehands roken tijdens stoptober. In de Verenigde Staten was een piloot waarschijnlijk in een creatieve bui. Met zijn vliegtuig tekende hij een beroemd schilderij in de lucht.
0: Oh, dat is de Thies.
2: Dat is hem inderdaad. Ja. Ja, dus je zat heel mooi.
0: Ik wou het zeggen, dan zit ik er toch wel heel dichtbij.
2: Maar jij
0: niet?
2: Dacht eigenlijk met de strepen van het vliegtuig.
0: Ja, dat dacht ik in
2: eerste
0: instantie.
2: Maar wat Mark zei met dat Strava. Dus
1: ja, nee, maar dit is wel een punt.
2: Maar ik moet even goed vertellen, zeg maar.
1: Ja.
2: Het ging om de schreeuw van Edward Munch. Dat is dat schilderij waarin zo'n soort alienachtig poppetje met zijn
0: hoofd. Oh ja, met zo'n hoofd. Zo,
2: en die mond open en een soort surrealistische wereld op de achtergrond. Heel
0: van Scream,
2: dat.
0: Net zoals de Scream-masker.
2: Ja, Scream, ja. Ja, en die piloot die kwam echt bizar dicht bij het origineel. Dus echt, het is echt één op één.
0: Ja, het is echt vet.
1: Ja, dat vind ik echt cool.
0: Dat je dat kunt. Dat
2: ben je dat?
0: Ja, daar ben je een kunstenaar.
1: Ja, maar echt. De vliegende kunstenaar.
0: De vliegende kunstenaar.
2: Mooi.
0: Ja. Goed, Marieke, dankjewel.

0: NL maakt het 5 minuutjes voor 7:30. Jij hebt vandaag extra dag vandaag. Een beetje lange dag vandaag. En sowieso.
1: Ga wel naar huis tussendoor.
0: Het is ook compensatie voor de ochtend.
1: Ik had me een beetje verslapen.
0: Ik moest jou wakker bellen.
1: Ja, is gebeurd. Nee, dat is een unicum.
0: Een unicum, ja.
1: Ik ben nog nooit. Ik heb me 1 keer eerder verslapen. Ja. Maar toen was ik gewoon nog zeg maar voor 6 uur hier.
0: Ja.
1: Dus daar heeft toen niemand doorgehad.
0: Nee.
1: Dit is de 2e keer in, 3,5 jaar tijd dat ik me verslapen heb.
0: Ja.
1: Maar nu was het echt verslapen.
0: Nou, was even verslapen. Ja. Ja, want het appje werd niet beantwoord. Dacht, ga het me even bellen.
1: Nee, de wekker stond wel aan. Die heb ik denk ik uitgedrukt.
0: Ja, nee, dat slaap. Nou, dat kan dan gebeuren. Maar goed.
1: Maar goed, dan ga ik dus compenseren.
0: Ja, want jij bent er straks om 16:45.
1: Zeker.
0: Ben je er nog of weer in zoverre. En dan ga jij iets bekendmaken.
1: Ja, en ik zal alvast. Het heeft te maken met Omroep Brabant, die 50 jaar bestaat.
0: Ja.
1: En ja, meer kan ik gewoon echt nog niet zeggen.
0: Oké. Dus het is iets. Het is wel heel spannend.
1: Ja, ik ben al heel lang niet in mijn eentje, hoor. Met een heel clubje hier bezig met iets.
0: Met iets, ja.
1: En dat iets, dat ga je vanmiddag horen. Okay. In de show bij Ronnie en Marjolein.
0: Ja.
1: Afslag Zuid.
0: Oké, en daar, daar heeft onze luisteraar zeker ook iets aan.
1: Daar heb je zeker ook iets aan.
0: Zeker ook iets aan.
1: Ja. Okay. Laat ik het zo zeggen, als je vast naar ons luistert.
0: Ja.
1: En je vindt dat niet leuk, dan is er iets misgegaan.
0: Oké. Het is heel cryptisch.
1: Ja.
0: Ja, ik ben geneigd om nog wat meer vragen te stellen.
1: Je mag alle vragen stellen. De kans dat ik zeg ik niet, is wel groot.
0: Oké. Nee, ga ik niet doen. Want want dit vind ik heel lastig. Dit is wat ik voor je het weet.
1: Ik ben hierop getraind, hè?
0: Ja, je bent hierop getraind. Ja.
1: Zeg ik niet.
0: Nee. Waar is het?
1: Zeg ik niet.
0: Oké, nou. Vanmiddag 16:45 bij Afslag Zuid. Of in Afslag Zuid bij Ronnie en Marjolein. Dan hoor je Mark en dan gaat hij het bekendmaken.
1: Ik vind het al goed dat jij ervan uitgaat dat het iets is dat ergens is.
0: Dat zeg ik niet. Yes, ik zei waar is het?
1: Ja, waar is het? Ja, misschien is het wel een iets.
0: Dat kan. Ja, jij gaat er nou zelf over door, hè?
1: Nee, ik beantwoord jouw vraag gewoon.
0: Oké. Wil je dat ik dan nog een vraag stel?
1: Ja, mag allemaal.
0: Nee, dat wordt heel vervelend.
1: Oké.
0: Nee, wat je gaat het straks zeggen.
1: Dat is de muziek maar, hè?
0: Ja. Freestylers in de Kei Goeiemorgen. Heeft het iets met muziek te maken, Mark?
1: Ik zeg nooit. Oh.

0: Bam Funk MC's, freestylen. Vanmiddag dus 16:45 gaat Mark iets groots bekend maken. Zet hem dan zeker aan op Omroep Brabant. Of beter nog, laten we gewoon lekker aanstaan. Want we zijn er de hele dag natuurlijk. Marieke, zometeen het nieuws. Waar ga je het over hebben?
1: Politie valt binnen in huis in Valkenswaard. En we maken allemaal wel eens een foutje op het werk. Maar een foutje van een piloot zorgt wel voor erg veel gedoe.
2: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
3: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
2: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
3: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
5: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Even helemaal niets in een relax-fauteuil van Teun Arts.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
0: Het is tijd voor de verkeersinformatie van de ANWB met Rijn Baatmans. Rijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, het is al druk op de weg. 130 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk op de linkerrijstrook tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Oh, een kwartier vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Stond eerder vandaag een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. En dat betekent nu nog file tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer aan file. Dan de A58 Breda richting Tilburg. De meeste vertraging nu door een autobrand tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 12 kilometer met 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide doe je er 10 minuten langer over.
0: Rijn, dankjewel weer.
7: Omroep Brabant.
0: De ochtend gaat straks zonnig van start. Plaatsen kan nog wat dunne bewolking voorkomen. Vanmiddag hebben we een aangename najaarsmiddag met 19 tot misschien wel 21 graden op de thermometer. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. 7:55, we gaan naar het nieuws met Marieke.
1: De politie is vanochtend een huis in Valkenswaard binnengevallen omdat ze op zoek waren naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven. Het gebeurde eerder op de avond. Eén man raakte daarbij gewond. De hele straat in Valkenswaard stond vol agenten. Eerst deed niemand bij het huis open, dus sloegen de agenten de ramen van de voordeur in. Toen pas kwam de bewoner geschrokken naar beneden, maar hij bleek niet de verdachte te zijn die de politie zocht. NAC Breda heeft het vorige seizoen afgesloten met een winst van bijna 4 miljoen euro... ondanks de degradatie van de club naar de keukenkampioendivisie. Het is het tweede jaar op rij dat de club met winst in plaats van verlies eindigt. Jaren geleden had de club nog financiële problemen, maar nu gaat het volgens de directeur dus een stuk beter. Volgens NAC komt de winst onder meer omdat ze het stadion hebben uitgebreid. Twee mannen van 45 en 49 uit Breda zijn opgepakt voor mensensmokkel en witwassen. De mannen zouden mensen helpen om vanuit Syrië via Turkije naar Europa te komen. De politie heeft ook 4 huizen en 3 bedrijfspanden en onder meer Breda en Rotterdam doorzocht. Daar vonden ze ruim 13.000 euro cash en verschillende neppaspoorten. Een onrustige avond gisteren in een buurt in Amsterdam. Daar moest de ME komen toen bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten gooiden. Eerder staken ze al troep op straat in brand. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
11: U dient de hele kruisstraat te verlaten, anders zullen we worden opgedragen door de politie.
1: De bewoners zijn boos omdat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur gaat niet door. 3 mensen zijn opgepakt, 2 van hen zijn minderjarig. We maken allemaal vast wel eens een foutje op ons werk, maar het foutje van een piloot van Corendon zorgde gisteren wel voor heel veel gedoe. Hij was onderweg naar het vliegveld in Nuremberg toen hij per ongeluk op een verkeerd knopje in het vliegtuig drukte. En dat knopje zorgde ervoor dat hij een soort SOS-melding stuurde omdat zijn vliegtuig zogenaamd werd gekaapt. Meteen schoot iedereen in de stress, het vliegveld moest dicht en gevechtsvliegtuigen stegen op. Maar ja, toen bleek het dus valse alarm. Waarschijnlijk heeft die piloot een typfoutje gemaakt en wilde die eigenlijk doorgeven dat zijn radioverbinding het niet meer deed.
12: Oh. Ja. Dan valt verslapen nog wel mee.
1: Ja, kan zeggen. Dat is voor jou.
12: Het was allemaal in perspectief. Ja, dank je. Nou, we zijn blij dat ik op de goede knopjes druk hier. Dan hoor je zo meteen Shania Twain. En we gaan zo meteen naar Weerplaza voor het uitgebreide weerbericht.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En ik kei goedemorgen, het is 8:10. Tijd voor het weerpraatje. En dat doen we vandaag met Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. We hebben toch wel weer een mooie dag in het verschiet liggen, begrijp ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment is het nog een beetje donker. De zon komt er nu wel langzaamaan doorheen. Temperatuur er nu nog rond een graad of 10. Maar vanmiddag kan het wel 20 of misschien lokaal 21 graden worden. Met daarbij flink wat ruimte voor de zon. En normaal zitten we rond zo'n 14 of 15 graden. Dus we hebben absoluut niks te klagen vandaag. En ook vanavond en vannacht is het dan gewoon nog droog. Met vannacht temperaturen van zo'n 12 tot 15 graden. En dan morgen starten we op zich hetzelfde als vandaag. Met temperaturen die nog wel snel kunnen stijgen. Naar zo'n 18 tot misschien zelfs nog 20 graden. Maar in de loop van de middag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen. En uiteindelijk toch ook nog wel de nodige regen en flink wat wind. Dus morgen een dag met de omslag.
0: Oké, maar vindt die omslag pas in de middag plaats? Of we moeten er morgenochtend al rekening mee houden?
1: Nee, waarschijnlijk in de middag. Ik denk zo rond een uur of 3 à 4 moet je er rekening mee houden.
0: Oké, nou, dat is voor de spits niet zo heel fijn. Want zeker ook niet om de herfstvakantie begint. Ja. Hoe ziet hij er uit het begin van die herfstvakantie en het weekend?
1: Ja, op zich best wel prima. Niet meer zo zacht als we de afgelopen dagen en vandaag hebben gezien. Met temperaturen in het weekend van zo'n 14 of misschien zelfs 15 graden. Maar dat zijn vrij normale waarden voor de tijd van het jaar. Met op zaterdag nog wel kans op buien. Maar vanaf zondag zie ik die eigenlijk niet meer terug. En ook in de nieuwe week is dat niet meer het geval. De nachten die kunnen wel aardig gaan afkoelen. Met misschien ook wel weer vorst aan de grond. Dus mogelijk moet je wel weer een keer de autoruiten gaan krabben.
0: Oké, wordt het tijd om het buitenkraantje dan dicht te gaan draaien?
1: Ja, dat hoeft denk ik nog niet. Want op leefhoogte daar valt het nog wel mee met die vorst. Dus echt alleen direct aan de grond.
0: Oké, iets verder nog vooruit. Is daar nog iets over te zeggen?
1: Ja, waarschijnlijk in de loop van de nieuwe week zien we dan wel weer langzaamaan die buienkans wat verder toenemen. En de temperatuur stijgt dan weer naar zo'n 16 of 17 graden. Dus iets wat wisselvallig, maar verregende dagen zie ik absoluut voorlopig niet terug.
0: Oké, nou laten we het daarbij houden, Donnie. Een mooie dag en tot de volgende. Dankjewel.
1: Tot de volgende.
2: Telefoonbingo.
0: Het is donderdag, betekent dat we een spelletje gaan spelen, telefoonbingo. En dit is misschien wel jouw grootste kans, want het is heel makkelijk om mee te doen. Zometeen trekt de computer 2 nummers. Heb je die nummers in je telefoonnummer staan, dan mag je appen naar 06573-203 voor een noodradio. Want wij zijn rampenzenders.
3: Zeker.
0: Dat betekent dat je Omroep Brabant aanzet op het moment dat er zich iets voordoet in Nederland, waar je daar van Brabant en wij je dus op de hoogte houden daarvan.
3: Nou, wat je nu dus ziet, hè, bij de Albert Heijn, ja, is een soort crash. Of het nou een hack is of wat dan ook, ja, Legenschappen. Ja. In het nieuws komt nu, heel veel mensen kopen een noodpakket. En die zijn daar dan mee bezig. Omdat ze nu ineens denken, oh, er kan echt iets gebeuren. Ja. En ik bedoel, wij zitten hier niet om je bang te maken dat er echt allemaal erge dingen staan te gebeuren. Nee. Je kunt maar een beetje voorbereid zijn. Precies. En als je dat dan kan doen door een telefoonnummer te hebben, is dat wel het makkelijkste,
0: Wat je kan doen. Dus je hebt een telefoonnummer. En nou goed, de cijfers die gaan de computer bepalen. En dat zijn deze 2.
4: 8 en 3.
0: Heb je dat in je telefoonnummer, mag je nu appen naar 06573-2203. Dus een 8 en een 3 voor een noodradio. Nou, ik zou zeggen, waar gok je straks?

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je vanaf.

0: Carole King en Level 42 natuurlijk. Beste bassist ter wereld werd hij altijd genoemd, wordt hij altijd nog genoemd. Met het slappen op die gitaar. Lessons in Love en een kei goeiemorgen.
1: Telefoonbingo.
0: Ja, we gaan een belletje doen. Ik had er nog niet eens bij gezegd, maar mensen die moeten eigenlijk wel goed opnemen.
1: Maar we hebben het niet gezegd. Nee. Dus hoe streng zijn we?
0: Ja, heel streng.
1: Oké.
0: Ik ben heel streng. Maar we hebben het niet gezegd. We moeten sowieso opnemen.
1: Ja, dat wel.
0: Oké, nog twee keer.
1: Oké.
2: Dick Schouten.
0: Dick Schouten. Ja, nu hebben we een probleem.
1: Ja.
0: Ja, we hebben het niet gezegd.
1: We hebben het niet gezegd.
0: Niet gezegd, Dick.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Kijk, het ding van dit spelletje is dat je moet opnemen met bingo normaal gesproken.
0: Ja, we hebben het niet gezegd.
1: Maar wij zijn het vergeten dat te zeggen.
0: Wat vind jij nou, Dick? Wat vind jij dat wij moeten doen?
2: Ja. Maar goed, bingo had ik moeten zeggen. Ja, bingo. Ja. Huppakee.
1: Ik heb een goed... Oh ja, ik wil zeggen, ik bel nog even terug, kun je het zeggen. Maar voor iemand die streng was, ben je wel soepel,
0: Ja, ik ben heel soepel.
1: Dat vind ik goed.
0: Ik ben heel soepel. Nee, we hadden terug kunnen bellen. Was hetzelfde resultaat geweest.
1: Ja, nee, zeker.
0: Misschien nog leuker, maar... Nee, Dick, van harte gefeliciteerd. Ja, je hebt... ik wil wel even de cijfers controleren, Mark. 8-3 staat het in
1: het
0: telefoon.
1: Even kijken, het staat erin. Zelfs achter elkaar, het is allemaal dikke bingo.
0: Dikke bingo. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, we hebben het niet verwijderd. Maar goed, Dick, je bent toch... Ik wilde even de check hebben. Luister je vaker, weet je wat je moet zeggen? Nou ja, had je dus bingo. Dus helemaal goed daarmee. Van harte gefeliciteerd, Dick. Daar komt een noodradio jouw kant op.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: Nou, heb je al andere nooddingen in huis of niet?
0: Goeie vraag.
2: Jazeker. We hebben vooral water hebben we vooral in huis. En sommige dingen in blik. Ja,
0: oké. Okay. En heb je dat...
2: Een paar dagen lukt dat wel.
0: Heb je dat recent gekocht? Bijvoorbeeld ook naar aanleiding van dat AH-storing had of heeft?
2: Nee, dat is toch al eerder.
0: Ja.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Wel af en toe het water verversen, hè? Want als het er op een gegeven moment 10 jaar staat, dan...
0: En niet in een zonnetje zetten, is ook niet goed. heb je straks een aquarium met waar je niet doorheen kunt kijken.
2: Ja, precies. Goed zo. Ja, nou, goede tip. Ga ik doen.
1: In ieder geval een noodradio bij je pakket. Dat is toch lekker?
0: Die is helemaal compleet. Maak een mooie dag van, Dick. Dankjewel.
2: Dankjewel. Doeg.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl.
10: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
13: Alaaf, wie zou er willen zijn?
14: Ontdek het in de tentoonstelling Vincent Beekman Parade. Foto's en persoonlijke verhalen nemen je mee in de kleurrijke wereld van carnaval. In Brabant en wereldwijd. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
15: Buiten winter, binnen lekker warm. Ontdek vestingsteden, indrukwekkende havens en de Biesbos. Geniet van een dagtocht met Zilvermeeuw. Boek hem nu op zilvermeeuw.nl.
14: Plan je bezoek aan Parade nu via stedelijkmuseumbreda.nl.
16: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
17: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
20: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
19: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De Gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
19: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Rijn Baatmans van de ABB. Hoe gaat het op de weg, Rijn?
22: Ja, het is druk op de weg, zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 200 kilometer file in totaal in Noord-Brabant. Na de meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is daar dicht en je vertraging 50 minuten. Ook op de A27 Breda richting Gorkum een flinke vertraging. 20 minuten extra bij Gorkum. De A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud. En tot slot de N282 Breda richting Tilburg. Je hebt 20 minuten vertraging tussen Dorst en Hulte.
21: Dankjewel. Zometeen in de kei. Goedemorgen. Een heel zomers liedje staat voor je klaar. Van Sergio Mendes samen met Black Eyed Peas. Dat komt eraan. En ook nog veel meer. En zometeen praten we hier ook weer bij het laatste.
23: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
25: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
26: Goed voor het water.
25: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets

0: Busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op biezen.nl. Dat is biesen.nl.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Vanaf maandag een week lang
4: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
5: Kei, goedemorgen.
6: John van Vroenhoven.

0: Nou, de eerste foto's komen al binnen. Prachtige zonsopgang. Erik die stuurt het foto van het koper klootje. Hij komt er omhoog.
1: Is het klootje,
0: ja, klootje is er. Ja,
1: oh,
0: zeker. Ja,
1: maar we hebben hem hier nog niet. Hij
0: heeft een prachtig uitzicht vanuit zijn cabine. Hij rijdt, ik weet niet waar hij rijdt.

0: investering op dit moment. Maar hij rijdt ergens waar hij een mooi uitzicht heeft.
1: Goedemorgen.
0: Op donderdag 15 oktober. Ochtend die inderdaad zonnig van start gaat. Lokaal kan er wat lichte bewolking bij zitten. Dat mag de pret niet drukken, want het wordt vanmiddag een hele aangename 19, 20. We hoorden juist van de weerplaatsen misschien wel 21 graden.
2: Het is de internationale dag van het handenwassen. Meghan en Harry, dat is de Britse royals. Of ja, officieel dan dus niet meer. Die gaan voor het eerst openbaar terug zijn in Engeland.
0: Ja, is spannend. Daar, spannend. Dat is groot nieuws.
2: Echt een groot ding, weet je wel. Dat is echt... Dat is het nieuws van de dag in veel gebieden daar. Het is de dag van de witte stok. En dat heeft te maken met blinden en slechtzienden. Maar daar gaan we het zo nog even uitgebreider over hebben.
0: Klopt.
2: Met een vriendin uit het vriendenboekje van onze show.
0: Ja. Vandaag jarig. Tom Bomen, die wordt 46 jaar vandaag. Suzanne Visser, 61. Kaarsjes.
2: Is die al 61?
0: Ja, 61. Oh. Zou je niet zeggen?
2: Nee.
0: Nee, ik denk dat ze dat ook prettig vindt om te horen.
2: Oh, nou, bij deze. Ik denk
0: ik vind
2: wel
0: Suzanne
2: dat ze
0: een beetje ijdel wat dat betreft. Ze speelt natuurlijk in Gooise Vrouw. Komt weer, is het al gestart? De nieuwe...
2: Ik kijk dat niet zo.
3: Volgens mij is het nog niet begonnen.
0: Nee, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat zo leuk. Ik vind het zo over de top. Vind ik heerlijk. Ja.
3: Gooise Vrouw. Ja, ik zie jou al helemaal s'avonds op de bank zitten. En dan lekker genieten van Gooise Vrouw.
2: Heerlijk. Ik zie 11 oktober dat het, dat het online was.
0: Okay.
2: En 1 november komt het op tv.
0: Dan kan ik al gaan kijken. Want het zit bij Videoland. Dus daar heb ik een abootje op.
3: Jij weet wat je gaat doen vanavond.
0: Vanavond ga ik vroeg naar bed.
3: Oh, oké.
2: Okay. Ja, morgen weer gewoon werken.
0: Nee, morgen ben ik weer van hier, Marieke. Ben je er ook morgen?
3: Nee, morgen ben ik... Ja, 's middags, maar niet vanochtend.
0: Nee, nou goed, dat kun je vanavond bijvoorbeeld...
3: Gooise Vrouw kijken.
0: Ja. En ik weet niet of je vriend van hem bent, maar je zou na zijn verjaardag kunnen... Lil Kleine wordt 32 jaar vandaag. Ik schat jou niet in als vriend van Lil Kleine.
3: Nee.
2: Ik ben ook niet uitgenodigd, moet ik zeggen.
0: Ik ook niet. En ik zou ook niet gaan. Dus,
3: nee, ik ook niet.
0: Nee.
2: Lijkt me wel een vette verjaardag. Ik denk dat daar een fles champagne wel...
0: Ja, dat betreft zou dat... Ja, maar goed, als je je daardoor om laat kopen, dan ben je...
2: Ik wel.
0: Nee, joh, echt niet. Nee, dat doe je ook niet.
2: Nee.
0: Maar zou het nou de verjaardag zijn van Lil of van Jorik?
2: Jorik wel.
0: Toch?
2: Ja.
0: Okay.
2: Dat is de echte naam.
0: Dat is de echte naam, precies. Marieke, het nieuws.
3: De politie is vannacht een huis in Valkenswaard binnengevallen... omdat ze op zoek waren naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven. Dat gebeurde eerder op de avond. Een man raakte daarbij gewond. De hele straat in Valkenswaard stond vol agenten. Eerst deed niemand bij het huis open... dus sloegen de agenten de ramen van de voordeur in. Toen pas kwam de bewoner geschrokken naar beneden... maar hij bleek niet de verdachte zijn die de politie zocht. Harry Lavrijsen heeft zich zojuist geplaatst voor de kwartfinale van de Keirin. Dat is een onderdeel van het baanwielrennen. Op dit moment is het WK bezig in China. Bij de vrouwen heeft Hetty van der Wouw zich geplaatst voor de volgende sprintronde en dat is de 8e. De omstreden nieuwe film van Ali G is vanaf volgende week donderdag toch in de Nederlandse bioscopen te zien. Distributeur The Searchers brengt de comedy uit in Nederland. De film is omstreden omdat bepaalde organisaties vinden dat het typetje racistisch is.
0: Ja, daar kun je van alles van vinden, maar je kan toch gewoon dan niet gaan als je er moeite mee hebt.
2: Ja, dit is zo'n ingewikkelde discussie.
0: Ik vind het heel ingewikkeld altijd.
2: Zeker omdat dit is altijd een ingewikkelde discussie voor iets wat nog niet uit is.
0: Ja, ook dat. Maar ik verbaas me. Ik kom natuurlijk uit bijvoorbeeld. Ja, ik ben wat ouder. Of tenminste, de jaren 80 die we volgende week hebben, het gevoel van de jaren 80 dik meegemaakt. Dus daar leerden we ook commerciële televisie kennen. En er kwamen best wel vaak wat series. Maar bijvoorbeeld, neem van Cote en de Bie. Die zetten ook typetjes neer. En daar zaten ook wel eens uitspraken bij van waarvan je nu kunt afvragen. Dat kan nu niet meer.
2: Nee.
0: En dat laatste, dat vind ik eigenlijk raar. Want het voedt discussie. Het is alleen maar een mooi onderwerp van gesprek. Neem debiteuren, crediteuren. Misschien iets recenter, dat horen we wel ook uit de ethisch. Dat zou ook niet meer kunnen. Of de lullo's. Of de dingen die zij deden. Ja, jullie zitten me aan te kijken, waar heeft hij het over?
2: Nee, helemaal niet. Maar weet je wat het is met want we hebben het nu over deze film.
0: Ja.
2: Kijk, en over die dingen van vroeger. Ja, daar kon... Toen eigenlijk nog ook niet, maar dat vonden we toen van wel, zeg maar. Ja. Ik was er niet, dus daar kan ik niet over oordelen. Ik leef nu. Nu kan het niet meer. Supergoed dat het niet meer kan, want racisme is kut.
0: Ja.
2: En over deze film kan ik niet oordelen, want hij is nog niet uit.
0: Nee.
2: Dus ja, geen idee.
0: Nee, maar goed, zijn mensen...
2: Kijk, dit typetje van Ali G is wel gewoon... was in zijn vorige film racistisch.
0: Ja.
2: Maar die vorige film is lang geleden.
0: Ja, maar het is een film, hè? Het is niet...
2: Ja.
3: Het is toch een bepaald beeld wat je dan verspreidt, hè?
2: Ja.
3: Hoe mensen dat zeggen. Kijk, want
0: maar daar ga je toch vrijwillig naartoe?
3: Dus nee, maar ik bedoel meer van, kijk, wij gaan dan niet. Maar dan gaan bijvoorbeeld, weet ik veel, kinderen van 16 of zo, die gaan wel, gewoon ook onbewust, zeg maar. Ja. En die krijgen dan toch, dat stereotype krijgen ze dan toch mee en dan gaan ze toch mee naar buiten.
0: Ja, maar dan kan je alles wel gaan verbieden. Want dan kan je ook in een film waarin gemoord wordt, waarin de hoofdpersoon, zeg maar, de moordenaar is. Hè? Dus dan moet je GTA ook verbieden. Want als er ergens in dat is allemaal, dat is vechten.
2: Hou eens op, GTA verbieden. Ik zit er al 13 jaar op te wachten. Nee, maar dus eindelijk nog maar 3-4 weken voordat het komt. En dan,
0: nee, maar dan kun je van alles.
2: Dat
0: wordt er toch een grote censuur.
3: Ja, maar dat is ook zo. Wat jij zegt, daarom is die discussie ook zo ontzettend moeilijk. Van, het is zo ingewikkeld om er iets over te zeggen.
0: Ja, of helemaal niet. Gewoon vrijheid van publicatie. Ja, ik weet het niet. Ben je er ook? Goed, we hebben hier ook een discussie over. Daar komen wij niet uit.
2: Dat valt zo mee, want ik merk dus dat ik geen mening heb.
0: Oh, je hebt geen mening.
2: Nee.
0: Dat is ook goed. Dat vind ik ook bijzonder voor jou.
2: Ja.
0: Ja, dat komt misschien omdat je een beetje uitgeslapen bent.
2: Heerlijk. Hoe vaker doen dan? Ja.

Wij gaan zo bellen met iemand die loopt met een witte stok. Want het is vandaag dag van de witte stok. Die zie je op straat. Mensen die met een visuele beperking de witte stok hebben. Een vriendin van de show. Straks eens even bellen.

0: Je ziet ze misschien wel eens op straat, mensen die met een witte stok lopen. Jij ziet ze wel, maar de persoon die de stok vasthoudt, die is visueel beperkt. Het is een symbool voor zelfstandigheid voor mensen die blind of slechtziend zijn. En toch krijgen veel mensen met een visuele beperking nog steeds te maken met obstakels, bijvoorbeeld onzekerheid of onveilige situaties bij het oversteken van de weg. En toen dachten we, daar moeten we eens bellen met vriendin van de show, Henrike. Want Henrike is slechtziend. Henrike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is vandaag toch een soort van jouw dag. Jij loopt met een witte stok, om het zo maar even te zeggen. Om meteen met de deur in huis te vallen. Tegen welke problemen loop jij nou aan met als jij op straat bent?
1: Ik loop met een hond ook, dus ja. Dat scheelt. En die loopt al voor mij om obstakels heen, dus dat scheelt wel. Maar als je zonder hond loopt, dan loop je letterlijk tegen... Er zijn altijd geleidelijnen van die ribbeltegels,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En het is geen onwil van mensen, ik denk onwetendheid. Maar daar worden dan fietsen opgezet of terrasjes.
0: Ja.
1: En daar loop je dan letterlijk tegenaan.
0: Ja.
1: En ik heb dan het geluk dat mijn hond daar omheen loopt. Maar die moet dan wel af en toe van de stoep af. Waardoor je weer als slechtziende op een soms drukkere weg terechtkomt. En dat is lastig.
0: Ja, want jij loopt met een stok. Stel eventjes, je hebt ook wel eens zonder hond gelopen, mag ik aannemen. Hoe gebruik jij die stok?
1: Hoe gebruik ik die stok? Je hebt twee verschillende stokken. Dus je hebt een herkenningsstok, die is wat korter. Zodat andere mensen echt kunnen zien dat je slechtziend bent. En dat ze rekening met je houden.
0: Ja.
1: En ik heb nu dus een taststok. En die is wat langer. En daar zit ook zo'n balletje
0: van. Zo'n balletje,
1: onder.
0: Ja.
1: En daar rol je eigenlijk mee voor je door, zodat je weet wat je tegenkomt. Dat er een uitstekende stoeptegel zit of een stoeprandje aankomt of een lantaarnpaal.
0: Ja, nu is er vandaag aandacht voor de witte stok, de dag van de witte stok. Wat zou jij nou, wat je noemde net al twee dingen, mensen die een terras op bepaalde tegels zetten. Wat zou jij mensen nou willen meegeven als mensen zien lopen met een witte stok die visuele beperkingen aangeeft en of gebruikt wordt om obstakels te herkennen?
1: Ja, het klinkt misschien heel raar, maar mensen hebben toch niet altijd in de gaten dat je echt slecht ziet. En ook al zien ze aan je van je hebt een stok of hond bij en je ziet slecht, dan nog hebben ze het eigenlijk niet door wat het betekent, denk ik. Omdat ze vaak toch net voor je doorfietsen of waarschijnlijk inschatten van nou als die oversteekt, die is waarschijnlijk over een paar seconden pas daar. Dus daar kan ik nog net voor doorfietsen. En als slechtziende schrik je daar ontzettend van en dat maakt het ook wel lastig.
0: Ja.
1: Dus dat. En je hebt ook heel veel scholieren die op de telefoon zitten bijvoorbeeld, waardoor je bijna omgereden wordt. En dat mag sowieso niet natuurlijk.
0: Nee, maar. Dat mag sowieso niet. Maar ja, goed, dat zou het dan helpen als er bijvoorbeeld ook nog een audiosignaal van die stok uitgezonden. Ik noem maar even snel een idee. Hè? Dus niet dat die continu piept, dat is een vrachtwagen die achteruit rijdt.
2: Dat wordt op een gegeven moment ook irritant.
0: Dat wordt ook irritant. Ja. Maar dat bijvoorbeeld, wat je net noemt is inderdaad wel zo. We hebben allemaal een telefoon, dat je toch toch een waarschuwing krijgt van hey, pas op, er is iemand die visueel beperkt of die goed ziet.
1: Het zou van de ene kant wel, wel een idee zijn misschien, maar ik moet er zelf niet aan denken als ik eerlijk ben.
2: Hoeveel procent zie jij nog wel, Henrike?
1: Ik zie 3%.
2: 3%?
0: Ja.
2: Want weet je wat ook bij mij het probleem is? Want ik steek ook hand zeker in eigen boezem.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk ook altijd, als iemand met alleen een stok loopt, heb ik het dan vooral even over.
0: Ja.
2: Oh ja, maar die ziet dus nog wel iets, want anders had hij ook wel een hond gehad. Ja, dit is heel kort op de bocht.
1: Ja, maar zo werkt het niet inderdaad.
2: Nee. Terwijl, dus dat is wel waar wat jij zegt. Dat ik dan ook wel eens denk, oh ja, maar die ziet nog wel iets, want anders had hij wel een hond gehad. En nu is het alleen een stok, dus dat kan er nog wel voor door. Want dat ziet diegene dan nog wel als een soort, maar niet dan precies, maar wel als een soort vlaag of zo.
0: Ja. Zou het helpen, Henrike, dat als mensen jou zien lopen of iemand met een stok en er staat een fiets op, bijvoorbeeld op zo'n tegel of überhaupt in de weg, dat ze dan tegen jou zeggen van mevrouw of meneer, er staat een fiets, dus ik zet hem even voor je weg.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: Maar
0: schrik je daar dan niet van?
1: Oké.
0: Okay.
1: Nee. Het gebeurt ook wel regelmatig dat mensen zo eventjes helpen. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja. Nou, het
1: moet
0: is
1: ook niet te betuttelend worden natuurlijk.
2: Nee, dat is goed. Dat gaat ook een hoop goed, toch?
0: Dat gaat ook een hoop goed.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Noem eens even 2-3 dingen die gewoon al goed geregeld zijn voor je.
1: Nou, als ik op een station kom, bijvoorbeeld. Als ik op station Eindhoven sta bijvoorbeeld. En ik sta, nou ken ik station Eindhoven goed hoor. Maar ik, stel dat ik op een station kom wat ik niet ken. En ik ben even om me heen aan het oriënteren van waar ben ik. Dan binnen no time staat er iemand bij me van kan ik je helpen.
0: Nou kijk, dus
1: iemand
0: toch
1: van NS of iemand die gewoon voorbij komt gelopen. Dus dat gaat echt hartstikke goed. Er zijn echt heel veel mensen die je overal willen helpen.
0: Hartstikke mooi. Henrike, ik zou nog uren met je kunnen kletsen over wat je allemaal meemaakt. Want er zal ongetwijfeld kun je een boek over schrijven, denk ik. Ja. Maar dat doen we voor een andere keer. Ik wil jou heel erg bedanken. In ieder geval even uitleg te geven voor deze dag van de Witte Stok. En ik wens jou heel veel succes en sterkte ook met op de straat gaan.
2: Ja, wandel ze.
0: Ja, wandel ze.
1: Ja, dankjewel.
0: En hoop dat mensen toch rekening houden en dat een klein beetje van hebben opgestoken.
1: Ja, nou, zou mooi zijn.
0: Goed zo. Dankjewel, Henrike. Fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dag. Ja, spraken met Henrike. Het is dag van de Witte Stok. Hou daar dus rekening mee. Het is altijd toch lastig inschatten of iemand nou wel goed of niet goed zit. We gaan zo naar het nieuws. En dat doen we bij met Henrike en bij Marieke. Henrike,
3: mooi.
0: Marieke. Ja,
3: mooi. Ja. Ja, dat ben ik.
0: Het zijn net andere letters, ja, maar het is bijna hetzelfde.
3: Bijna hetzelfde, Marieke. Dat is ongelooflijk.
0: Hey, waar ga je het over hebben zo?
3: Morgen volgt een belangrijk besluit over de A50. En gisteren was Winnie de Poe jarig. En Erik en Claudia nemen dat heel serieus.
4: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en logeerzorg van Care-In. Een thuis dicht bij huis in Hartje Oosterwijk. Speciaal voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Care-In.
5: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
6: onlineveilingmeester.nl. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
7: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste speelgoed koop je bij Koppens.
10: Alle bekende merken. Gegarandeerd speelplezier voor jong en oud.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Rijn Baatmans bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het op de weg?
12: Nou, we zijn al over het drukste punt heen. 170 kilometer file is er nog over van de ochtendspits. Het is erg druk nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Dat komt door een autobrand tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 12 kilometer met 40 minuten oponthoud. Nog een file op de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer sta je 9 kilometer in de file met 15 minuten vertraging. Over naar de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer aan langzaamrijdend verkeer met een kwartier vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg doe je er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel weer. Omroep Brabant. Ja, het zonnetje is opgekomen. De ochtend start ook zonnig. Plaatsen kan wat dunne bewolking voorkomen. Vanmiddag wordt het aangenaam najaarsweer 19 tot 20 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Een temperatuur zakt dan aan graad of 13. 2 minuten over 8:30. We gaan naar het nieuws met Marieke Smit.
3: wordt de A50 tussen Nijmegen en Os bij de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven nu verbreed of niet? Daar neemt minister Karremans morgen een besluit over, schrijft het Brabants Dagblad. De snelweg moet eigenlijk van 2 naar 3 rijstroken, want op de A50 staat al jarenlang elke dag flinke file. Maar dat project loopt vast door bezuinigingen en stikstofproblemen. De klus kost 100 miljoen euro's. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen opgepakt omdat ze in Breda iemand hadden bedreigd met een vuurwapen. Dat maakt de politie nu bekend. Ze dwongen het slachtoffer om in een auto te stappen en daarna werd de man achtergelaten op een parkeerplaats. De politie denkt dat de daders hem mogelijk ook hebben beroofd, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Tweede Kamer gaat de regering van Egypte aanspreken vanwege de zaak van Eindhovenaar Omar Elshal. Hij werd vorig jaar opgepakt op het vliegveld van Cairo toen hij in het land was voor een bruiloft. Sindsdien zit hij vast, gaat zijn gezondheid achteruit en is er veel onduidelijkheid over zijn situatie. Nederland heeft al meerdere keren geprobeerd om Omar te helpen, maar Egypte houdt dat telkens tegen. In Arnhem kwamen gisteravond zo'n 200 mensen samen om de LHBTI-gemeenschap te steunen. Aanleiding was de vernieling van regenboogvlaggen in het centrum. Die heeft iemand dinsdagnacht met mas en al uit de grond getrokken. Iedereen moet volgens de demonstranten zichzelf kunnen zijn en dus lieten ze een duidelijk tegengeluid horen, is te horen bij RTL Nieuws.
13: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
14: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
3: En burgemeester Marcouch noemde de vernieling laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Winnie de Pooh, ja, dat beertje was gisteren jarig. Het beertje werd 100 jaar. Editie NL ging daarom langs bij Erik en Claudia. Dat zijn toch wel de grootste verzamelaars van Nederland. Hun hele huis staat vol. En dat nemen ze heel serieus.
15: Laatst was er bij die winkel waar we dan wat vaker bestellen ook een meet and greet.
16: Met de beer?
15: Nee, niet met Winnie de Pooh, maar met de maker van een beeld. Dat beeld hebben we later kunnen kopen in die winkel. Maar dan is het wel gesigneerd en dat is wel leuk.
3: Ja, terwijl ze dit vertellen zit er ook een mega Winnie de Pooh tussen ze in trouwens. Ze zijn nog lang niet klaar, er komt volgens het stel nog veel meer bij.
0: Ja, je zult maar erg fan van zijn, toch?
3: Nou ja, en ook niet zo'n beetje ook, ja.
2: Ja.
0: Nou ja, Winnie had in ieder geval vanochtend over een berengoeie verjaardag. Poepoes, het was erg druk. Wij gaan lekker door. Muziek. Zometeen jouw kans op het winnen van 2 tickets plaatsen voor het Kei Goeiemorgen om

0: Claude. La-da-da, la dernière mot.
1: Het kei goeiemorgen, ontbijt gourmet.
0: Ja, dat zei ik net, dat kaartjes weer. Nou, beter gezegd, we hebben zitplaatsen beschikbaar voor twee mensen. Je mag gewoon gaan staan, maar het is gezellig als je erbij gaat zitten.
2: Gaat bijna niet, want die gourmets zijn natuurlijk ingebouwd,
0: ingebouwd
2: in de tafel. Want we gaan dit doen bij Amigos.
0: Ja.
2: Dat is een barbecue en dan nu ook gourmetrestaurant in Veldhoven.
0: Ja.
2: En daar, daar zijn veel plekken,
0: ja.
2: Maar je moet wel zitten, denk ik wel.
0: Ja, je moet wel zitten.
2: Ja.
0: Dus, in ieder geval een beetje goede zin hebben. En op vrijdag...
2: En honger.
0: Op vrijdagochtend 30 oktober. Dan gaan we gourmetten. Misschien wel met jou. Als je nu een appje stuurt met gourmet. En dan gaat de computer straks weer een keuze maken. En wij gaan iemand bellen straks om blij te maken met twee plekken. Mag jij iemand meenemen naar het Keigoeiemorgen ontbijt gourmet. Op 30 oktober. Vrijdagochtend in Veldhoven bij Amigos. En mag jij op onze kosten gaan eten en drinken. En dan gaan lekkere dingen daar op die gourmet.
2: Krijgt
0: er nu al trek van. Dus grijp je kans. Stuur een appje. 06 573 22 03.

0: Hugo en Soltor, Jamaican, bam, bam, we gaan iemand bellen.
1: Het kei goeiemorgen, ontbijt gourmet.
2: Mee Astrid.
0: Mee Astrid, dag Mee Astrid.
2: Hoi.
0: Hoe heb je van je achternaam Astrid en voornaam Mee?
2: Schone.
3: Astrid Schone.
0: Mee Astrid Schone. Ja. Astrid, Mee, het betekent dat jij denkt, hey, ik zou wel...
2: Ik mag al mee met mijn nichtje, die had gewonnen.
0: Oh, dan gaan we iemand anders bellen.
3: Oh, dan moet je iemand anders bellen.
0: Oh, maar
3: jij hebt met het woord gourmet en dan kiest de computer jou gewoon uit.
0: Ja, je computer spuugt je uit.
2: Oh, echt waar. Nee, doe maar gauw iemand anders, want ik mag al mee.
0: Oh, wat
3: super wilde. Ja, je had zelf dus nog niet gewonnen.
2: Nee, ik heb zelf nog niet gewonnen.
3: Nee, precies. Ja, dan kan de computer je nog uitkiezen. Ja, dat kan.
0: Dan gaan we naar de volgende.
2: Goed zo, dank je wel. Doei.
0: Doei. Ah, de computer loopt vast. Oh. Ja, ik denk ik was ziek gebeuren.
3: Nee, mijn computer loopt vast.
0: Okay. Gaan we dan weer naar de andere lijn?
3: Nee, ik kan niemand bellen nu.
0: Oh, je kan niemand bellen?
3: Nee.
0: Okay.
3: Ik moet even opnieuw opstaan.
0: Oh, start er even opnieuw op. Schepen.
3: Dus draai even een liedje.
0: Zal ik even een liedje draaien?
3: Hij hangt helemaal vast.
0: Ik draai even een liedje.
3: Wat een slechte timing.
0: Dat is heerlijk dit. Gaat goed. Lekker man. Dat krijg je als je achter de feiten aanloopt de hele dag.
3: Ja, heerlijk.
0: Had je misschien een half uur eerder moeten opstaan.
3: Op zich kan ik hier niet zoveel aan doen.
0: Nee,
3: ik wil best de schuld op me nemen.
0: Lekker dit. Goed, misschien gaan we je zo bellen.

0: Moet ik de fax erbij gaan halen? Of,
1: Ja, ik denk dat hij het weer doet.
0: Ja, denk je dat je het weer doet?
1: Ja, zal ik drukken en dan kijken we of het lukt.
0: Ja, het is Toto, hold the line, dus je weet het niet.
1: Ja,
0: hè? Dus,
1: dat is wel waar.
0: Oké, gaan eens kijken.
2: Het Kei Goeiemorgen Ontbijt Gourmet.
3: Hallo, met Karin.
0: Dag Karin, hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik spreek met John en met Mark aan de andere kant. Die zit tegenover.
4: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: Wat doet Karin vandaag op de donderdag?
3: Werken.
0: Werken. Wat doe je voor werk aan?
3: Ik zit op kantoor voor de verkoop binnendienst bij Martijn Glas in Eindhoven.
0: Oh, Martijn Glas. Maar wat voor glas verkopen jullie?
3: Vlakglas van de deuren, ramen.
0: Oh, deuren, ramen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Zou jij vrijdag 30 oktober vrij zijn?
3: Ja, dat kan.
0: Dat kan.
3: Ja, zeker.
0: Moeten we daar Martijn of de baas even vragen?
3: Nee, dat hoeft niet.
0: Als, geef hem even hoor, dat regelen we.
4: Ja, regelen we dat gewoon.
3: Geen probleem.
0: Nee, want het is wel belangrijk. Want Karin.
1: Ja!
0: Ja! Ja, ik zou zeggen, donderdagavond op tijd in bed. En eet niks meer, want dan kan je lekker mee schansen met ons bij het Kei Goeiemorgen Ontbijt Gourmet.
3: Oh, superleuk.
0: Dat weet ik niet. Dan hopen we dat het leuk wordt. Maar dat hangt mede van jou af en wie je meeneemt natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk mijn man, Peter.
0: Oh, nou, natuurlijk. Ja, het is niet altijd natuurlijk, hè. Het kan
3: nee,
0: ook een beetje
3: zeggen. Maar voor mij wel dan.
0: Voor jou wel. Nou, dat is ook sympathiek. Ja, dan gaan we dat regelen, Karin. Dus je hebt het vrij zijn is bij deze geregeld.
3: Nou, super.
0: Dat weet ik niet, maar dat vraag ik aan jou.
3: Geregeld, ja.
0: Ja?
4: Komt vast goed.
0: Ja, komt vast goed. Ja. Nou, mooi.
3: Nou,
0: goed zo. Is er nog iets wat op een boodschappenlijstje moeten zetten voor jou?
3: Nee hoor, geen probleem. Doe mij voor een liedje mag ik aanvragen.
0: Dat is zo meteen, na 9 uur. Maar geef hem maar vast door, Karin. Schrijf ik hem op.
4: Zeg maar wat je wil.
0: Zeg maar wat je wil.
4: Wie weet komt hij voorbij.
3: Van
0: Yves Berense.
3: Ja, Verlangen.
0: Verlangen.
4: Oh,
0: ook nog heel specifiek. Ja, is goed. Ik laat Mark het dadelijk niet zingen, maar dan mag Yves Berense gewoon doen.
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: Goed zo. Dankjewel, hè.
3: Oké, jij bedankt.
0: Jo, fijne dag. Zo zie je maar weer. Kan je gewoon plekken winnen in een Kei Goeiemorgen bij het Kei Goeiemorgen Ontbijt Gourmet op 30 oktober. Wordt gewoon voortaan de dag van het gourmet. Straks dus liedjes aanvragen. Nou, Yves Berense ga ik alvast bijpakken voor Karin. En jij mag alvast even nadenken over een lekker liedje.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: En de biodiversiteit. En die groei

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit smaakt naar meer.
8: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
9: Met Rousseau chocolade.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Bakt je koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
12: Buiten de winter, binnen de sfeer. Live muziek, lekker eten en varen. Maak je winterdag bijzonder met muziek op het water. Boek op zilvermeeuw.nl.
13: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
16: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
15: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
17: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
15: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. We gaan naar de ANWB. Eens kijken hoe deze donderdagochtend zich verder ontwikkelt op de weg qua verkeer. Rijn Baarmans.
19: Ja, de files nemen af, maar het blijft druk hoor. 140 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Daar staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. Betekent file rijden tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Dan nog files gemeld op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen, 8 kilometer met een kwartier vertraging.
18: Oké, dankjewel weer. Zometeen gaan we weer een slinger geven aan het rad. En er komt een lettercategorie bij. Denk pas even na over een liedje.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
25: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
24: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
26: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
26: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is...

0: Binnenkort maar eens vragen.
1: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Vanaf maandag een week lang
6: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Kei, goedemorgen.
8: John van Vroenhoven.

0: forsaken me.
1: Kijk die Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.
2: Goedemorgen.
1: Op deze donderdag, 15 oktober, midden van de maand. Oh, de ochtend die zonnig van start gaat.
3: Ik zie het klootje nu ook. Ja,
1: we zitten te kijken, het klootje, het koperen klootje. Zeker.
3: Hij zit zo net zo bij de bomen.
1: Ja, bij de bomen. Ja, maar hij komt verder ook nog erbij. Alhoewel er ook wat bewolking is. Maar dat mag de pret niet drukken, want het wordt vanmiddag een hele aangename 19 tot 21 graden lokaal in Brabant.
3: Op de dag van de plattelandsvrouwen, daar is het vandaag de dag van. Het is ook de dag van de champignons en van de shawarma-rol.
1: Oh, lekker. Oh, sorry, ik krijg gewoon weer trek, zeg.
3: Ja, sorry.
1: Ja. Marieke, het nieuws.
4: Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag brengen ABN AMRO in een lastige positie. ABN is de huisbank van het strafhof en die loopt grote risico's als het niet naar de pijpen van Washington danst. De grootste bierbrouwer ter wereld sleept het Tilburgse feestcafé De Clochard voor de rechter omdat het drank bij een andere partij kocht. De brouwer eiste bijna 28.000 euro aan boetes, maar van de rechter hoeft het café niets te betalen.
1: Hè? Maar wie is de grootste bierbrouwer dan?
3: InBev.
4: Ja, dat.
1: Oh, InBev. Oké. Okay. Ja. En daar hadden ze in moeten kopen, omdat ze een contract hebben.
3: Ja, zij kopen gewoon het bier daar wel in.
1: Ja.
3: Maar zij kopen soms fris bij een ander bedrijf. Ja, een speciaal bier bij een ander bedrijf. Ja. Maar dat is al zo lang, zeg maar. Ja. Dat InBev die heeft nu een soort spoedrechtszaak gestart.
1: Ja.
3: Ja, die rechter zegt ook, ja, dat is keileuk, maar dit is geen spoed, want het loopt al 5 jaar.
1: Ja.
3: Dus je kunt nu niet ineens zeggen dat het nu spoed is. Ja, dan had je 5 jaar geleden iets moeten zeggen.
1: Dus een gat in de begroting.
3: Ja, nou ja, dat zeggen
1: ze. We komen nog 28.000 euro te
4: komen. Even denken, wat zullen we eens doen?
1: Oh, we kunnen de clochard
3: precies.
1: Pakken dat zaakje erbij.
3: Ja, nou, nu zijn ze nog 1.000 euro meer kwijt, want ze moeten ook die 1.000 euro terugbetalen voor de rechtszaak aan de klos. Dus,
1: nou, zijn ze mooi. De klosjaar, hè? De klos.
5: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan een slinger geven aan het rad. Gaan we gelijk maar eens even doen. Even kijken, letter. Welke letter? Even kijken. Oeh, de R. Nee, het is toch eentje verder. De S.
3: Was bijna de R.
1: Bijna de R.
3: Ja, het is de S gewoon.
1: Ja, de S.
3: Met dingen die in de supermarkt te halen zijn.
1: Oh, met de S.
3: Ja, dan gaan we even niet uit van de situatie van de Albert Heijn. maar op een gewone normale donderdag.
1: Bij de Jumbo en bij de Lidl, waar het wel nog beschikbaar
3: is. Waar gewoon dingen zijn.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oké, met de S. Nou, dit is heel wat, denk ik, met letter S. Alles wat te krijgen is in de supermarkt met de S. Letter S. 06. 573-282-03. Graag met een liedje erbij. En dan gaan wij eens kijken of we dat voor jou kunnen draaien.
3: Ja, je mag best creatief zijn. Zowel met de liedjes als met wat je instuurt. Want de jury is ook vandaag gewoon weer zeer soepel.
1: Ik was even bang.
3: Nee, gewoon soepel.
1: Nee, het is allemaal...
3: soepel zelfs. We hebben Yves Beers, zoals al beloofd.
1: Ja, die hebben we al beloofd, hè?
3: Dus,
1: die moet ik nog even...
3: moet Karin eigenlijk nog wel iets insturen. Maar zo soepel zijn we dus.
1: Ja. Wacht even. Zal ik die vast meteen even pakken?
3: Als dat
1: dan,
3: in de computer
1: dan kunnen we daar mooi mee beginnen.
3: Dat is heel lang geleden nog een single geweest.
1: Even kijken. Was het ook alweer?
3: Verlangen.
1: Verlangen. Nee.
3: Nee, dat was ik al bang voor. Ja. Ga ik die even opzoeken?
1: Ga jij die even opzoeken. Dat komt goed. Even kijken. Ondertussen komt er al van alles binnen. Olivier. Speklappie. Nou, daar word je vrolijk van. Want die zegt dit.

plaatjes voor het keigoedemorgen ontbijt. Groen met, wilde ook nog graag Yves Berends horen met Verlangen bij deze. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Heel veel op de, wat te krijgen is in een normale supermarkt zonder storingen. Met de letter S. Snij snoepjes, zegt Floor. Die kun je alleen winnen bij Afslag Zuid. Maar je kunt ze natuurlijk ook kopen. Dan kan je ze zelf snij snoepjes noemen. Candyman is ook een leuk liedje. Kijken of we die het straks even kunnen draaien. Eens even zien, speciaal bier. Dat is ook te krijgen. Ja hoor, ik zie de jury knikken instemmend. Slagroom. Snoep. Eens even kijken wat er nog meer. Smeerleverworst. Nou, dat is allemaal te krijgen in de supermarkt. Chips, zegt iemand met de initialen GJG. Ik wil graag Pedro horen, die ga ik erbij pakken. En Tamara kwam met champignons met de letter S. Dat was fout bij Nederlands, maar wij rekenen hem goed. Hij wil graag deze horen. Coldplay.

0: My Universe, Coldplay, samen met BTS. Dankjewel, Tamara, voor de champignons. Straks nog meer liedjes. Gaan nog eventjes door. Goh, ik heb nog wat lekkers klaarstaan. Pedro onder andere. En we gaan eerst naar het nieuws. Marieke, waar gaan we het over hebben?
1: Veel ultrafijn stof in de lucht bij Eindhoven. En iemand negeren als diegene je tegemoet komt lopen klinkt asociaal, maar dat is het juist helemaal niet.
2: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
3: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
2: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
4: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
0: Schakelen we maar een keertje met Rijn van de ANWB voor de donderdagochtendspits, of wat daarvan over is, Rijn.
7: Ja, toch nog 40 kilometer. Ik begin met een wegafsluiting, want de N69 Neerpelt richting Veldhoven is dicht na een ongeluk. Tussen afrit Bergijk en Valkenswaard is de berg aanwezig. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. De A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot doe je er 15 minuten langer over. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel weer, Rijn.
6: Omroep Brabant.
0: We krijgen een zonnige ochtend. Plaatselijk kan nog wat bewolking erbij zitten, maar de temperatuur loopt al snel op. En het vanmiddag 19 tot 21 graden. Vanavond dan neemt de bewolking weer toe en blijft het wel droog. Temperatuur zakt dan naar een graad of 13. Morgen nog even zo'n dag. Dan is middags meer bewolking en dan krijgen we wat regen mogelijk. Het is 1:30. We horen Marieke met het nieuws.
1: Bijna 600.000 mensen wonen op plekken in Brabant waar de uitstoot van ultrafijnstof het hoogst is. Dat meldt het Brabants Dagblad. Ultrafijnstof zijn hele kleine deeltjes in de lucht die daar bijvoorbeeld komen door verkeer of kachels. Ze kunnen mogelijk schadelijk voor onze gezondheid zijn. Vooral in de regio Eindhoven zit er veel ultrafijnstof in de lucht. Harry Lafrijzen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Kairin bij het WK baanwielrennen in China. Hij werd tweede in zijn heat. Ook bij Hetty van der Wouw gaat het goed. Ze heeft bij het sprinttoernooi de kwartfinales gehaald. De halve en kwartfinale zijn later vanmiddag. Wielrenners en stafleden van de wielerploeg Picnic PostNL voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook deze voormalige trainer.
8: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels. En wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Ja, doen jullie dit ook? Je loopt over straat en ziet in de verte iemand lopen die op je afkomt. En vaak doen we dan alsof we die persoon niet zien, tot het echt niet anders kan. En pas dan lach je even snel of zeg je hoi. Ja, een beetje ongemakkelijk, maar is helemaal niet erg. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het juist heel sociaal is om iemand zo lang mogelijk te negeren. Psychologen zeggen dat je door weg te kijken duidelijk maakt dat je niks geks van plan bent. Het kan juist eng of gevaarlijk zijn als iemand je constant blijft aankijken. En wanneer is dan wel het goede moment om te kijken? Nou, dat blijkt dus op ongeveer 3 meter afstand te zijn.
9: Ja, nee, ik vind dat ook. Ik ben hier niet mee bezig, moet ik zeggen.
1: Ik herkende dit echt super erg.
0: Dus jij ziet iemand lopen en ja.
1: Dan signaleer ik die en denk ik, oh, daar ga ik zo hooi tegen mij mee zeggen. Maar ik vind het heel ongemakkelijk.
0: Maar iemand die je kent?
1: Nou ja, als het bijvoorbeeld echt een hele goede vriendin is, ja, dan zou ik echt meteen helemaal zwaaien en gek doen.
0: Ja, sta je...
1: Maar stel, ik kom even iemand tegen waarmee ik weet ik veel heb gestudeerd of zo, en die ik niet zo goed ken. En ik zie die daar zo lopen, zo weet ik veel.
0: Vage kennis.
1: Ja. En die zie ik en denk, oh, dan ga ik zo wel even hoi tegen mij zeggen. Maar ik vind het heel naar om dan echt, weet ik veel, een minuut lang dit is zo te kijken naar diegene van, wij gaan dadelijk hoi zeggen, hè, zeg maar zo. Dus dan doe ik me even alsof ik het niet zie. En dan is diegene zo net dichtbij genoeg en dan is het, ja, hoi. Weet je, en dan weet je eigenlijk allebei, ik heb jou al lang gezien, maar...
9: Ik ben dan altijd... Het is de week van het praatje, de maand van het praatje.
0: Ja, het is de week van het praatje.
9: Daar hadden we het eerder deze week over. Maar ik heb met dit soort... Ja, ik doe dat dus veel te weinig. Ik ben daarvoor ook veel te veel een soort Einzelganger op straat. Ik vind het wel leuk om te praten, maar wel als het me uitkomt.
0: Ja.
9: En dat is bij dit soort dingen, denk ik dan... Zeker als... Kijk, bij vreemden, ik zeg altijd hoi en hallo. En ik ben gewoon een vriendelijk mens, denk ik. Maar als het een soort semi-bekende is, denk ik altijd...
0: Daar heb ik even geen zin in.
9: Ja, soms ook wel, hè.
0: Pak je dan een ander straatje?
9: Nee, dat doet dat. Nee, zo
1: ik wel, ja, ik ook.
0: Ik maak wel een ommetje.
1: Ja, ik had als ik ging studeren. En dan gingen we zo uit de collegezaal. En dan zei iemand van, oh, we staan fietsen. En dacht ik, oh, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin. En dan zei ik van, oh, moet jij hier rechts? En dan zei ze ja. Dan zei ik, oh, ik moet links.
0: Maar
1: ja,
0: ik moet even bellen. Ik ben even bellen.
1: Ja. Zo, ja.
0: Oh, krijg net een telefoontje.
9: Maar soms heb je er gewoon geen zin in.
0: Nee, precies.
9: Maar ik vind het dus ook niet erg als mensen dat bij mij doen.
0: Ik ook niet.
9: Ik snap het supergoed als je hebt. Dat betreft
0: zouden we ook eerlijker moeten zijn tegen elkaar. Joh, ik heb er nu even gezien.
9: Ja, dat ligt niet aan jou.
0: Nee, toch?
9: Gewoon geen zin in.
0: Nee, gewoon geen zin in.
9: Nee, ik ga ook naar huis nu.
0: Nou, hou.

Chris Ria. I can hear your heartbeat. Helaas geldt dat niet meer voor de beste man. We moeten het doen met de muzikale erfenis. Daarvoor nog Pedro, dat was vanwege GJG met de chips in het rad. Morgen weer een nieuwe ronde van het rad. Komt weer een letter. Zometeen eens even terugblikken op vandaag na 11.

0: Passenger van Alex Warren. In een keigoed morgen. Het is bijna 9:45 geworden. Vandaag hadden we het over de Witte Stok. Het is dag van de Witte Stok. Een vriendin van de show, Henrike, was aan de lijn. Want zij is slechtziend en loopt dus met zo'n stok. En ondanks dat er vaak van die geribbelde tegels op straat liggen, gaat het ook nog wel eens mis, vertelde ze.
1: Ja, daar worden dan fietsen opgezet of terrasjes.
0: Ja.
1: En daar loop je dan letterlijk tegenaan.
0: Ja, dat is niet handig, dus de oproep is ook help. Het wordt gelukkig ook al heel vaak gedaan, dus het gaat ook heel vaak goed. Maar het is om even aandacht ervoor te vestigen. En we hadden het over het ontbijtgourmet. Op 30 oktober gingen weer twee zitplaatsen, zo gezegd.
2: Jazeker.
0: Wilden we uit aan Karen, die gaat met haar man. Morgen, in de Keigoedmorgen, gaan we weer twee plaatsen.
2: Oh, krijgen. Kijk.
0: Ja. En het was vandaag de dag dat Mark zich had verslapen, dus
2: ook die dagen komen
0: Die komen gewoon, dus, maar het is helemaal goed gekomen. Dus,
2: mocht ik ga het vaker doen, bevalt.
0: Ja, het bevalt jou goed.
2: Ja,
0: je zit er ook frisser bij nu.
2: Ja,
0: dus,
2: ja.
0: Het scheelt een heleboel. Goed zo. Eens even kijken wat Hubert zo meteen gaat doen. Ultimo Bonte 50. Weer twee liedjes te kiezen vandaag. En deze week Cressup, die in de spotlights staat. Eerst nog even naar deze, Melanie C. I Turn To You, nu in de Kei Goeiemorgen. Natuurlijk, op Omroep Brabant.

0: is ook meer dan woorden. Het gaat tenslotte om de muziek. Dat geldt ook voor het volgende.
1: De ultieme Bonte 50. Everybody's gotta learn sometime. Nummer 1.
2: Yeah, everybody's gotta learn sometime. Don't let it bring you
1: down. Nummer 2.
2: Don't let it bring you down. You see what tomorrow brings.
3: Ja,
0: Bermel.
3: Ja.
0: Goedemorgen.
3: Zeg niet dat ik jullie uitdaag.
0: Ja, deze is een makkie.
3: Echt waar?
0: Ja, dit, ik kan de uitslag
4: nog vast te schrijven.
0: Dit wordt 2.
4: Ja.
0: Ja.
3: Oké, okay, ja. Ja, maar die stond ook hoog in onze
4: ja, top daarom.
3: 70.
4: Ja,
3: daarom. Hij is zo hoog in de top 100.
4: Ja, ik zou nog kunnen zeggen, dit is vals spelen, want het is met z'n tweeën, dus we gaan voor 1.
0: Ja, maar het is ook vals spelen, want 1 is niet haar liedje.
4: Ik denk ook dat
3: 2. Dat klopt, dat is van de Corgis, heel lang geleden.
4: Het is ook haar liedje.
0: Ja, goed, zij zingt het.
3: Maar toch, maar wel, ik heb die liedje uitgezocht op basis van cijfers, van top 40 en op basis van allerlei andere...
4: Top 900 en...
0: Je research gedaan.
3: En dan blijkt toch dat die Everybody's Got to Learn Sometime... Het is dus heel populair.
4: Ja, zeker.
0: Dat is ook een mooi liedje.
3: Cover. Vandaar dat hij er ook bij zit.
0: Zeker. Nou ja, we gaan het straks horen. Rond 11:45, dan maak je het bekend. En in tussentijd kunnen mensen stemmen.
3: En verder, toch even de vraag, houden jullie van echte country?
0: Zeker.
3: Dan hou je van Waylon, denk ik.
0: Ja.
3: Oké.
0: Ja.
4: Ik hou van echte country.
0: Ja. Okay, ik vind Waylon, weet je wat ik bij Waylon heb? Ik mag zijn arrogantie.
3: Ja. Ik vind hem ook heel sympathiek en daarom ga ik hem straks even bellen.
0: Oh, dat is leuk.
4: Oh, leuk.
3: Ik vind hem altijd heel leuk. En hij heeft ook iets te vertellen. Vind ik ook altijd goed dat mensen die een beetje tegen draad zijn. Vind ik altijd leuk.
0: Ja, dat is jou wel besteed.
3: Zeker bedoel je dat? Grapje. Ik kijk me net aan.
0: Veel plezier bij je, Ben. Jij, was een goed weekend. Ik ben er morgen weer. Kijk, goedemorgen vanaf 6 uur.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. PicknickPost.nl zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Rijn, hoe staat het ervoor? Zo'n beetje 3 minuten over 10. Wat kun je ons vertellen?
19: Nou, het staartje van de ochtendspits. Nog een paar trajecten met vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot nog de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is je vertraging 5 tot 10 minuten.
18: We zijn gewaarschuwd. Tellen voor 2, dankjewel. Tot de volgende. Hoi.
19: Super, hoi.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
25: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
26: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
25: Nou, toch wel.
26: Wel?
25: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
26: Oh ja, dat is ook zo.
25: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
26: Ga het meteen doen.
25: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
27: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
30: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en

0: beurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Vanaf maandag een week lang
2: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Hoe zou dat liedje heten? Nou, dat weten we wel inmiddels, hè? Ophelia.
1: Hallo, hallo.
2: Met
0: Hubert
3: Mol. Op
0: Omroep
3: Brabant.
4: Goedemorgen, Hubert.
0: Ja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Microsoft heeft met Japanse politiediensten een wereldwijd cybercrimineel netwerk opgerold. En via een illegale online marktplaats konden dan oplichters kant-en-klare phishing sites kopen. Daaronder een zeer professioneel ogende nepsite van onze Belastingdienst. En dit geeft toch een aanslag op je vertrouwen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

is een beetje gek, maar ik durf er eerlijk voor uit te komen. Ik ben in therapie, dus ik kan het gewoon zeggen. Maar ik had dit vanmorgen tijdens de douche, had ik dit liedje in mijn hoofd hangen. Gek is dat, hè? Ik had een liedje in mijn hoofd. Dus ik denk, ik heb stem in mijn hoofd. En het werd gezongen. En toen dacht ik van, hey, Daz Roovers en Chaka Khan, Ain't Nobody. Met het gevoel van de jaren 80.

0: gaat je motoriek toch van in beweging komen? Maar heb jij het gevoel dat je dat ook of dat je te serieus met nieuws bezig bent?
1: Nee hoor, ik ondertussen was mijn voetje lekker zo op.
0: Oh ja, dat gaat automatisch, hè? Ja, dat is ook niet te stoppen als je dat draait. En het is zo oud, Elvis Presley natuurlijk. Maar toch, zo'n liedje, dat doet dat met je. En mocht je nou net met het verkeerde been naar bed zijn gestapt, dan alle benen doen het weer goed, denk ik, bij zo'n liedje, toch?
1: Dat ga ik wel vanuit.
0: Dat denk ik van wel, ja. Marieke, goed dat je er bent, want je bent toch zingevend in dit programma.
1: Oh, nou, dankjewel.
0: Ja, want het amusementgedeelte, ja.
1: Dat neem jij voor je rekening.
0: Maar echt de serieuze nood, waar we het voor doen, waar we in het leven zijn geroepen, niet voor mij.
1: Ja, is dat zo? Ja, ja, ik dan tenminste.
0: Ja, je bent een nieuwslezer.
1: Dat klopt.
0: Je bent zwaar journalist en zo.
1: Ja.
0: Je weet het gewoon onder woorden te brengen, wat wij willen weten. Dus wat ga je ons melden dan?
1: Nou, een vaatwasser in het gemeentehuis in Drimmelen vloog een brand vanochtend. En duikers hebben bij Turkije het oudste scheepswrak ooit gevonden. En je hoort zo hoe oud die is.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
10: Nu ook met een vestiging in Brabant.
9: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Rijn, het blijft toch een beetje tegenstribbelen, hè?
11: Ja, het rijdt op een enkele plek langzaam. Aan de rand van Noord-Brabant op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar sta je in de file bij knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook 5 tot 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
0: Je bent geld waard, dankjewel. Hè.
11: Alsjeblieft.
0: Hoi, doei.
12: Hoi. Omroep Brabant.
0: En dan het weer voor vandaag. Nou, het is toch zonnig, mooi blauw licht erbij, maar daar komen al wat wolkjes bij. Vanmiddag is het wat meer bewolkt bij een temperatuur van, ja, niet verkeerd, 20, 21 graden. Het nieuws wordt dus gebracht door Marieke Smit.
1: In het gemeentehuis van Drimmelen is vanochtend een vaatwasser in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel uit en hoeft dit gebouw niet te ontruimen. Niemand raakte gewond, het is toch niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Wordt de A50 tussen Nijmegen en Os bij de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven nu verbreed of niet? Daar neemt minister Karremans morgen een besluit over, schrijft het Brabants Dagblad. De snelweg moet eigenlijk van 2 naar 3 rijstroken, want op de A50 staat al jarenlang elke dag flinke file. Maar dat project loopt vast door bezuinigingen en stikstofproblemen. Oekraïne gaat weer Russische oliebedrijven aanvallen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink. Het bedrijf heeft de snelheid van het netwerk verlaagd, waardoor Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen, zegt deze expert.
13: Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
1: Zelensky denkt dat Amerika achter het verlagen van die snelheid zit, omdat zij nu een deal met Rusland over diesel hebben. Voor de kust van Turkije hebben duikers het oudste scheepswrak van de wereld gevonden. Het wrak zou tussen de 4400 en 4700 jaar oud zijn. Het hout is compleet vergaan, maar de inhoud van het schip ziet er nog verrassend goed uit. Er liggen bijvoorbeeld nog complete potten keramiek in, waar ook nog iets in zit. Dat zou bijvoorbeeld oude wijn of olijfolie kunnen zijn. Duikers vonden het schip op zo'n 30 meter diepte. Het voormalig oudste scheepswrak was ruim 2400 jaar oud. Deze is dus wel een flink stuk ouder. De vondst gaat naar een museum in de Turkse stad Antalya, en dat binnenkort open gaat. Dat is een mooie eerste collectiestuk dus.
0: Denk je dat die wijn nog te drinken is?
1: Ik zou het zelf niet willen proberen, eerlijk
0: gezegd. Want goede wijn wordt er, die ligt lang, wordt er alleen maar
1: beter.
0: En die
1: wordt geruimd. Maar goed, als het op 30 meter op de bodem van de oceaan ligt...
0: Ja, maar het is misschien wel goed geconserveerd.
1: Ja, ik weet niet. Ik denk, lekker een glas wijn. Jij wel?
0: Nou, ik had voor je wijntje, maar dan bewaar ik hem zelf.
1: Van dat schip natuurlijk.
0: Ja, want
1: je hebt die opgedoken. Oh, lekker.
0: Marieke, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Met zometeen weer dat koffertje van Mol dat wagenwijd opengaat. Dus dan komt vast weer wat moois uit. Dat kan ik je vertellen. Het is Motown gerelateerd.

0: Self-Aware, zo heet het liedje. Het is van Tempe City en het is in hitte en voording, voor zover het nog in hitte is op dit moment.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol bevat wel een hit uit het label Motown, of van het label Motown, terug naar de jaren 60, een liedje van de Supremes eigenlijk. Het was You Can't Hurry Love. En Phil Collins die vond dat zo goed. Je hoorde dat liedje. Het is een liedje dat geschreven werd door de tekstschrijvers van Motown. Grote tekstschrijvers. Lemon, Dozier en Hammond. Die vonden dat geweldig. Die schreven al die liedjes. En die probeerden een beetje in de sfeer van Come See About Me te schrijven. En ze probeerden dat liedje opnieuw te interpreteren. En Phil Collins had zich daarin verdiept. En die dacht, ik wil Motown een eerbetoon geven, dat platenlabel. Wat doe ik nou? Ik ga ervoor zorgen dat ik de muzikanten van toen, bij de Supremes, dat ik die in huis haal en vraag of ze nog een keer met mij willen meespelen. Zodat ik het zo identiek, zo origineel mogelijk kan brengen. En dat is hem vrij aardig gelukt in 1982.

0: was heel wat gebeurd in het leventje van Bruce Springsteen. En dat komt tot uiting in een liedje. Het is toch een soort kunstuiting. Het is iets wat je in je hebt zitten, wat je naar buiten wilt gooien. Hij was getrouwd met Patti Sklafa. Dat was de achtergrondzangeres, net gescheiden van de andere vrouw. En meteen over naar Patti Sklafa, die op de achtergrond zo'n beetje meezong. En in dit liedje gaat hij op zoek naar de essentie van het leven. Nou, wat dat ook mag zijn. Voor Pommelien Thijs is dat weer het werken aan een nieuwe film. In ieder geval knokken. Of, dat is ook een serie op Netflix. Wellicht dat je ooit hebt gekeken, maar er komt nu een film van uit. En daar speelt dan ook weer Pommelien Thijs in. Los van het feit dat het een hele goede Vlaamse actrice is, kan ze ook heel fijn zingen. Hier is Atlas. Tot aan het nieuws. En daarna weer meer. Als je volhoudt.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
12: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
13: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
14: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
13: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
13: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Ik zit er even te kijken, want we gaan ook weer zo'n noodradio uitdelen. Ik was dat vergeten te zeggen aan het begin van het programma, maar dat gaan we wel doen. En hoe werkt dat dan? Nou, als je dit hoort, wacht even, ik laat het even horen.
19: Brabant.
20: Brabantsbond.
19: Met Hubert Mol.
18: Als je dat hoort, dat noodgeval, dan weet je hoe het zit. Dan weet je waar je zijn moet. Dan is de kwestie van ogenblikkelijk reageren. Meteen met je gegevens erbij. Dus niet van ja, nee, meteen man. Ik ben Pietje Cornelis, Zwijsterstraat 33 in Lutjebroek. En ik wil hem graag hebben. Dit is mijn e-mail. Dat scheelt zoveel werk. En dan ben je ook misschien wel degene die er wat sneller wordt uitgekozen. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Maar dat gebeurt op late termijn. Gewoon blijven luisteren, scherp blijven, alert blijven. Kopje koffie erbij, komt goed.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
24: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
28: Geeft ruimte.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
31: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
32: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
33: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
32: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
33: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
34: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
33: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
35: Vanaf maandag.
0: Een week lang
1: het gevoel van de jaren 80.
2: Omroep Brabant in
1: stereo. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond en Bermol.

En heb je lekker meegezongen? Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Ineens in mijn hoofd komt dan toch een hele andere tekst daarboven. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar weet je nog dat Jiske Vet een beetje ooit heeft uitgebracht?

0: Nou, het origineel van Tavares, wat je hoorde aan het begin van dit programma. Maar deze zit er toch ook in mijn hoofd van Jiske Vets. Hebben ooit een hele CD uitgebracht. Nou, het origineel van Tavares, wat je hoorde aan het begin van dit programma. Maar deze zit er toch ook in mijn hoofd van Jiske Vets. Hebben ooit een hele CD uitgebracht. Met allemaal covers. En deze zat er dan bij. Helemaal, ik heb zo'n jeuk aan haar.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Uur 2 van het radioprogramma. Goed dat je kijkt. En kijken kan dan wel via de webcam. Want op tv zijn ze heel hard aan het fietsen. En dat is net wat belangrijker dan dit radioprogramma waar je naar kunt kijken en kunt luisteren. Maar radio is er altijd beluisterbaar. Dus we gaan over alle grenzen heen. Dat is goed om te weten. Met zometeen aandacht voor Cresup, want die staat deze week weer centraal.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. En dan heb ik het uiteraard over de ultieme Bonte 50, waar ook Cresup in thuis hoort. Vandaag de keuze uit een cover, Everybody's Got to Learn Sometime. En de tweede waar je op zou kunnen stemmen, maar dat stemmingmakerij, is Make It a Memory. En volgens het molisme draaien we alleen maar uitsluitend de grote hits of Monsters en Men hoort daarbij.

0: Denk je, mag ik dat vragen naar jou? Denk je dat mensen verliefd kunnen worden op een accent? Dat mensen verliefd kunnen worden op alleen maar de stemmen in dit geval van deze band? Monsters of Men. Maar wat ik zo lekker vind, is dat het zo'n bijzonder accent is. Dat vind ik zo lekker klinken. Maar misschien is het wat te groot aangezet, dat zou kunnen. Over prachtige stemmen gesproken, ze heeft een hele mooie stem. Jacqueline de Govaert, en zij is van de band Crasip. Nou, dat weet je wel. Iedere dag staan zij centraal, want dat heeft te maken met de ultieme Bonte 50. Die zenden we uit, ergens in januari of december moeten we even kijken wanneer we dat gaan doen en hoe dat we het gaan doen. Maar we gaan 50 iconische, bijzondere zangeressen, zangers, groepen, artiesten gaan we uitzenden. En wij dachten met z'n allen hier dat daar Crasip toch wel toe behoort. En iedere dag een liedje uitkiezen, kiezen uit twee liedjes. De stand van zaken ziet er als volgt uit. Afgelopen maandag kozen jullie voor Sweet Goodbyes. Dinsdag was het All My Life. Gisteren woensdag Lost Without You. En vandaag de keuze uit Everybody's Got To Learn Sometime. En die andere is Make It A Memory. Welke zou dat volgens jou mogen zijn?
1: De ultieme Bonte 50.
2: Everybody's gotta learn sometime.
1: Nummer 1.
2: Yeah, everybody's gotta learn sometime.

0: de 50.
1: En daar gaat het om. Het is niet niks. Het is de ultieme Bonte 50 en het zegt al, het dekt de lading. Het gaat over een ultieme lijst. Dus ik hoop dat je meedoet aan deze stemmingmakerij door te zeggen welke dat je het allerleukst vindt. 1 of 2, dat wil ik van je weten. Is een nummer beschikbaar 06 573 28203. Is mijn nummer. 06 573 28203.

het is een lastige, dat weet ik. Ik verg weer het uiterste van je. Zo zit ik een beetje in elkaar. Ja, de collega's hebben ook wel eens last van dat ze tot het uiterste worden gedreven, dat ze psychisch in een hoek worden gedrukt. Dat geldt ook een beetje voor jou, omdat je de keuze hebt uit twee fantastische liedjes, zeg nou eerlijk. Het is de band Crash-Up, daar kun je nooit een bult aan vallen. Nooit, zeg ik dan. Nooit, nooit, nooit. En dan heb je de keuze uit Everybody's Got to Learn Sometime en Make It a Memory. Nou, denk er nog even over na. Ik laat ze straks nog wel een keer beluisteren. En langzaam maar zeker gaan we nu op naar het nieuws. Dat doen we met Willie William.

0: Trompetta van Willie William. Zat het toch een beetje in je hoofd? Dat een beetje in je geheugen?
1: Dit Sinds... nummer?
0: Ja? Ja, ik niet, denk ik.
1: Jij bent altijd...
0: Dat is niet goed. Dan moet je therapie. Als dat gebeurt...
1: Als jij mij gaat denken
0: en ik zit in je hoofd...
1: Dan moet ik rennen.
0: Ja, dan moet ik rennen. Dat is geen rennen meer mogelijk. Dan moet je echt een therapeut of zo.
1: Ik heb
0: een verkeerde stem in mijn hoofd zitten.
1: Nee, maar het ging over het nummer. Ja, die is leuk.
0: Is leuk, hè?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik dacht, we moeten ook een andere generatie zien aan te spreken. En gezien het feit dat wij klein leeftijdsverschil hebben... dacht ik van, dat pakt dan goed uit.
1: Ja, zeker. Ja. Ik voel het helemaal ons verbonden.
0: Ken
1: je dat ook?
0: Dit lijkt wel van, ik moet ineens denken, BB vol liefde. Nee, hoe heet dat? Ja, BB vol liefde. Al die vrouwen die zeggen van, ik voel geen verbintenis. Ik voel geen verbinding. Het is geen verbinding. Het is geen verbinding. Houd erop, zeg. Verbinding. Doe gewoon leuke dingen met elkaar. Maar ik lees gewoon het nieuws.
1: Ja, zal ik eens doen? Oké. Een bewoner is geschrokken na de inval in zijn huis in Valkenswaard. En een elektrische tandenborstel blijkt helemaal niet duurder dan zo'n handmodel. Ik vertel je zo hoe dat zit.
0: Oh, die van mij was heel duur.
1: Ja,
0: Oké, dan ben je benieuwd.
2: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
3: Alaaf, wie zou er willen zijn? Ontdek het in de tentoonstelling Vincent Beekman Parade. Foto's en persoonlijke verhalen nemen je mee in de kleurrijke wereld van carnaval. In Brabant en wereldwijd, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
2: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
3: Plan je bezoek aan Parade nu via stedelijkmuseumbreda.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Omroep Brabant.
0: 20, 21 graden vandaag. Dat zou het zomaar kunnen worden vanmiddag. Wel met wat meer bewolking dan nu. Dus hou er wel rekening mee, maar blijf wel droog. Er staat een matig windje, dus je hoeft je verder geen zorgen te maken... dat je je poncho bij je moet hebben. Dat is niet nodig vandaag. Tijd voor het nieuws, dat wordt dus gebracht door Marieke Smit.
1: Een vrouw van 33 uit Tilburg is gistermiddag mishandeld na een verkeersruzie. De verdachten reden haar daarna achterna en sloegen haar bij haar huis in elkaar. Volgens de politie had het slachtoffer voorrang moeten krijgen van de verdachte, maar gaven ze dat niet. Ze maakten daarom een handgebaar en daar waren de verdachten boos over. Een vrouw van 53 is opgepakt. De politie is vannacht een huis in Valkenswaard binnengevallen, omdat ze op zoek waren naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven. Eerst deed de bewoner van het huis niet open, vertelt verslaggever Ruud Ritsen.
8: Toen hij uiteindelijk wel wakker werd van het geblaffen van honden en naar beneden kwam om de deur open te doen en ook zei tegen de agenten van wacht even, ik heb hier een sleutel, was het al te laat, want toen ramde de politie zijn deur binnen en werd hij tegen de muur aangezet met zijn blote voeten in de glasscherven.
1: Maar ja, wat bleek, de bewoner was niet de verdachte die de politie zocht. De echte verdachte is nog steeds spoorloos. EU-leiders praten vandaag in Brussel over de hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. De begroting is een belangrijk agendapunt, maar daar gaan de leiders het vandaag niet over eens worden, zegt deze verslaggever.
9: Om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. Dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden. Maar ze willen toch heel graag er dit jaar al uitkomen. Dus er zijn na deze top nog eens 2 extra EU-toppen met alle leiders gepland.
1: Leiders willen het snel eens worden over de plannen, omdat verkiezingen in grote Europese landen de verhoudingen binnen de EU flink overhoop kunnen gooien. Ja, het blijft toch altijd een vraag die veel mensen hebben. Kun je nu het beste je tanden poetsen met een handtandenborstel of met een elektrische? Elektrische is namelijk een stuk duurder. Maar volgens onderzoek van Keuringsdienst van Waarde blijkt dat je met een duurder apparaat ook echt schonere tanden krijgt. En hoe dat komt? Een elektrische maakt beter schoon en je doet er veel langer mee. En dat is ook nog eens goedkoper blijkt, want een handtandenborstel moet je vaak vervangen. En dat is uiteindelijk dus alsnog duurder dan zo'n elektrische tandenborstel. Je hoeft volgens de keuringsdienst geen dure of bijzondere elektrische borstel te kopen. Een simpele is meer dan genoeg. Maar dat nieuws dat komt voor jou te laat, of niet?
0: Ja, ik had een hele dure. Ik heb echt een hele dure. Maar ik vind het wel een fijn ding.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Dat was wel een tijd geleden. Deed hij het op een gegeven moment niet meer. Heb ik hem teruggestuurd. Kreeg gewoon meteen nieuwe.
1: Oh, nou, dat is fijn.
0: Voor dat geld trouwens. Maar mijn Paulien, dat is mijn tandarts. En daar kom ik heel graag.
1: Oh.
0: Bij Paulien kom ik heel graag in het stoeltje liggen. Die zegt altijd, je moet wel elektrische tandenborstel hebben.
1: Ja, dat zegt
0: dat is
1: mij
0: beter
1: nou
0: voor een tandje. Je moet echt en heel langzaam over je tandjes gaan. Niet te snel doen.
1: Ja.
0: En dat ding laten poetsen.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik ben dan toch altijd dat ik ook van die dure opzetstukjes koop.
1: Oh ja, voor de
0: omdat ik altijd denk dat die andere. Ik denk altijd dat die andere sneller slijten, die goedkopere.
1: Ja, denk je?
0: En die ik denk ook wel dat die niet goed passen op die. Weet je, dat toch een beetje op elkaar afgestemd is. Dat,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, net als met auto's. Daar heb ik liever de originele onderdelen erin.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat past dan toch beter in je hoofd.
0: Ja, ja, ook dat. Maar ik denk ook altijd dat het dan beter is voor mijn tandjes. Ik ben heel zuinig op mijn tandjes.
1: Ja, maar dat is ook heel goed, hè? Ja, maar dat zie je, Hubert. Dat zie je.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay,
1: dat mag gelachen worden.
0: Oké, okay, goed. Nou, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: En zometeen toch nog eens even luisteren naar Cresip, want die staat deze week centraal. Het is niet de minste, en het zijn ook niet de minste liedjes die je voorgeschoteld krijgt.

0: Is dit het exacte gevoel wat je wilt hebben? Ja, dit is volgens mij wel het gevoel van de jaren 80, een lekkere ouwe van Talk Talk. En hoe zit het dan met Kuzup?
1: De ultieme bonte 50. Everybody's gotta learn sometime. Nummer 1.
2: Yeah, everybody's gotta learn sometime.
1: Nummer 2.
3: Don't let it bring you down. You see what tomorrow brings.
1: De ultieme bonte 50.
0: Het is er nooit voor gekomen, ik durf het eigenlijk ook niet te zeggen, maar ik zeg het dan toch in al mijn eerlijkheid, die ook niet altijd wordt gewaardeerd, maar toch, ik heb slechts één stem binnen voor Everybody's Got to Learn Sometime. En de rest van de stemmen gaan allemaal naar nummer 2. Ja, dus eigenlijk, ja, ik wilde vragen, wil je nog stemmen? Wil je nog laten weten welke je mooi vindt? Ja, misschien dan voor het gevoel dat je het even doet. 1 of 2. Everybody's gotta learn sometime. Of die andere, make it a memory. Ja, het is eigenlijk wel een beetje duidelijk. Want ik vind dan dat je toch even moet stemmen voor de eer. Zo wil ik dan zeggen. En wie weet, misschien als jullie ineens met het hele kantoor gaan stemmen, dan zou je nog kunnen winnen. Maar zit er bijna niet meer in.
4: Omroep Brabant presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
4: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: De winnaar gaan we dan zo meteen draaien. Dat laat ik allemaal gaan. Een mooi lied deed zich voor, liet zich zien en horen aan de horizon. Nol Havens en Leo Alkemaar.
5: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: vergeten bent. Ik zit wel eens op de parade in Den Bosch. En daar zit ik wel eens ook wel eens op de heuvel in Tilburg. En dan zit ik op het terrasje, zit ik een beetje rond te kijken. En dan zie je mensen langslopen en dan denken van, hoe hebben ze elkaar gevonden? Waar hebben ze elkaar gevonden? Hoe donker was het? Of wat is er gebeurd dat ze tot elkaar veroordeeld zijn? En dan denk je, dat kan nooit een goede match zijn. Maar in dit geval, Leo Alkemade en Nol Havens is perfect. Het matcht perfect. En vandaar dat ze ter plaatse zijn deze week.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nou, je weet het al, hè. Deze is het geworden voor vandaag. Maar of hij nou het ultieme prijskaartje krijgt van jullie, ja, dat laat zich raden. Dat weten we morgen. Voor nu alvast even voorproeven. Cresup en Danny Vera.

0: een slechte plaat. Boe, bah. Echt, jongen, dat jullie die gast nog steeds een podium geven. Verschrikkelijk.
1: Luister volgende week.
2: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
1: Een week lang herinneringen. What a feeling.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
11: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Winterweer? Schuif gezellig aan. Geniet van een heerlijk buffet terwijl de biesbos voorbij glijdt. Dat is winter aan boord van Zilvermeeuw. Boek op zilvermeeuw.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Manix. Zeg, houden jullie van country en houden jullie van Waylon? En heb je zin in een noodradio? Nou, dat zijn twee ingrediënten waar we dit uur zeker mee gaan vullen en waar je door beloond zou kunnen worden met mooie muziek en nog veel meer. Zo'n noodradio.
18: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
19: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
23: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
25: Ik ben flexibel.
24: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
25: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
24: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
28: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
29: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
30: Vanaf maandag een week lang
31: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Quincy Jones van de Counting Crows.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Ja, hij vecht een nieuwe plaat uit, het is echt country. En hij houdt ook van de country, het is Waylon. En ja, weet je, hij is ook een beetje opgevoed en opgegroeid met de country. En ik ga zo meteen even met hem bellen, ik hoop dat hij er is. Want hij, ja, is altijd natuurlijk een verrassing. Soms wil artiest ook wel eens vergeten dat ik dan bel. Ja, wie is Hubert Mol? Dat begrijp ik ook wel. Maar ik ga hem zo meteen even bellen. En verder kan het zijn dat het alarm afgaat. Dit
2: is het noodgeval.
0: Het kan zijn.
3: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
3: Dit is Brabants Bond.
0: En je hoorde net dat alarm en dat was een test. Dus het heeft geen zin om nu te gaan appen. Ja, ja, tenzij je iets anders wilt vertellen. Maar als je roept een noodgeval, noodgeval, ik wil de radio. Heeft nou geen zin. Pas als echt het alarm gaat en ik waarschuw je daarvoor.

0: Next to Me was dit van Ilse de Lange zal zijn leven. Het is een fraai liedje van een tijd geleden. En dan zitten we toch al meteen een beetje in de hoek waar we willen zijn, bij de country. Wat is nou het geval? Waylon heeft een nieuwe single uit, Mind Over Matter, afkomstig van het album Time Jumper. En daar hoort dan een bijbehorende Time Jumper Tour bij. Wie heb ik aan de telefoon? Waylon. Goedemiddag.
1: Wat een verrassing.
0: We zien niet, hè?
1: Nee, echt. Alles lekker?
0: Ja, alles gaat hier goed. Ik zat vanmorgen al onder de... Ja, dat is een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Ik zat onder de douche aan jou te denken. Wat was nou ook weer het verhaal met het feit dat je inwonend bent geweest? Was dat bij...
1: Waylon Jennings,
0: die countryman, hè, met zijn studio. Had een studio en dat je daar gewoon in en uit liep.
1: Waylon Jennings is natuurlijk gewoon binnen country music een legende. En heeft country music eigenhandig veranderd ook. Ja. En eind jaren 90 kreeg ik zomaar de kans, werd ik gebeld door hem, of ik naar Amerika wou komen, naar Nashville. Want hij had samen met de ex-vrouw van Willie Nelson, Connie Nelson, had hij een management opgericht, Outlaw Management. En ik zou hun eerste artiest worden die ze gingen tekenen. En nou, we waren best ver alles. En toen ging zijn gezondheid heel hard achteruit. Zijn voet werd afgezet, diabetes. En niet heel veel later overleed hij. Ja,
0: dus, 2002, 2003 of zo is hij overleden, toch? Zoiets?
1: 2002 is hij overleden, ja.
0: Maar even nog voor de helderheid, hè, dat we weten dat we over een bijzonder persoon hebben. Hij was het die toch niet in het verkeerde vliegtuig stapte met Buddy Holly.
1: Hij heeft zijn plek opgegeven aan de Big Bopper.
0: Hij ging met de bus, toch? Ja, hè?
1: Ja, hij ging met de bus en dat werd hem niet per se in dank afgenomen. Want Buddy Holly wou graag zijn beentje bij elkaar houden. Maar de Big Bopper was ziek, dus Waylon gaf zijn plek op aan de Big Bopper. En de rest is helaas geschiedenis.
0: Ja. Maar is hij degene geweest die jou heeft gevormd tot de artiest die je nu bent? Is dat te zwaar aangezet?
1: Nee. Kijk, mijn eerste invloeden waren Waylon Jennings, Merle Haggard, Willie Nelson, Kris Kristofferson. Die garde aan artiesten. En toen was ik een jongetje van 6, 7 jaar. En het eerste wat een kind gaat doen, het moment dat hij in dit geval gaat optreden, hetzelfde als een kind wat graag wil voetballen, die waant zich zijn held. Hè, dus waar iedereen vroeger Maradona was, of weet ik veel, voelde ik me Waylon Jennings en noem maar op. Ja. Dus de eerste optredetjes die ik had, zeiden mensen, ach, kijk nou, kleine Waylon, ach, weet je. Dus daar kwam eigenlijk de naam een beetje vandaan, de vergelijking. En het feit dat hij dat min of meer bevestigd heeft dat ik die naam mag dragen. Is alleen maar mooi meegenomen.
0: Nou, ga ik misschien toch een heel onaardig iets vragen aan je, denk ik.
1: Nou hoor.
0: Ja, want ben je weer... je hebt heel veel gedaan, heel veel verschillende dingen, Nederlandstalig, van alles gedaan. Ben je weer terug bij af of terug naar start?
1: Nou ja, terug bij wie ik in essentie ben. En dat is nooit anders geweest. Kijk, van de week kwam natuurlijk nog een klein beetje een dingetje in opspraak over een uitspraak die ik had gedaan over country music. Ja. En dat is prima, weet je wel. Dat mag allemaal. En dat moet je met een klein korreltje zout nemen. Alleen, we moeten ook niet vergeten het feit dat ik inmiddels gewoon 40 jaar ervaring heb binnen country scene in Nederland. En daar dus ook de jaren 80 en 90 heb meegemaakt. In de tijd dat het nog echt wel... toen had het nog echt wel een bestaansrecht, laat ik het zo maar zeggen. Nou, en ik heb die country scene ook langzaam zien sterven. Ja. Dat er steeds minder animo was voor beentjes. Dus wat gebeurt er dan? Dan komen er ook niet per se bands naar voren of artiesten naar voren die er toe doen. Want er is geen concurrentie, er is geen scene waar je in kunt ontwikkelen. En nu ineens, sinds de afgelopen jaren, zijn een heleboel mensen ermee bezig. En ik denk dat internet, YouTube en noem het maar op, daar een ongelofelijke rol in heeft bijgedragen.
0: Maar vind jij dat wij als zenders, als radio, vind je dat wij voldoende country draaien op de radio? Daar wordt wel eens over geklaagd.
1: Kijk, ik ga er niet over klagen, want dat is nou eenmaal het land waar we inwonen. Wij hebben onze smartlab en de Amerikanen hebben hun smartlab. Ik, het enige wat ik heel erg heb, is dat country music is een verhaal. En country music is niet zomaar een muziekstroming. Daar zit een hele diepe geschiedenis achter met ook echt wel belangrijke elementen. En het moment dat je dat uit het oog gaat verliezen, dan heeft country geen bestaansrecht meer. Dus het is te gek dat Morgan Wallen gedraaid wordt. Het is te gek dat Ella Langley gedraaid wordt. En het is te gek dat al die nieuwe artiesten, de Luke Combs en de Luke Bryans, maar noem het maar op. Dat is fantastisch. Alleen we moeten, als het op deze muziek aankomt, ook terug naar degene aan wie we schatplichtig zijn. En het feit dat die vergeten worden, dat maakt het dat de grond waarop deze muziek kan groeien niet volledig is. En ik probeer daar mijn steentje in bij te dragen. Om te laten zien, jongens, country music komt ergens vandaan. En is meer dan gewoon een muziekstroming.
0: Voel je jezelf ook een klein beetje dan een soort van kruisridder?
1: Nou ja, dat.
0: Op de barricade, heb je zwaard, hopsakee, cowboy,
1: nou ja,
0: Waylon.
1: Ik heb deze muziek mijn hele leven moeten verdedigen. Ja. En dat zal ik waarschijnlijk de rest van mijn leven blijven doen. En dat heeft met name te maken met het feit dat ik die muziek zo ontzettend waardeer en zo ontzettend lief heb. En er ook zo'n diepe emotionele band en ervaring mee heb. Ja, ik zie mezelf wel ergens als een soort gatekeeper. En dat klinkt ik mag dat allemaal niet zeggen, want dan ben ik
0: nee, Ik ken mijn geschiedenis. Wat ik wou net zeggen, je noemde net allemaal namen waarvan mensen volgens mij niet eens altijd weten dat het country is. Maar omdat jij het benoemt, krijgt het ineens een hele andere lading. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld even een simpel ding. Hè. Country gaat ook voornamelijk ook over het land daar. En over de artiesten zingen ook over elkaar. Referenties naar elkaar toe. Hè. Ella Langley is nu bijvoorbeeld Texas. Wat een geweldig liedje is. En dat blijkt wel, want het staat een record aantal weken op nummer 1 in de Billboard Top 100. Dus wat dat betreft kunnen we daar niet over twisten. Maar er zitten zinnen in. Bijvoorbeeld, he always loved Amarillo by morning. And I should have taken that as a warning. Mm-hmm. Ik snap dat heel veel Nederlandse mensen denken, ja, we zingen het mee, maar ik heb geen idee waar die het over heeft.
0: Ja,
1: Amarillo by morning is een van de grootste hits van George Strait. En George Strait is de koning van Texas. Als het aankomt op muziek. Hè, Willie Nelson is de keizer, is god van country music in Texas. Maar en George Strait is een van de allergrootste country artiesten ooit. Uit Texas. Dus die referenties worden gemaakt, weet je wel. En daarvoor moet je die muziek een beetje kennen om het daadwerkelijk te gaan begrijpen.
0: Ja, ik hoor je een beetje popklezen, Waylon. Dat is mooi. Ja.
1: Nou, je zou hier heel wat quizzen mee kunnen vullen, kan ik je vertellen. Ja.
0: Ga je dat ook doen bij de Time Jumper Tour? Dat je ook dingen vertelt, los van het laten horen. Dat je ook dingen even probeert duidelijk te maken.
1: Aan te stippen.
0: Ja, dat ga je ook doen.
1: Zeker. Daar is de avond zeker voor bedoeld. Maar we zijn voornamelijk muziek aan het maken. De show duurt 3,5 uur. En je krijgt waar voor je geld. En een geweldige band. Tien man samen op het podium. Met alles erop en eraan.
0: Leuk.
1: En dat is gewoon een geweldige tour. Dus dat is een cadeautje voor mezelf, voor de muzikanten, maar ook zeker voor de mensen die langs zijn gekomen. Ik vind de reactie die erop loskomt is zo hartverwarmend. Er zijn zoveel mensen die van deze muziek houden. Ja, en die worden gewoon niet bediend in dit land.
0: Nee. Maar gelukkig zijn er dan mensen zoals jij die dat gewoon ter hoor brengen. En je bent te vinden in Breda, 23 oktober, vergeet het niet.
1: Ja.
0: Je bent te vinden in Ude, je bent te vinden in Venray. En je komt ook naar Wolk, naar Waalwijk. Mensen kunnen gewoon kijken op je site en daar zien ze de tourdata. Maar op heel veel meer plekken, ook buiten Brabant en Nederland.
1: Brabant is nog niet van af.
0: Nee, dat is heel goed, Waylon. Je bent altijd welkom. Je krijgt we gaan je visum verlengen. Nee, geen punt.
1: Ik was ooit een Brabander, hè? Wist je dat?
0: Maar of ooit, je bent Brabander of niet, toch?
1: Nee, ik was import
0: Brabander.
1: Oh, je
0: hebt Brabant. Hier gewoond.
1: Nee, ik heb 5-6 jaar in Rosmalen gewoond.
0: Oh, hey, dus, maar dat...
1: Mijn zoon is wel een echte Brabander. Dus,
0: maar dat geeft meteen een heel andere kijk op jou. Ja, wij kunnen gewoon tegen elkaar houdoe zeggen.
1: Ja,
0: houdoe. Het was leuk om met je te spreken. We gaan je gauw beluisteren. Een nieuwe plaat, Mind Over Matter. En je mag altijd in Brabant blijven, dat weet je.
1: Top, dankjewel, hè.
0: Houdoe.
1: Hoi, houdoe.

0: Don't Answer Me van The Alan Parsons Project. Geef het woord aan Jasper Stads. Ja. Voor de enige die ook nog wat inhoud kan geven aan deze radioshow deze middag. Wat ga je vertellen dan?
1: Nou, Rosmalen die blijkt ontsnapt aan een ramp. En sporters die kiezen massaal voor China.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Van gevel tot schutting. Jouw verfklus. Onze zaak.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
0: Zeg Rijn, is er al last van een obstipatie?
9: Er is een kleine obstipatie.
0: Bij jou toch niet, hè?
9: Nee, bij mij niet. Oh, okay. Nee, gelukkig niet.
0: Okay.
9: Even kijken, maar wel op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Die obstipatie die bevindt zich tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Hij is 3 kilometer en je staat er 5 minuten voor in de wachtrij.
0: Oké, dankjewel. Nou, succes, hè? Gewoon nog het pakken. Dag, hoor.
10: Op Brabant.
0: Het weer van vandaag gaat of 2021 zou het kunnen zijn, maar zometeen met Weerplaats zijn gesprek. Die gaan dat dan precies even aanvullen of corrigeren. Ik word vaak gecorrigeerd. 18 graden was het vanmorgen al vroeg al, vrij snel. Maar goed, zonnetje erbij, misschien een paar wolkjes, maar het blijft wel droog vanmiddag. En dan tijd voor nieuws, gebracht door Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Rosmalen is aan een ramp ontsnapt, dat schrijft het Brabants Dagblad. 5 maanden geleden was er een explosie in een appartement boven een cafetaria. Inmiddels is duidelijk dat daar een drugslab zat. Volgens de gemeente had het allemaal een stuk slechter uit kunnen pakken in de wijk voor kinderen. Het pand is voor 8 maanden gesloten. Een wielerpeloton race vandaag door Tilburg. De stad is de start- en finishplaats van de 2e etappe van de Eneco Tour. Dat is een tijdrit. De vrouwen zijn al gefinished. Daar was Lieke Nooijen de snelste. De mannen die starten over een kwartier. Het UWV stopt alsnog met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan moet helpen. En dat terwijl er al 55 miljoen euro aan uit is gegeven. Volgens het UWV werkt het systeem slecht, maar de maker van het systeem die zegt dat dit komt door de slechte gegevens van het uitzendbureau. Door de verslaggever van het FD.
11: Zij zeggen, ja, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO. En daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen.
1: Een andere expert zegt dat het UWV meer bezig is met uitkeringen goedkeuren dan mensen aan een baan helpen. Sportschoenen van Chinese merken, die worden steeds populairder in Nederland. Die schoenen kunnen wel iets aparter zijn dan hoe wij ze kennen. Ze zijn bijvoorbeeld felroze, hebben een dikke zool en soms zitten er veren op. Bij de winkel Burnt Sports in Den Bosch is ongeveer 80% van de collectie al Chinees. Eigenaar Floris de Jong die weet wel waarom de schoenen zo in trek zijn, vertelt hij bij EditieNL.
12: Juist tegenwoordig is Made in China best wel een goed kwaliteitslabel, omdat daar veel meer kennis zit en veel meer kunde zit. Dus
13: het is niet dat die zolder af ligt binnen
12: de auto. Zeker niet, nee.
1: Nee, volgens een deskundige gaan we de schoenen alleen maar meer zien als China zo doorgaat.
0: Ja, en er zijn mensen die vinden die kleuren heel leuk. Maar aan de andere kant, alle schoenen worden toch geproduceerd in China omdat ze lekker goedkoop zijn en heel hard werken en nooit slapen.
1: Ja, maar zijn het vaak geen Chinese merken?
0: Oh, ik dacht ook, dat het ook allemaal China van de China kwam.
1: Ik weet eigenlijk niet waar die schoenen gemaakt worden. Wordt natuurlijk wel veel in China gemaakt of in Taiwan.
0: Maar zelfs, ik rij Harley Motor.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, nou, zal het uit Amerika komen? Is dat allemaal made in China op? Weet ik van, ja. Dus daar zit ik wel met een originele Harley-jas.
1: Wij kennen vaak Chinese merken, echt Chinese merken. Die kennen we hier natuurlijk niet. En die worden nu steeds populairder.
0: Nee, maar ik denk dat daar... Ja, dat al die schoentjes daar vandaan komen. Toen dacht ik, en de kledingstukken en zo. En, goed, oké. Okay. Dat wil ik wel een uurtje weer.
1: Jazeker.
0: Wat ga je nu doen?
1: Even een boterhammetje eten, denk ik.
0: Oké, okay. Doe rustig aan, hè?
1: Ja.
0: Okay. Dat straks weer, hè? Oké. Okay. Zometeen even praten met Weerplaza. Wie staat bij Weerplaza? Want ze zijn er al. Wie staat hij?
14: Donnie.
0: Oh, Donnie, tot zo, hè? Blijf even lekker hangen, pak koffie.
7: Omroep Brabant.
0: Draai ik er nog eentje.

0: Miles Smith, Stay. Ja, ik hoop dat je er nog even bij blijft. Sowieso is het interessante informatie die je krijgt, want we gaan het hebben over het weer. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het ziet er allemaal lekker uit vandaag. Prachtig. Er zouden wat meer wolken bij komen. Ik kijk even naar buiten voor jou.
1: Ja.
0: Ja, er zitten wel wolken, maar ik zie nog steeds de zon schijnen boven Zonnebreugel.
1: Valt nog wel mee, hè?
0: Ja.
1: Ziet er ook prima uit, hoor, eigenlijk. Pas inderdaad eind van de middag, begin van de avond, dan zien we vanuit het westen dat de bewolking een beetje toeneemt.
0: Okay.
1: Maar het is allemaal niet zo erg.
0: Oké, nee, goed. Nou, dat is mooi meevallen. En gaat het erger worden of zeggen we, nou, ik heb alleen maar positief nieuws?
1: Nou, ik heb nog wel positief nieuws tot aan morgenmiddag. Dus dat kan ik in ieder geval als eerste benoemen. Vandaag de temperaturen van 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht komt het uiteindelijk af naar zo'n 12 tot 15 graden. En dan is het ook gewoon droog. En dan morgenochtend denk je, nou, we kunnen er prima lekker op uit vandaag. Dat kan wel tot halverwege de middag, want dan trekt er vanuit het westen een regengebied over. Daar vooruit wordt het nog wel 19 of 20 graden. Maar als die regenzon eenmaal is overgetrokken, moeten we het doen met slechts 13 of 14 graden. Dus morgen een beetje een tweedeling.
0: Oké, maar het gaat dus wel veranderen, zeg je?
1: Ja, dat klopt inderdaad, want vanaf zaterdag krijgen we te maken met noordenwinden. En die brengen toch wel wat koelere lucht. Met op zaterdag temperaturen van 13 of 14 graden. Zondag moeten we het doen met 11 of 12 graden. Zaterdag hebben we te maken met buien, maar tussendoor wel zonneschijn. En zondag wordt een beetje een druilerige dag met meer bewolking en af en toe wat regen dan.
0: Nou, het gaat zo op en neer, het gaat heen en weer. Ja. Maar de dagen dat het wat langer beter weer is, die gaan wel verdwijnen, denk ik.
1: Helaas wel.
0: Ja, maar het is zoals het is. Het is herfst, het gaat winter worden, de klok gaat weer achteruit.
1: Ja, dus, het hoort erbij.
0: Ja, precies, dat wou ik maar zeggen. Het is ook wel weer fijn toch, goed toch?
1: Zo
0: op aard aan.
1: Beetje normaal.
0: Ja, ja. Precies. Donnie, dankjewel en goedemiddag verder.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende, dag hè. Zombie, ik heb het niet tegen jou, Donnie. Zombie is van de Cranberries.

Zombie van de Cranberries. Jaren 90 muziek. We gaan volgende week terug naar de jaren 80. Het gevoel van de jaren 80 gaan we naar boven halen. En dat wordt spectaculair. Dit is een noodgeval. Help me uit de vlam. Precies, wat wil dat ook weer zeggen als je dit hoort? Oh ja, dat je kunt reageren voor zo'n noodradio. 06573-28203. Dango, Yazoo.

0: nee, niet weglopen. Don't go. Help uit de vlam. Ja, en wie krijgt er dan zo'n noodradio? Hij is zeer geliefd, zeer geliefd. Maar het ook een beetje zorgen, want jullie denken dat er nood is. Of is het alleen het plezier van de radio? Dat zou ook kunnen, dat ik het door elkaar haal. Even kijken, als hij niet wordt opgepakt, dan gaan we meteen verder.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Met Van Aert.
0: En met wie zegt u?
1: Met Van Aert.
0: Ach, is dat...
1: Jan Van Aert.
0: Ja, dat is Jan dus. En Jan is van Jannie.
1: En Jannie.
0: Ja, dat wou ik. Jan en Jannie, dat wou ik even zeggen. Nou, zeg, is de nood hoog?
1: Heel hoog.
0: Ja, nou, daar komt hij gauw je kant uit.
1: Oh, dat vind ik heel fijn, ja.
0: Dat gaan we gauw regelen. En de bunker en de loopgraven moet je zelf maken en zelf creëren. Maar de noodradio en naar ons luisteren, dat kan altijd. Als er de drones over je kop gaan, laat je niet weerhouden door gewoon af te stemmen op Omroep Brabant. Goed?
1: Ja, hij staat altijd op Omroep Brabant.
0: Oh, dat is goed om te horen. Jan, we gaan het gauw regelen. Kom gauw je kant uit. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Tot ziens. Veel plezier. Okay. Nu alvast. Dag.
1: Tot ziens. Dag.

0: Maar vind jij dus dat ik mijn vrouwelijke kant te weinig laat zien?
1: Af en toe, ja, soms wel. Ja,
0: laat ik het te weinig zien?
1: Ja, jawel.
0: Maar wat is dat dan, die vrouwelijke kant dan bij mij dan? Wat zou ik moeten aanboren dan?
1: Nou, dit bijvoorbeeld, wat hij nu doet.
0: Ja, ik heb een hekel aan piepstemmetjes.
1: Even een beetje de hoogte ingaan.
0: Ik heb daar zo'n hekel aan. Ik vind het een leuk liedje wel verder, maar weet je, alsjeblieft, houd erop zich, piepstemmetjes.
1: Ja, daar hoort dat toch een beetje bij.
0: Nee,
1: hallo, wil je dan alleen maar mallen met zware stemmen de hele tijd?
0: Nee, maar ik...
1: Dat wil je toch ook niet?
0: Ik weet niet, ik heb er wel... Weet je, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan.
1: Met mannen met hoge stemmen?
0: Ja, dan denk ik van, het zijn piepers.
1: Ja, piepers.
0: Een man heeft een mannenstem. En een vrouw heeft een vrouwenstem.
1: Ja, maar je hebt toch ook vrouwen met mannelijke stemmen? En net als dat je mannen met vrouwelijke stemmen hebt. Je hebt ook wel eens dat je soms een vrouw in de lijn hebt... en dan je denkt, ik weet niet of het nou een man of een vrouw is.
0: Ja, ik vind het zo verwarrend.
1: Ja.
0: Weet je, ik belde verleden keer...
1: Je bent ermee geboren, hè?
0: Ja, maar ik belde verleden keer, belde ik iemand... en toen zei ik van... toen dacht ik dat ik een man aan de telefoon had... en dat was een vrouw.
1: Ja, precies, zie je.
0: Ja, maar daar maak ik stomme opmerkingen. Want ik dacht dat ik tegen een vrouw sprak.
1: Maar wat zeg je dan? Je denkt dat je een man aan de lijn hebt. Die zegt, ja. Sorry meneer, ik ben een mevrouw.
0: Ja, of zo van, ik weet niet hoe dat dan gaat, maar zo'n gesprek. Alsof je toch voelt van, je praat tegen een man. Dus hij en zij zei toen, ik ben een vrouw. Ja, dat is stom, dus ik schaam mezelf heel diep. Ja. Weet je, Jannie zit waarschijnlijk niet te luisteren. Die gaat eigenlijk weer appen, hè. Die vindt er niks. Dat we zo zitten te horen.
1: Oh ja, we praten te veel, hè? Ja, dus maar ik heb het ook wel eens een keer gehad, dat ik een keer aan de klanten.
0: Jannie vindt het niet leuk. Jannie gaat eigenlijk weer appen. Ja, Jannie vond gisteren niet leuk dat we het over Love You hadden.
1: Oh ja. Nee, ik heb het wel voorgehouden gisteren. Ik heb tegen een aantal mensen heb ik Love You gezegd.
0: En hoe reageerden ze?
1: Met een lach.
0: Ja, kijk.
1: Dus er kwam wel wat liefde terug en wat positieve energie.
0: Heel goed.
1: Dat vind ik goed.
0: En daar is het om begonnen, Stef. Love You.
1: Love You, Hubert.
0: Ja, goed. Wat ga je doen vanmiddag? Nog eens één ding.
1: Eén ding. Muziek.
0: Nou. Dat is mooi. Ja,
1: als ik één ding moet noemen, is dat het belangrijkste.
0: Dan ben je toch een wild thing, hè?
1: Oh.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Doe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot een militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. En nog even over dat Albert Heijn dingetje. Maar dat de voorraden en dat de schappen een beetje leeg zijn. Ik zag vooral op sociale media ook mensen klagen over het feit dat ze dan geen Dubai chocoladereep meer konden kopen, want die lagen er dan niet. En dan denk je echt, zijn dat nou de grootste zorgen? Als een supermarkt een beetje gehackt wordt en er komen wat minder dingen binnen, dat je dan geen Dubai chocoladereep meer kan halen. Kan jij die chocoladereep nou verrekken, of niet? Gewoon, brood is er nog. We kunnen gewoon beleggen op je brood. Er is helemaal niks aan de hand. Komt allemaal wel weer goed. Toch? Ja, zo is dat. Niet stressen. Gewoon rustig aan. Een beetje de donderdagmiddag doorkomen. Daar gaan wij voor zorgen. Muzikaal gezien. En dat doen wij dus met Michael Jackson zometeen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
6: Geeft ruimte. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
9: Voordeeluitjes.nl. Alaaf, wie zou er willen zijn? Ontdek het in de tentoonstelling Vincent Beekman Parade. Foto's en persoonlijke verhalen nemen je mee in de kleurrijke wereld van carnaval. In Brabant en wereldwijd. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Plan je bezoek aan Parade nu via stedelijkmuseumbreda.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
11: Vanaf maandag een week lang
12: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: vrij gezellig.
1: Het is één groot feest. Je kan alleen maar in het zuiden.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
3: Ik ben net op tijd. Want langzaam kon ik niet meer geloven.

0: Meteor en Luna met Stuk.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag op deze donderdag. Langzaamaan druppelen we richting het weekend. Koen die heeft nog even lekker vakantie. Ja, dus Stef hier. Aangenaam, ik neem je deze donderdag mee. Een beetje op je werkdag. Misschien heb je wel een vrije dag, een vrije middag. Kom je net uit je bed gestrompeld vanwege je nachtdienst en kun je net niet meer helemaal slapen. Muzikaal neem ik je mee. En vanavond heb ik sowieso een muzikaal iets staan. Want vanavond ga ik richting Amsterdam. Naar de Ziggo Dome. Daar staat Niall Horn. Die staat er op te treden. Ex-One Direction lid. Heeft toch flink wel wat hits op zijn naam. En ik moet zeggen, ik ken lang niet al zijn muziek. Hè? Dus ik ben een beetje door zijn muziek heen aan het scrollen om te kijken. Oh, die ken ik nog niet. Oh, die vind ik ook wel leuk. Maar het is altijd leuk aan artiesten om naar het voorprogramma te kijken. Want ik ben ook vaak zat naar een artiest geweest dat het voorprogramma echt geen reet aan was. Dat je echt denkt, waarom ben ik hier nou voor gekomen? Dus ook daar heb ik een beetje onderzoek naar gedaan. En het voorprogramma is best wel leuk, want je hebt Flower of Love. Dat is een Britse singer-songwriter. Die werd al bekend toen ze 16 was. Toen werd ze model en heeft ze onder andere catwalks gelopen in Parijs en Londen. En ik moet zeggen, ze maakt een beetje muziek wat een beetje lijkt op een beetje Sabrina Carpenter. Een beetje Olivia Dean-achtig. Even een klein stukje. Een beetje van die glitterpop. Maar toen dacht ik, oh, dit heeft wel iets hoor.

Sabrina Carpenter, die is natuurlijk groter mee geworden. Hè, maar van die glam, glitter, pop, waarbij je nou net niet de glazuur van je tanden afspat. Maar ik kijk ervan uit hoor. Flower of Love heet ze. En deze plaat heet New Friends.

0: somber als je het mij vraagt. Het mooiste nummer van dit moment. Goed, we gaan richting 1:30. Zometeen het nieuws met Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, 3 keer was scheepsrecht vannacht voor de politie. En Celine Dion moest er even op wachten. Maar eindelijk heeft ze het.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
4: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
7: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
8: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: Precies 1:30 gaan we even richting de ANWB. Daar zit Rijn. Een goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, 8 kilometer file, dus het valt mee. Het rijdt wel langzaam op de A58. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd met gevaarlijke stoffen. En er staat ook nog eens een kapotte auto. Nou, dat merk je in de richting van Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. 5 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
11: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag eigenlijk een beetje net als gisteren. Hè? Flink wat bewolking. Het blijft wel droog in Brabant. En de temperatuur die ligt zo rond de 20 graden. Dan tijd voor het nieuws. Een krijgje van Jasper.
1: Goedemiddag. Een man van 20 uit Valkenswaard is vannacht opgepakt vanwege een steekpartij. 3 keer bleek scheepsrecht voor de politie, want eerder vielen agenten al 2 andere huizen binnen. Het slachtoffer, een man van 20 uit Eindhoven, werd gewond op straat gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hetty van der Wouw is haar wereldtitel sprint kwijt. De baanwielrenster uit Kaatsheuvel verloor net in de kwartfinales van de WK in Shanghai. Was te horen op Radio 1.
12: De vrouw uit Wales ligt aan de leiding. Kan Hetty van der Wouw voor de eerste keer in haar loopbaan een heat winnen van de Britse? Dit is echt haar angstgegner. Ik vrees dat het weer niet gaat lukken. Het is Finucane aan de leiding. En inderdaad, Finucane wint met een fietslengte voorsprong.
1: De andere Brabander, Harry Lavrijsje, die komt nu in actie in de finale van het onderdeel Kairin. Premier Jette vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben. Nu hoort onze premier.
13: Doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
1: Volgens Jette is er maar 1 reden waarom de oorlog nog steeds speelt. En dat is omdat president Poetin daarvoor kiest. Ze moest er even op wachten, maar Celine Dion heeft nu eindelijk haar eigen Barbie-pop. De pop is geïnspireerd op het optreden van de Canadese zangeres tijdens de Oscars in 1998. Daar zong ze My Heart Will Go On. De Barbie heeft dezelfde blauwe jurk als toen en dezelfde diamanten ketting. Celine Dion noemt het een grote eer en hoopt dat de Barbie mensen aanmoedigt om hun dromen na te jagen en in hun eigen stem te geloven.
0: En dan ben ik misschien een partypoeper. Maar dat je nou via een Barbie hoopt dat mensen hun dromen na gaan jagen.
1: Ja.
0: Dat mensen dan denken, oh ja, maar als je dromen na gaat, dan krijg je een Barbie. Hè? Pas op, hè? Dan ben je goed bezig. Als je een Barbie hebt, dan...
1: Nee, je moet het anders zien. Je moet kinderen gaan zien, spelen met die Barbie-pop. En die zien dat dan als voorbeeld en denken, wauw, dit kan ik ook worden. Celine Dion vaak belachelijk gemaakt om de stem. Weet je, hetzelfde als James Blunt. En zij zegt, nee, kijk, want zelfs ik kan met die stem gewoon een grote ster worden.
0: En een Barbie krijgen.
1: Dus laat je inspireren.
0: Wat moet je nou met een Barbie, heel eerlijk gezegd? Ik snap het met de kinderen.
1: Nog steeds hartstikke populair, man, Barbies.
0: Barbie, ja. Ik zou wel weten waar ik ermee deed. Ook gewoon laten verdrinken, denk ik, toch?
1: Nou, zeg.
0: Ja.
1: Hoezo ook?
0: Ook.
1: Hoezo ook net gewoon als, laten

0: Of reactie krijg je als je deze plaat draait van VOF de Kunst. Een kopje koffie, wat onder andere alle kijken Alexandra en ook Peter, die sturen allemaal foto's van een kopje koffie.
1: 0657328203.
0: Zo dan, ik weet niet hoe het zit met jouw after lunch dip.

Malen, want het is toch... Ja, ik denk dat de meesten toch wel wat meer behoefte hebben aan tot rust komen als ik het zo binnen zie komen. Ja, dan maar even er eentje uitplukken, toch? Wat dacht je van deze? Linda wilde graag Tennessee Whiskey.

Lekker Michael Jackson erin, hè? Appelsap. Dit is zo'n liedje wat ik, toen ik op de middelbare zat bij een muziekles, had je wel eens dat je, nou ja, bepaalde liedjes moest gaan zingen. En dit liedje werd altijd gezongen en op een gegeven moment kende ik hem uit mijn hoofd en ik heb hem echt al jaren niet meer gezongen. En dan hoor je hem weer een keer en dan denk je, ja, ik kan er gewoon zin voor zin meezingen. Is wel weer leuk, hè, hoe muziek in je hoofd blijft hangen zo op deze manier. En deze, ja, weet je, deze zingt ook iedereen mee, toch? Where it be-

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Buiten winter, binnen lekker warm. Ontdek vestingsteden, indrukwekkende havens en de Biesbos. Geniet van een dagtocht met Zilvermeeuw. Boek nu op zilvermeeuw.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
15: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
17: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. Gaan we even richting Den Haag. Daar zit de ANWB en die melden zich alleen als er wat te melden is. Dus er zal wel ergens iets vertraging staan, Rijn, denk ik. Hè?
21: Ja, en toch op best wel wat plekken. Oh. Ik heb op de A58 Tilburg richting Breda een file. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch de meeste vertraging op dit moment. Tussen afrit Helvoort en Vught. 2 kilometer met een kwartier extra. De N264 Genep tussen Uden en Volkel, 3 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Veghel en Keldonk, 2 kilometer en je bent 5 minuten langer onderweg.
20: Rijn, dankjewel hè.
21: Joe.
20: En het is altijd een mooi, fijn gegeven als je dan ziet dat we zo meteen gaan beginnen met iets uit de jaren 70. Dat is altijd lekker en al helemaal als het Earth, Wind & Fire is hè.
22: Laatste vraag. Wat weet jij van de... Limes.
23: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
22: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
24: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten... uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
30: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
32: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en logeerzorg van Care-In. Een thuis dicht bij huis in Hartje Oosterwijk. Speciaal voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Care-In.
33: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
34: Voordeeluitjes.nl.
35: Vanaf maandag een week lang
36: het gevoel van de jaren 80.
37: Omroep Brabant in stereo.
38: Dit is Omroep Brabant. Met nu
39: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Sharon en Fever Dream.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Dat is wel grappig, want die Alex Warren die begon ooit zijn social media carrière voordat hij überhaupt daar nummers op ging plaatsen, ontdekt werd en nu dus een wereldster is. Begon hij ooit met skateboarding video's. En vooral op Instagram en zo plaatste hij allemaal video's daarvan. En dat was een beetje zijn begin van de sociale media. Nou goed, dat skateboarden, daar heeft hij geen carrière van gemaakt. Maar wel van de muziek. Want je hoort hem elke dag wel een keer voorbij komen. Hè? Onze Alex Warren op Omroep Brabant in dit geval. Fijn dat je erbij bent. En ook deze week, deze maand, hebben wij extra aandacht voor de noodsituatie. Mocht er nou iets gebeuren, dan is het wel fijn als je een noodradio in huis hebt. Dan kun je in ieder geval altijd Omroep Brabant bereiken. En Omroep Brabant is ook de rampenzender. Hè? Dus stel de communicatie ligt eruit en je kunt niet meer op internet. Dan krijg je via Omroep Brabant mee wat er nou in de omgeving precies allemaal speelt. En die noodradio, die kun je dus ook winnen op de radio. Dus hoor je ergens het fragmentje, het is een noodgeval. Dan moet je gewoon even appen, noodradio. En dan ga jij er misschien wel vandoor met zo'n super deluxe ding, hé.

0: Good Tradition op Omroep Brabant. Nou, we gaan weer eens even richting de wereld van de film.
1: De muziek bij de film.
0: En niet alleen de wereld van de film, maar ook de muziek. Hè. We gaan eigenlijk naar iemand die een carrière heeft in beide. Vandaag voor het laatst, want Koen die is volgende week gewoon weer terug. En die gaat dan richting de jaren 90, hè, wat hij elke dag doet. Dan gaat hij even terugspoelen in de tijd. In dit geval gaan wij het doen met Lenny Kravitz. Ja, die begon zijn muziekcarrière wel echt ver voordat hij ging acteren. Ook al heeft hij als kind wel in wat reclames gespeeld. En als kind zat hij ook nog in het koor van de California Boys. En dat was toen nog onder de naam Romeo Blue. Uiteindelijk vond hij de naam Romeo Blue ook niet alles hebben. En dacht hij, weet je wat, ik gebruik gewoon mijn echte naam, Lenny Kravitz. Want dan weet je pas echt hoe je jezelf kunt presenteren als je gewoon je eigen naam gebruikt. En in 89, ja, toen begon dus echt zijn muziekcarrière. Met het debuutalbum Let Love Rule. En op een gegeven moment ging het toch wel mee kriebelen om te acteren. En dat deed hij ook zeker in bijvoorbeeld de dramafilm Precious uit 2009. Maar ook zit hij in de Hunger Game films en in de beide Zoolander films. Het gaat een beetje over de mode. Daarin speelt hij zichzelf. En ook zijn dochter is toch wel van de films, want die heeft al meerdere films geregisseerd. En één daarvan, daar zit haar vader dus ook in, Lenny Kravitz. Ja, zo helpen ze elkaar een klein beetje. Zo, toch maar een plaatje doen dan van Lenny. Fly away.

0: Ja, jij bent het ermee eens, je vindt het ook een prachtig.
1: Ik ga je toch ingrijpen. Ik ben een journalist, ik ben van de feiten. Achter de schermen zet jij net bewust iets anders aan. Omdat je zegt, ik kan dit niet aanhoren. Ik heb niks met deze Marco Borsato plaat.
0: Ja.
1: En dan ga je op de radio zeggen, wat een prachtig liedje. Het is een prachtig liedje, vind ik. Ik heb hier luidkeels aan meezingen. Maar leugens, daar prik ik doorheen. Dat moet je niet doen als er een nieuwslezer in de studio is.
0: Maar ik ga toch niet zeggen, wat een schijnnummer.
1: Nee, maar dan zeg je even niks.
0: Ja, maar niks zeggen
1: is lastig. Dan zeg je gewoon, Marco Borsato, afscheid nemen bestaat niet. Het is wijn in de middag op Omroep Brabant. Met Stef, deze week, Koen is lekker op vakantie. En Jasper, wat is het nieuws? Dat had je kunnen, prima.
0: Jeetje. Nou, weet je, dan doen we dat er gewoon even kijken. Marco Borsato op Omroep Brabant tijdens wijn in de middag. Ja, Koen is lekker met vakantie. Dus Stef hier, hallo.

0: Spears. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen.
1: Heel goed. Jasper. Nooit liegen, Stef. Nooit.
0: Ik zal het nooit meer doen.
1: Zometeen in het nieuws de 22e Brabantse wereldtitel en een wonder van God in Guatemala.
2: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Inmiddels 2:30. We gaan richting de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Je vindt ook een mooi nummer, toch, Marco?
7: Ja, ik vind Britney Spears ook leuk.
0: Nou, daar komen we met heel veel enthousiasme uit. Heel fijn.
7: Ja, nee, echt, ja. Maar ja, goed, wat ik ook leuk vind zijn file... Nee, ik lieg echt niet.
0: Nee, want hij prikt er doorheen, hè?
7: Ja, dat merk ik al. Ik ga de files ook echt naar waarheid noemen nu.
0: Nou goed, we gaan alles meelezen. Ja,
7: er staan er gelukkig niet zoveel. Dat scheelt alleen. Op de N65 loopt het toch behoorlijk vast. Van Tilburg naar Den Bosch, want bij Vught staat een pechgeval, een vrachtwagen. Kost je nu 25 minuten extra. Loopt al vast vanaf de afrit Helvoort. En op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Het is een prima dagje vandaag, net als gisteren. Flink wat bewolking, maar het blijft op de meeste plekken gelukkig wel droog in Brabant. En het wordt zo'n 20 graden. Tijd voor het nieuws krijg je van Jasper.
1: Ja, Harry Lavrijsen die heeft zijn 22e wereldtitel binnen. De baanwielrenner uit Luik-Schestel was op de WK in Shanghai net de snelste op het onderdeel Keirin.
9: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen om naar de binnenbaan te gaan. De Japanse coaches kijken toe. Nog altijd maakt hij meer meters. Hij kan niet naar beneden, want de Japanner zit er nog. Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Harry Lavrijsen.
1: Ja, Hetty van der Wouw uit Kaatsheuvel die kon haar wereldtitel verdedigen, maar werd in de kwartfinales uitgeschakeld op het onderdeel sprint. Een bar in Tilburg heeft een rechtszaak gewonnen van het grootste bierbedrijf ter wereld. Ab Inbev had Le Clochard voor de rechter gesleept omdat de kroeg drank had gekocht bij een andere partij. Volgens de brouwer is Le Clochard verplicht om alle drank bij hen in te kopen, omdat Ab Inbev eigenaar is van het pand. De brouwer eiste daarom €28.000, maar de rechter die gaat daar niet in mee. Op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven, zegt deze NOS-verslaggever.
10: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
1: Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel zelfs 20 minuten lang werd stilgelegd. En ook chipmachinemaker ASML draait ineens verlies op de Amsterdamse beurs. Dan naar Guatemala, want daar lijkt een meisje opgestaan uit de dood. De familie zat vol met tranen bij de uitvaart toen het meisje van 15 ineens wakker werd in haar kist. Volgens lokale media kreeg het kind op een dag hevige pijn op haar borst, waarna ze onwel werd. Haar vader was met spoed onderweg naar het ziekenhuis toen hij halverwege omdraaide, omdat hij geen hartslag of ademhaling meer bij zijn dochter voelde. En de familie organiseerde zelf een uitvaart toen het meisje dus ineens opstond in haar kist. Zelf noemt het kind het een wonder van God.
0: Maar dat was al op de uitvaart. Lag ze in een kist en ineens stond ze op.
1: Wat dus wel is, haar vader was natuurlijk met haar onderweg naar het ziekenhuis. Ja. Dacht, ik voel geen hartslag, geen ademhaling, ik draai om. Dus er is nooit een arts geweest die ook haar dood heeft vastgesteld. Dus het kan zijn dat ze in een hele diepe coma lag of wat dan ook. Maar daar is ze, hoe dan ook, uit het niets uit ontwaakt.
0: Oh, maar het is toch ook, je hebt ook mensen die hebben een bepaalde angst, hè? Dat ze bijvoorbeeld levend begraven worden. Het zijn mensen die er echt bang voor zijn. Terwijl ik denk, ja, hoe klein is die kans? Nou, die kwam per verrekkers dichtbij.
1: Dus zij lag wel in de kist. Het was een open kist en ze stond ineens op eigenlijk.
0: Oh, dat schrikt.
1: Een glaasje water werd meteen uit de kist getild natuurlijk door familie die allemaal juichend en half huilend om haar heen stond.
0: Ja.
1: Ja, zelf zegt ze, ik heb geen woorden om God te bedanken voor dit.
0: Oh, wat een verhaal zeg. Jasper, dankjewel. Dan door met de muziek One Republic. Dat vind ik wel echt een leuk liedje hoor. Ja, het is niet dat ik...

0: Ja, geen Oops, I Did It Again. Ook geen Hit Me Baby One More Time. Een keer wat anders uit de Zero's. Britney Spears met Stronger op Omroep Brabant. En ja, normaal gesproken gaat Koen richting de meezinger. Dat doe ik ook, alleen geen Nederlandstalige, wat Koen normaal gesproken doet. Maar gewoon even eentje die je gegarandeerd kent. En die je natuurlijk mee moet zingen, toch? Nou ja, moet. Niks moet. Alles mag, hè?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

Guus Meeuwis, ik tel tot drie op Omroep Brabant. En de volgende mevrouw die aan de beurt is, ja, dat is iemand die nog niet zo heel lang populair is. In 2024 kwam ze met haar allereerste single. Die werd een beetje opgepikt door sociale media, maar ze is wel al sinds haar tiende bezig met muziek. Toen schreef ze zelfs al muziek die geïnspireerd was door bijvoorbeeld Aretha Franklin, maar ook Etta James, Amy Winehouse. En ook in haar stijl zit ze altijd wel een beetje in de jaren 60, 70. Want ook als ze optredens geeft, staat ze wel eens met een jurk aan die bijvoorbeeld geïnspireerd is op een kunstwerk van Andy Warhol uit 1962. Dus die is altijd wel een beetje met de jaren 60, 70, 80 bezig geweest. En ja, het is gewoon een gigantische ster in wording. Ook met deze plaat. Great Expectations.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
3: NRV.
4: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
2: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
4: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
2: Geweldig idee.
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Gaan we even richting de ANWB. Er zit al heel de middag, daar valt wel mee, hè? Vanaf 1:30 of zo, Bianca?
20: Ja, ik ben eigenlijk net een uurtje binnen.
9: Oh ja.
20: Dus maar ik zit er nog wel de hele middag, dus dat klopt wel.
9: We gaan naar Bianca Damink, die zit er nog de hele middag. Hallo Bianca, hallo.
20: Hallo. Er staat ook al een paar files. Het wordt al langzaam maar zeker iets drukker op de weg. En vooral op de A2 sta je helemaal vast nu. Want van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel kost dat je nu al meer dan een uur extra reistijd. Ze zijn aan het bergen, maar er zijn nog twee rijstroken dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het nu ook langzaam voor knooppunt Empel. En daar doe je er 10 minuten langer over.
9: Bianca, dankjewel hè.
20: Tot zo.
9: Tot zo. En wij gaan door met het laatste uurtje van deze Wijn in de Middag op de donderdagmiddag. En ik moet zeggen, de muziek ziet er wel lekker uit hoor. Gerspar Doel zometeen en U2.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
24: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
23: Nou, toch wel.
24: Wel?
23: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
24: Oh ja, dat is ook zo.
23: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
24: Ga het meteen doen.
23: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
26: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
29: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
29: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
31: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
32: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
33: Voordeeluitjes.nl. Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
34: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
35: Voordeeluitjes.nl.
36: Vanaf maandag een week lang
37: het gevoel van de jaren 80.
38: Omroep Brabant.
37: Dit is Omroep Brabant. Met nu
39: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Pardoel en Sef. Ik moet heel eerlijk zeggen, Sef zou een betere artiestennaam zijn als je er ergens een tape tussen plakt. Maar goed, als je het aan mij vraagt, hè, met bagagedrager. Daarvoor U2 en Pride op deze heerlijke donderdagmiddag. En dan is het toch alweer 3:15. En ik ga eens even iemand bellen.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Want je hoorde weer ergens een noodgeval. Dus dat betekent dat er weer een noodradio wordt weggegeven. Als je opneemt tenminste, hè.
3: Met Judith.
0: Judith, met Stef Omroep Brabant. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, wat ben je aan het doen vandaag?
3: Nou, ik was lekker buiten aan het wandelen.
0: Aan het wandelen?
3: Ja.
0: Doe je dat vaker of is het gewoon een goed voornemen van vandaag?
3: Ja, goed voornemen voor vandaag.
0: Dus je bent eigenlijk niet zo'n wandelaar, dan wou je zeggen?
3: Nee.
0: Een lang rondje of gewoon even een kwartiertje, een beetje strekken?
3: Nee, lekker door de bossen.
0: Oh, lekker. Woon je vlak bij de bossen dan of valt mee?
3: Nee. Ik ben lekker even in Eindhoven.
0: Ja.
3: Door de bossen.
0: Oh, heerlijk. En in de tussen heb je dan de radio aanstaan, want je hoorde even een noodgeval voorbij komen.
3: Ja, klopt.
0: Kijk, dat is goed. Dat hoop ik tenminste dat het goed is. Even kijken. Ja hoor. Je hebt hem. Yeah. Hoppatee. De noodradio met daarop een zaklamp en een powerbank. En je kunt nog aan een bepaalde hendel draaien om hem zelf op te laden. Nou goed, weet je, hopelijk heb je hem nooit nodig. Maar dan hebben we hem in ieder geval thuis staan. Dus ik zou zeggen, veel plezier ermee. En in Eindhoven even rustig aan, een beetje wandelen. Niet te gek doen, hè?
3: Nee, klopt. Zou ik doen.
0: Heel goed.

0: En daarvoor nog Total Touch.
1: Even lekker klef met Stef.
0: Voor de laatste keer gaan we even een lekkere klef doen. Want vanaf volgende week is Koen weer terug van de vakantie. Dus die gaat weer dingen doen die hij normaal ook altijd doet op de doordeweekse dagen. Maar ik vind het wel lekker om even een beetje klef te gaan doen. En de ultieme kandidaat voor die zwoele nummers. Ja, dat is een man met zijn stem. Laat hij de muren trillen en je hartslag verlagen. Hè? Ik heb het over Barry White. Hij begon ooit als producer, voordat hij een zangcarrière begon. Maar ja, daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Want die muziek van hem is gewoon lekker zwoel. Daar kun je lekker op meedeinzen. En deze plaat die ik nu ga draaien, die gaat over het nooit opgeven en het nooit loslaten. Never, never gonna give you up. En dat is niet Rick Astley die aan het stotteren is. Het is gewoon lekker Barry White.

0: 042, maar eerst gaan we zo meteen richting het nieuws. Dat krijg je van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, een hondenfokker uit Best die moet nu echt stoppen. En een vogel is gered dankzij een 3D-printer.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Buiten de winter, binnen de sfeer. Live muziek, lekker eten en varen. Maak je winterdag bijzonder met muziek op het water. Boek op zilvermeeuw.nl.
4: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven frees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: We gaan eens even kijken hoe druk het is in Brabant. Dat doen we via de ANWB. Bianca, goedemiddag. Ja, ik zie hier op mijn schermpje staan 70 kilometer. Klopt dat in Brabant?
6: Nou, ik tel al 89 kilometer. Ja, het wordt meer waar je bij staat gewoon. Het is al best wel druk. Er staan wat files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Maar vooral op de A2 en de A27 loopt het helemaal vast. Op de A2 heb je nog bijna een uur vertraging van Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij knooppunt M. De weg is wel net weer vrijgegeven. Dus de file wordt als het goed is weer wat korter. Intussen sta je de andere kant op. Van Eindhoven naar Utrecht voor knooppunt Empel ook een kwartier in de file. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum 3 kwartier tijdverlies. Dat heeft ook met een ongeluk te maken. En verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het is een bewolkte dag vandaag in Brabant, maar blijft wel lekker droog. En ook de temperatuur zit toch wel redelijk goed, denk ik, hè? Zo'n graad of 20. Dan naar de nieuwslezer die altijd de waarheid spreekt, Jasper Stad.
8: Ja, goedemiddag. Een omstreden hondenfokker uit Best die moet nu echt stoppen met het fokken en verkopen van puppy's. De gemeente heeft dat verboden en de man verplicht om uiterlijk volgend jaar februari te stoppen. De fokker was de laatste tijd meerdere keren in het nieuws omdat de man zijn dieren slecht behandelde en kopers heeft opgelicht. Floor Jansen stopt bij Nightwish. De zangeres uit Goorlen stapt na 13 jaar uit de Finse metalband. Op Instagram schrijft Floor dat ze stopt vanwege haar eigen ambities en die van de band. De metalzangeres werkt aan een soloalbum en een eigen concerttour. In Brussel praten alle EU-leiders de komende dagen met elkaar. Bovenaan de agenda staat de steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Je hoort NWS-correspondent Ardy Stemmerding.
9: Premier Jette die toonde vanmorgen ook zijn steun aan de beslissing van Oekraïne om die energiedoelen in Rusland weer aan te gaan vallen. Terwijl je toch ook weet dat de Amerikanen daar helemaal niet blij mee zijn.
8: Jette zei ook dat hij vindt dat de EU-landen Oekraïne meer moeten helpen. Morgen dan komt de Oekraïnse president Zelensky ook langs in Brussel. En dan een vogel in Arters. Die krijgt als eerste ter wereld een 3D-geprinte snavel. De vogel had zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel in de bodem. Hij had nog 2 stompen over, waarmee hij zich redelijk kon redden. Maar volgens de Amsterdamse dierentuin was hij toch beperkt in zijn gedrag. Specialisten die konden met een CT-scan en de 2 afgebroken delen de vorm van de oorspronkelijke snavel namaken en daarna 3D-printen. Vervolgens werden 2 kunststofprotheses tijdens een operatie vastgemaakt. Nou, die operatie die is inmiddels geslaagd. En ook de gebruikte vogels, een nepsnavel, alsof er nooit wat is gebeurd.
0: Dat is toch fantastisch nieuws? Ja. Hoe heerlijk is het als een vogel even niet meer zijn ding kan doen en dan wordt gewoon met de technologie van nu, wordt er gewoon iets verzonnen. Dat vind ik goed.
8: Ja, die heeft nu een soort kunststofsnavel, maar het werkt als vanouds.
0: Ja, dan moet hij voor altijd zijn snavel houden, hè?
8: Nou ja, niet meer.
0: Of niet meer?
8: Ja.
0: Kan hij wel nog zijn snavel open en dicht doen eigenlijk?
8: Kan er alles mee doen.
0: Oh, alles, joh.
8: Ja, muizen vangen, eten.
0: Gosh, het is toch wel.

0: Hij stond gigantisch lang op nummer 1 in de top 40, maar inmiddels al niet meer. Maar het blijft een lekker liedje hoor, als je het mij vraagt. Goed, Ronnie Balk, hallo.
1: Dag Stef, goedemiddag.
0: Hallo zeg.

0: allebei al nieuw moeilijk, denk ik.
1: Zeker, kei moeilijk. Want alle twee superleuk. Gewoon hartstikke oud en hartstikke nieuw eigenlijk.
0: Ja, dat is een moeilijke keuze. Maar goed, als jij als luisteraar denkt, ik kan wel een beetje in Ronnie's hoofd kijken, dan zou ik zeggen, geef het even door. Welke denk je dat hij niet gaat kiezen? Is dat 1 of is dat 2? En dan gaan we zo meteen eens even kijken wat het wordt, Ronnie.
1: Ik denk er even over na.
0: Heel goed.

0: Altijd lekker, hè, die 70s. Nutbush, City Limits. En dan, Ronnie, welke kies je niet? Want ik zie een hoop appjes binnenkomen van eigenlijk mensen die zeggen... de eerste kies je niet. Maar wordt het ook de eerste? Of,
1: Ik ga de eerste wel degelijk kiezen.
0: Kijk!
1: Top. Hoppakee.
0: Heerlijk!
1: Een beetje warm draaien voor volgende week, toch?
0: De ethisch week, heerlijk.
1: Nou, precies.
0: Volgende goed. Ronnie, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan. En ik zou zeggen, volgende week is Koen er weer. Het was me een waar genoegen. En ik meld mij morgen. Dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Alaaf, wie zou er willen zijn? Ontdek het in de tentoonstelling Vincent Beekman Parade. Foto's en persoonlijke verhalen nemen je mee in de kleurrijke wereld van carnaval. In Brabant en wereldwijd, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
8: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Plan je bezoek aan Parade nu via stedelijkmuseumbreda.nl.
8: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels in Eindhoven. Weet hoe het werkt.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan eens even kijken hoe het met de avondspits gesteld is. Alhoewel, het is eigenlijk nog gewoon middag. Bianca Daming van de ANWB, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Ja, en nou ja, de spits noemen we hem dan maar. Die is in ieder geval al begonnen, want het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En op de A2, daar sta je helemaal vast door de nasleep van een ongeluk. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, heb je nog altijd een uur vertraging. Het file wordt wel wat korter, maar nu de spits begint, zal dat wel erg langzaam gaan en het druk blijven de hele middag op die A2. Van Eindhoven naar Utrecht heb je ook een kwartier op onthoud op de A2 tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je vast bij Werkendam. 20 minuten op onthoud daar. En van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd op de A27 voor de brug bij Gorkum. Daar staat het ook helemaal vast in 14 kilometer file. En het is druk op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Vertraging is een half uur.
11: Ik zou willen zeggen, laat je niet gek maken. Tot straks, Bianca.
12: Tot zo weer.
11: Hoi, hoi. En wij gaan starten met de allerlaatste afslag Zuid alweer voor deze week. Want het is gewoon alweer donderdag. En oh, oh, oh, wat hebben we fijne muziek voor je. Robbie Williams zometeen.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
18: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
20: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is B-I-E-S-E-N.
19: Doe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
20: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
21: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
22: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
23: SVK Benelux.
22: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
24: Vanaf maandag een
0: een week lang het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu Afslag Zuid. Ronnie Balk.
2: Goedemiddag, wat een aankondiging.

0: Robbie Williams en Candy was de eerste.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: De eerste in de laatste voor deze week. Afslag Zuid, toch?
3: Ja, als je het zo bekijkt. De laatste eerste.
0: Nee, de eerste in de laatste.
3: De eerste in de laatste? Dan is het toch de laatste eerste?
0: De laatste, maar error. Nee, ik bedoel, het eerste liedje in de laatste afslag Zuid van deze week.
3: Oh, ik dacht dat jij bedoelde de laatste keer ons eerste liedje van de week. Zeg maar, van de show. Want het is de laatste van de week. Nou, hè, we hadden het allebei goed eigenlijk.
0: Zie je wel dat mannen en vrouwen naast elkaar heen lullen?
3: Ja. We zeggen, dit is dus precies het verschil van hoe wij denken.
0: Precies. Nou, daar zit al meteen het probleem. Maar we gaan het samen volmaken, Marjolein, tot 7 uur.
3: Dat
0: beloven we bij deze. Het is donderdag vandaag. Het is eigenlijk een fantastisch mooie, lekkere dag ook. Met aangename temperatuur en regelmatig ook nog een zonnetje. Blauwe stukjes, dus wat dat betreft niet te klagen. Nou, wat het weer gaat doen, dat horen we later van onze vrienden van Weerplaza. Ook de dag waarop we straks om 16:15 prachtig nieuws bekend mogen maken. Groot nieuws, daar gaan we echt even ruimte voor maken. Want dat is echt ontzettend tof. En ik adviseer je zeker om de radio aan te houden. Straks dus, dames en heren. Straks hebben wij groot nieuws. Straks hebben wij groot nieuws. Zoiets toch, of niet?
3: Ja, perfect. Ik had het niet anders kunnen brengen.
0: Had ik de aandacht?
3: Nee, ja, ik denk het wel.
0: Oké. Nou, 16:15 dus. Radio lekker aanhouden en zorgen dat je het zeker niet mist. Het is ook de dag waarop bekend werd dat Apple een astronomische waarde heeft bereikt. Het technologiebedrijf achter onder meer de iPhone is op de beurs inmiddels meer dan 5 biljoen dollar waard. Met een B dus. En dat is een 5 met 12 nullen.
3: Jeetje.
0: Bij mij stopt het bij 6 nullen. Mijn bankrekening al eerder trouwens. Dus al
3: ik dacht al,
0: Nee, maar qua datgene wat je bevatte.
3: Precies, maar mijn brein stopt daar ook. Dat echt een miljoen dingen, oké, 10 miljoen snap ik ook nog wel, ja, 100 miljoen. Maar eigenlijk alles daarboven is zo'n ongrijpbaar getal.
0: Ja, dus een 5 met 12 nullen, echt ongekend.
3: Hou op.
0: En er is alleen nog een chipmaker. Volgens mij heet die chipmaker Nvidia, zeg ik dat goed?
3: Oh, Nvidia, ja, precies.
0: Nvidia, oké. Nou, die heeft dat eerder voor elkaar gekregen. En beleggers die hebben dus blijkbaar heel veel vertrouwen in Apple. Onder meer dankzij de sterke verkoop van iPhones. Want daardoor stijgt die waarde van het bedrijf natuurlijk ook.
3: Ja, ik denk ook wel dat dat een bedrijf is wat een soort van merkvast is. Toch? Zo'n waardevast.
0: $5 biljoen,
3: ja, bizar.
0: Ongekend. En ook de dag waarop het nog maar 4 nachtjes slapen is. Tot het gevoel van de jaren 80 gaat starten. Als het jouw tijd was, de jaren 80, dan zeker luisteren. Want die tijd halen we dus een week lang helemaal terug. Volgende week, vanaf aanstaande maandag. Om 6 uur gaan we ermee starten. En ja, je wil er echt serieus, dat meen ik oprecht, niks van missen, want het wordt een hele leuke week. Onze AI-muziekgenerator brengt ons wellicht al een klein beetje in de stemming. Want ik heb voor het openingsliedje gevraagd om een ethisch sausje, zoals de afgelopen dagen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, of je het nou leuk vindt of niet, de afgelopen dagen is het best aardig gelukt. Dus even kijken wat ze er vandaag van gebakken hebben.
4: Oh, wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein.
0: Ja, zo ging dat wel in de jaren 80. Dus wat mij betreft voor onze AI-muziekgenerator een applausje. En als jij het goed vindt, doe ik hem straks nog een keer, Marjolein.
3: Ja, ik vond deze wel leuk.
0: Oké, nou mooi.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Het gevoel van

0: Ik vind hem leuk. Jij vindt hem ook leuk, Marjolein.
1: Ik vind hem heel leuk.
0: En ik denk mensen aan de andere kant van de radio toch ook wel.
1: Ik denk het.
0: Ja. Stella Lefty heet zij, hè? En Boston. Ik vind het een beetje een Nederlandse naam. Stella.
1: Stella van Stella voelt wel. Ja, maar Lefty dan weer niet.
0: Nee, dat is precies. Nee, dat vind ik ook wel. Oké. Okay.
1: Nou ja.
0: Nou, we noemen ze Stella. Stella Lefty van achteren en Boston. En een hitje van dit moment. En hartstikke leuk om te horen. Nou, zoals ik daar straks al zei, is inmiddels een minuutje of 10 geleden, denk ik. Straks om, hoe zei ik het ook alweer?
2: Attentie, attentie. 4:15 hebben wij groot nieuws.
1: Ja, belangrijk.
2: 4:15 hebben we belangrijk nieuws. Echt heel tof nieuws.
0: Zoiets dergelijks.
1: Mooi, ja.
0: Dat. belangrijk groot nieuws, want wij verheugen ons erop om dat bekend te mogen maken. En ik merk al dat, naar aanleiding dat ik dat net zei, mensen al aan het appen zijn. Spontaan een beetje aan het gokken wat dat zou kunnen zijn. En nieuws over 3 uurtjes vooraf, dat is iets wat heel vaak binnenkomt in de app. Nee,
1: nee,
0: is het niet.
1: Heeft niks met carnaval
0: helemaal
1: te
0: niks
1: maken.
0: Met carnaval te maken. Nee, dus, en ook dus niet met 3 uurtjes vooraf. Nee, het is iets heel anders. Niks met carnaval. Alhoewel, aan de andere kant kan het wel een feest zijn.
1: Het is een feest.
0: Ja,
1: een feestje. Het is een feestje. En het is een groot feest. En het kan een feest zijn. En,
0: het kan alle kanten.
1: Wij worden er in ieder geval erg blij van.
0: Precies. Nou, ik ben benieuwd. Laten we nou gewoon eens even een kleine peiling houden. Misschien heb jij wel een waanzinnige glazen bol. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Of heb jij een goed gevoel voor gokken. Laat eens eventjes weten aan ons wat jij denkt dat de mededeling zou kunnen zijn die je straks om 4:15 gaat horen hier in Afslag Zuid. Kijk eens even in je glazen bol, of waag gewoon een gokkie, dat kan ook. En laat het ons even weten. Nogmaals, niks met carnaval te maken, ook niet met 3 uurtjes vooraf. Wat zou het wel kunnen zijn? Zeg het maar gewoon. Hou je niet in. Kom maar door via de app 06-573-28203. Wat voor groot nieuws hebben wij straks te melden rond 4:15 hier zo in Afslag Zuid. 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd of er hele rare dingen binnenkomen ook eigenlijk. Ja, ik wil jullie niet, zal ik maar zeggen, stimuleren om rare dingen te hebben.
1: Ja, er komt er wel iets grappigs binnen.
0: Wat dan?
1: De nieuwe S. Nicolaas, meneer, dat dan een Brabander zou zijn.
0: Oké. Nou ja, wie weet.
1: Wie weet.
0: Zou een feestje kunnen zijn.
1: Zou wel een feestje zijn.
0: Zeker. Heeft niks met carnaval te maken. Nee. Dus wat dat betreft klopt het wel. Naar aanleiding van de aanwijzingen. Nou, laat even weten. Gewoon even gokken. Of misschien in jouw glazen bol kijken. Wat voor groot nieuws denk jij dat we straks om 4:15 hebben hier in Afslag Zuid. 06-573-28203. Draaien wij in de tussentijd even wat muziek van de Culture Club. Een beetje warm draaien voor volgende week.
3: Dag en nacht, het gevoel van hier.
4: Ja, ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
3: Omroep Brabant.
5: Omroep Brabant.

0: Volgende week, hè?
1: Het gevoel van de jaren 80.
0: Precies, want dan hebben we het gevoel van de jaren 80. Culture Club, die hoort natuurlijk bij dat decennium, de jaren 80. Karma Chameleon was een hele grote hit. Ja, we zijn toch bezig met een klein onderzoekje. En ik heb het al verteld, hè, we hebben straks...
2: Straks om 16:15 hebben wij groot nieuws.
0: Oké. Maar wat voor nieuws is dat? Ja, kijk eens even in je glazen bol. 06-573-28203. Wat denk jij dat straks de mededeling rond 16:15 zou kunnen zijn hier in Afslag Zuid? Groot nieuws. Dat is in ieder geval de enige hint die ik meegeef. En als je een gokje wil wagen, vooral even laten horen van je op 06-573-28203. Gaan wij in de tussentijd even richting Jasperstad, want die is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit er zometeen in Jasper?
3: 3 keer was scheepsrecht voor de politie in Valkenswaard vannacht. En een noodmelding rondom Utrecht bleek toch iets minder erg dan gedacht.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
5: Voordeeluitjes.nl. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
7: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Nu ook met een vestiging in Brabant.
7: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
8: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: 16:30. Nou, hoe is het met de drukte op de weg? Bianca van de ANWB, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Nou, die drukte die is er hoor. De spits is echt al in volle gang aan de hand. Want er staat 180 kilometer file in totaal. En vooral op de A2 en de A27 is het echt aansluiten. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nu een 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Utrecht staat het ook vast tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je nog 1 uur in de file tussen Oosterhout en Werkendam. Heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. De weg is wel vrij. Van Utrecht naar Breda sta je daar 30 minuten in de file tussen Lexmond en Werkendam. En het staat helemaal vast op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Het oponthoud is daar 3 kwartier door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
0: Dank u.
1: Omroep Brabant.
0: Er komt steeds meer bewolking onze provincie binnen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgenochtend dan begint de dag weer zonnig. Later wat meer bewolking en het wordt morgen maximaal 19 graden. Het nieuws krijg je van Jasper Stad.
3: Goedemiddag. Een man van 20 uit Valkenswaard is vannacht opgepakt vanwege een steekpartij. 3 keer bleek scheepsrecht, want eerder viel de politie al 2 andere huizen binnen op zoek naar de man. Een van de bewoners lag te slapen en kwam uit paniek naar beneden, hoorde verslaggever Ruud Ritsen.
13: Toen hij uiteindelijk wel wakker werd van het geblaffen van honden en naar beneden kwam om de deur open te doen en ook zei tegen de agenten van wacht even, ik heb hier een sleutel, was het al te laat, want toen ramde de politie zijn deur binnen.
3: Hij bleek de vader van de verdachte, maar had zijn zoon al dagen niet gezien. Het slachtoffer, een man van 20 uit Eindhoven, werd gewond op straat gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Profielwenners raceten vandaag door Tilburg. De stad was de start- en finishplaats van de 2e etappe van de Eneco Tour. Het was een tijdrit van 13 kilometer langs onder meer de Beekse Bergen. Bij de vrouwen won de Helmondse Lieke Nooyen. Bij de mannen ging de winst naar de leider in het klassement, de Zweed Jacob Zeurevist. Vastnog krijgt Roosendaal geen 10-daagse kermis. Het idee om de kermis van 7 naar 10 dagen te verlengen gaat al langer rond in de stad. Het college zegt dat er pas in 2028 serieus naar het plan kan worden gekeken. De kermis volgend jaar overlengen zou te kort dag zijn. Bewaar je bonnetje goed. Die oproep doet de Albert Heijn nog steeds aan al haar klanten. Inmiddels lijken de meeste problemen na de cyberaanval opgelost. Winkels worden aangevuld, maar de app en het systeem achter de bonuskaart heeft nog wel wat kuren. En dus is je bon bewaren belangrijk. Editionel deed een check.
14: Heeft u uw bon bewaard?
15: Zeker.
14: Ja. Nee, helaas niet. Met dat ik wegliep, dacht ik, helemaal geen bonuspunten. Gaat u dan terug om dat toch te krijgen?
16: Nou, voor de aankopen die ik nu heb gedaan, denk ik niet. Nou,
3: later kunnen klanten met hun bon alsnog koopzegels kopen, actiezegels krijgen, airmiles of persoonlijke korting. Hulpdiensten die kwamen massaal op een melding af van een gedumpte puppy in IJsselstein bij Utrecht.
14: Oh.
3: De politie en dierenambulance die haasten zich naar een container waaruit geblaf en gejank klonk. Met veel moeite schoten de hulpdiensten in actie. Maar ze haalden iets anders uit de container dan verwacht. Het was inderdaad een gedumpte puppy, maar dan eentje van plastic. Een speelgoedvariant. De dierenambulance heeft de puppy alsnog meegenomen en een mooi plekje gegeven.
0: Dat is wel een hele goede, bijna levensechte dan qua geluid.
3: Nou ja, qua geluid blijkbaar wel, ja.
0: Ja, ja precies. Maar want ik zag Marjolein al kijken. Ah, een puppy. Ah,
12: wie doet dat nou?
0: Maar het was een speelgoedpuppy.
3: Ja. Ik vind het ook wel zielig eigenlijk.
0: Nou, zeker.
12: Een speelgoedpuppy.
3: Ja, die dumpen we in. Dat is ook zielig.
0: Ja, daar kan je vast iemand blij mee maken nog uiteindelijk, toch?
12: Dat is waar.
0: Dank je, Jasper. Tot over een uurtje voor een update. Wij duiken zo meteen even in ons onderzoekje. Want ik ben benieuwd of jouw glazen bol een antwoord geeft op de vraag: wat gaan wij straks om 4:15 voor groot nieuws bekendmaken? Heel nieuwsgierig.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor.

0: decennium, de jaren 80, die zo af en toe voorbij druppelen ter voorbereiding op datgene wat er volgende week gaat gebeuren. Het gevoel van de jaren 80. Dit is een mooi voorbeeld. Terrence Trent D'Arby, een man die hot was in die periode natuurlijk. En If You Let Me Stay. Straks over, nou laten we zeggen, zo'n 35 minuten om en nabij, dus rond 4:15, hebben wij groot en tof nieuws te melden. Ja, en dan vinden mensen het blijkbaar toch, want ik riep het straks, vinden het toch leuk om even te raden. Wat zou het kunnen
1: zijn?
0: En nou, er kwam natuurlijk heel veel binnen. Ja, jullie hebben nieuws over 3 uurtjes vooraf. Nee, we hebben geen nieuws over 3 uurtjes
1: vooraf. En we hebben ook nog geen kaartjes.
0: Nee, we hebben ook geen kaartjes. En het heeft ook niks met carnaval te maken. Maar het is wel heel tof nieuws. Nou ja, kijk eens even in je glazen bol of gok gewoon eventjes. Wat zou dat grote nieuws kunnen zijn? Slaat de fantasie een beetje op hol van onze luisteraar?
1: Ja, nou, van Truuske wel. Dus die wil ik ook direct even geruststellen. Want zij zegt, jullie stoppen toch niet?
0: Nee.
1: Nee. Alhoewel,
0: ik heb nog een half uur om
1: Nee. Want dan zou het ook voor mij nieuw zijn.
0: Nee, dat is het niet. Dat zou ik tenminste ook niet leuk vinden om te vertellen.
1: Nee, zou ik helemaal niet leuk vinden. Nee. Robert die zegt, gaan we weer naar de bioscoop?
0: Gaan we naar de bioscoop? Nou, wie weet. Kan. Zou kunnen.
1: Floor die gaat er al vanuit, want die zegt, naar welke film gaan we?
0: Die heeft er al zin in. Die heeft al een aantal data geblokt waarschijnlijk.
1: Dat denk ik, ja. Ariane die zegt, groot feest vanwege jullie verjaardag. Angelique die zegt iets met jaren 80. Misschien een feestje of een filmpje. Dus die mensen zitten allemaal in dezelfde hoek te denken.
0: Het zit wel een beetje in de jaren 80. Het gevoel van de jaren 80.
1: Precies. Connie die zegt iets over Valentijnsdag. Dat is nog wel ver weg.
0: Ja, dat is heel ver weg. Valentijn 14 februari toch geloof ik.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is pas na carnaval.
1: Dat is na carnaval. Oh, ja, nee, als alle confetti weer is opgeruimd, dan hangen we de hartjes op. Ja. Hanneke die zegt misschien iets voor Sinterklaas. Nou ja, dat komt er wel bijna aan.
0: Ja, dat zou wel maar kunnen.
1: Gabrielle zegt een vrouwelijke DJ erbij.
0: Ook dat is een optie. Kwart
1: zou
0: over
1: een
0: 5.
1: Leuke optie zijn. Ja. Johan die zegt, is er een baby op komst?
0: Ja, als ik naar beneden kijk, dan zou dat kunnen.
1: Maar zeg, deze wil ik ook alvast uit de wereld helpen. Nee.
0: Bij jou in ieder geval niet.
1: Bij mij niet in ieder geval. Vast ergens.
0: En bij mij lukt het biologisch niet. Dus
1: Nee,
0: ook niet.
1: Ilse die zegt, groot nieuws. Belgisch getint zo te horen. Althans, een goede poging.
0: Belgisch getint?
1: Ja, ik weet niet waar ze dat vandaan haalt.
0: Allee? Omdat ik misschien. Attentie, we hebben groot nieuws.
1: Misschien was dat even verkeerd overgekomen. Het is niks Belgisch.
0: Precies.
1: En Mario die zegt, het heeft denk ik iets met 50 jaar Omroep Brabant te maken.
0: Ja.
1: En hij vertelt daarbij, waardoor ik nu begrijp dat sommige mensen dat denken, dat hebben ze vanmorgen in Kei Goeiemorgen al verklapt.
0: Oké.
1: Maar ze weten niet wat.
0: Nee.
1: Want hij zegt, is het iets van een feestje?
0: Nou ja, zullen we maar gewoon nog een dik half uurtje geduld? Lukt dat of niet?
1: Dat wordt beloond, zeg ze.
0: Straks rond 4:15 hoor je wat dat grote en geweldige nieuws is wat wij gaan brengen. Hier zo in Afslag Zuid. Dus ik zou de radio lekker aanhouden, want ik weet zeker dat het de moeite waard is. Ik bel zometeen even met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor gaat het lijntje zo direct richting Sprundel. En welk bedrijf en welk liedje? Dat hoor je zo na deze van Olita Adams, Window of Hope.

0: Een vrouw die ooit begon als achtergrondzangeres bij de mannen van Tears for Fears, die we volgende week zeker nog gaan horen tijdens het gevoel van de jaren 80. Olita Adams en The Window of Hope. Nou, ik zei al, we gaan richting Sprundel voor hopelijk een lekker liedje aan het einde van de werkdag van iemand die daar keihard aan het werk is. Ik ga bellen naar Van Meer Schoenen aan de Sint-Janstraat nummer 22 in Sprundel. Eens even kijken waar ze aan toe zijn.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Wij hebben ze vast en zeker ook dansschoenen, dus misschien wordt het een dansliedje, geen idee. Even kijken.
2: Van Meerschoenen, goedemiddag.
0: Goedemiddag met Ronnie Balk van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Nou, hetzelfde, dankjewel.
0: Ja, het is een drukke dag vandaag of is het gewoon een dag zoals die eigenlijk altijd een beetje is? En het altijd kan ook druk dag zijn natuurlijk, elke dag druk.
2: Het mag altijd drukker natuurlijk, hè, maar we mopperen niet zo.
0: Nee, precies. Ik wil jou nog een leuk liedje aanbieden als je dat leuk vindt. Zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag. Want ja, als er zo hard gewerkt moet worden, dan moet je natuurlijk ook wel wat energie hebben. Waar kan ik jou blij mee maken?
2: Waar kan je mij blij mee maken?
0: Ja.
2: Iets van René Schuurmans.
0: René Schuurmans? Ja, dat is toch wel de blonde god uit Sint-Michielsgestel, toch? Of niet?
2: Zo is het, klopt. Ja.
0: En hoe gaat dat refreintje van hem ook alweer, van die hele grote hit van hem? Help me eens.
2: Ik kom niet op de radio, toch, hè?
0: Jawel.
2: Oh? Nee, je maakt een grapje.
0: Nee! Ja, dan had ik eigenlijk... Je bent op de radio nou.
2: Oh. Ik heb geen Omroep Brabant op staan, hoor.
0: Nee, maar dat ga ik zo meteen doen, dat weet ik zeker. Want ik ga dadelijk René Schuurmans voor je draaien.
2: Oh, oké. Okay. Nou dan, wat zullen we er eens van zeggen?
0: Weet dat liedje ook alweer? Zullen we die doen?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Nou, zet hem aan en werk ze nog verder.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel, hè. Houdoe,
2: hè.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast.

0: Cat's Eye en Animal. En daarvoor lekker mee lollen, meezingen met René Schuurmans. Doet het altijd goed op welk feestje dan ook. En eigenlijk ook gewoon op de werkvloer. Dat blijkbaar weer, want werd aangevraagd door de mensen van Van Meer Schoenen. Aan de Sint-Janstraat 22 in Sprundel. Laat de zon in je hart. Ja, dat is toch echt wel een klapper. En Evergreen van René Schuurmans. Heerlijk om die weer even te mogen draaien. Nou, zometeen na 5 uur. We hebben het al vaak geroepen. Het gaat straks echt gebeuren. Rond 5:15. Groot en mooi nieuws te melden. Hier zo in Afslag Zuid. Wat zou dat voor nieuws zijn? Ik zou de radio lekker aanlaten als ik jou was.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
12: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dank u vriendelijk. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Bianca Damink. Want het is wel goed mis op de weg, Bianca, hè?
4: Ja, het is echt behoorlijk druk. Er staat bijna 300 kilometer file op de Brabantse wegen. Het is natuurlijk donderdag, dus dan staan er altijd veel lange dagelijkse files. Ongelukken en pechgevallen her en der helpen dan niet mee. Vooral op de A58 staat het vast van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, daar heb je ruim een uur vertraging. De rechterrijstrook is bij Tilburg-Reeshof ook dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A59 is het druk vanuit Den Bosch. Tussen Waalwijk en Waspik, daar heb je 25 minuten op onthoud. Op de A2 is het heel erg druk in beide richtingen. Tussen Utrecht en Den Bosch heb je zo'n half uur vertraging. En op de A27 ook, van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 Arnhem richting Os, daar moet je 40 minuten geduld hebben tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein.
3: Balen, balen, balen, balen. Maar gelukkig staat hij op Omroep Brabant en zorgen wij er met z'n allen gewoon voor dat we toch gezellig richting een uurtje of 7 gaan. Met straks dus rond 16:45 groot nieuws hier op de radio. En goede muziek, Belinda Carlisle zometeen.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water
7: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
13: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Vanaf maandag een week lang
18: het gevoel van de jaren 80.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
21: Ronnie Schimmelmendige.

0: straks later hier in Afslag Zuid nog te winnen. Een anti-stress Brabo-bolide en een noodradio. In het kader van Heaven is a Place on Earth misschien wel.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Maar eerst zometeen natuurlijk heel groot en fantastisch leuk nieuws. En Marjolein die gaat je eerst nog even bijpraten.
3: Dineren midden tussen duizenden pompoenen, onder kroonluchters en tussen de herfstbloemen. Nou, het kan zo uit een herfstfilm komen en het is misschien wel de droom voor een boel herfstliefhebbers zoals ik. Dat kan vanaf vandaag in Boekel.
0: En daar hebben ze een speciale gelegenheid of zo?
3: Nou, daar opent een pop-up restaurant genaamd Pom.
0: Oh ja?
3: Dus midden in een pompoenenveld van een lokale boer daar.
0: Dat is wel mooi, mooi.
3: Het is heel grappig. Gasten krijgen een menu van 10 tot 12 gangen. En in ieder gerecht zit een beetje een pompoen. Voorlopig is het restaurant 4 dagen open. En ze hopen misschien volgend jaar nog wel langer te gaan.
0: En dat is gewoon, neem ik aan, ook wel de bestand tegen regenbuien en zo.
3: Ja,
0: dat
3: volgens mij hebben ze een soort
0: partytent staan.
3: Nou, meer een soort kas-idee.
0: Een pop-up party-tent.
3: Een kas.
0: Oh, op die manier.
3: Zeg maar, een soort doorzichtig... hebben ze gewoon midden in het veld neergezet en dan rondomheen allemaal pompoenen.
0: Dan mag het ook gewoon regenen. Superleuk. Geen probleem.
3: Ja, en wat je eet heeft mogelijk meer invloed op je stemming dan je denkt. Amerikaanse onderzoekers zagen namelijk dat mensen minder depressieve klachten hadden toen ze veel minder ultrabewerkt voedsel aten. Denk aan chips, fastfood en frisdrank. De deelnemers schrapten ruim 85% van dat soort producten uit hun eetpatroon en merkten echt veel verbeteringen.
0: Het zijn allemaal lekkere dingen, hè? Chips, fastfood, frisdrank.
3: Ja, lijkt me allemaal niet goed, hè?
0: Allemaal
3: rode maar nog meer. En meer dan 327.000 Lego-steentjes en een topsnelheid van 111 km per uur. Dat zijn de indrukwekkende cijfers van een hele nieuwe bijzondere auto. Het is de levensgrote sportwagen, compleet gebouwd van Lego.
0: Hou op.
3: Daarmee is het de snelste Lego-auto ooit. De auto bestaat uit allemaal Lego-techniek, waardoor lampen branden, van die vlinderdeuren die automatisch open en dicht gaan. Het bouwen kostte wel even 7,5 maand. En het leuke is, je hoeft niet naar het buitenland, want vanaf deze week is die te zien op de Lego-beurs in Utrecht.
0: Kijk, het valt natuurlijk heel slim samen met de herfstvakantie.
3: Ja, daar hebben ze over nagedacht.
0: Een beetje aerodynamisch eigenlijk, want hij had best een aardige snelheid dan.
3: Het ziet er ook echt uit als een Porsche of weet ik veel. Echt een sportwagen. Hij heeft ook een dikke spoiler achterop.
0: Zou je erin willen rijden of niet?
3: Nou, zou ik wel leuk vinden. Ja.
0: Ja, het voordeel is als je schade maakt, hoef je alleen maar een blokje te vervangen. Dat is
3: goedkoop, hè? Ja.
0: Hey, zometeen groot nieuws hier in Afslag Zuid. En dat is serieus nieuws. Daar wil je

0: Simon Webb en Coming Around Again. Jawel, daar gaat hij. Dames en heren, zoals ik al zei, we hebben nieuws. We hebben groot nieuws te melden. Er staat namelijk iets ontzettend tofs te gebeuren.
1: Ik ben blij dat jij de lat zo laag legt.
0: Hou je mond, Mark. Hou je mond. Jij komt dadelijk. Hou je mond. Er staat iets heel tofs te gebeuren. Iets wat heel wat voeten in aarde heeft gehad. Dat is een ding wat zeker is. Wat nu echt realiteit gaat worden. En daar zijn wij met z'n allen echt wel heel erg trots op. Een uniek en ontzettend gaaf event. En ja, je hoorde hem al even. Je moet je mond houden.
2: Ja, Mark, sorry. Je moet weten wanneer.
1: Als mijn rode lampje gaat branden, ga ik praten. Okay. Dat is aflof.
2: Wat je ook voor betaald, hè?
0: Onze eigen Mark Versteden, je hoort hem al even van een kijk hoe je morgen is. Ik kan wel zeggen, een van de bedenkers en aanjagers van dit geweldige event. Ik vind het tof dat je even bent aangeschoven, Mark.
1: Vanmorgen
0: was je te laat en nu ben je op tijd.
1: Ja, zeker.
2: Valt wel even goed. Hé,
0: we hebben het grootste aangekondigd. Je zegt, de lat ligt hoog. Wat gaat er gebeuren, Mark?
1: Nee, de lat ligt ook wel terecht hoog, want het is echt heel erg tof wat we gaan doen. Kijk, Omroep Brabant bestaat 50 jaar. Dat zal je al niet ontgaan zijn het afgelopen jaar. Er is een boek en er was een feest hier. En er was van alles al op tv en zo. Ja, het begon natuurlijk gewoon met radio.
0: Ja, vroeger zeker.
1: Met een microfoon en wat muziek.
2: Precies.
1: En toen dachten we ook wel, dan moet er ook wel iets van muziek zijn om het 50-jarig bestaan een soort van mee af te sluiten. Ja. Om de verjaardag ten einde te brengen. Dus we gaan een 50 jaar Omroep Brabant in concert doen.
0: Wow! Ja, vet.
2: Heel leuk.
0: Maar dat is ooit in een brein ergens ontstaan. Neem ons eens eventjes mee naar die figuurlijke tekentafel, waar dat allemaal op ontwikkeld is.
1: Er is natuurlijk zoveel muziek uitgekomen in 50 jaar en nog wel langer, Brabantse muziek.
0: Ja.
1: Er is zo ontzettend veel dat we dachten, hoe ga je dat nou fatsoenlijk samenbrengen op een goede manier? Want sommige van de artiesten die vroeger heel bekend waren, hits hadden, Armand bijvoorbeeld, zo overleden.
0: Ja, helaas.
1: Dus die kun je moeilijk nog uitnodigen. Ja. Maar wat hebben we nou gedaan? We hebben heel veel fantastische Brabantse artiesten uitgenodigd om niet alleen liedjes van zichzelf, maar op één avond ook allemaal misschien wel een liedje van een andere artiest uit Brabant te doen.
0: Oh, tof.
1: Ja, en dan krijg je gewoon, ik denk zo 2,5, 2 uur, 3 kwartier... aan een soort Brabantse kanon van muziek op één plek, op één avond. Ja, dat is wel heel vet.
0: Ja, Brabantse kunnen het eigenlijk niet krijgen, wat dat betreft.
1: Zeker niet. Nee.
0: Even, wanneer gaat het gebeuren?
1: De opnames, want het wordt ook een televisieuitzending en het wordt een radio-uitzending. Dus het evenement zelf is 26 november.
0: Oké, dus noteer dat in ieder geval alvast. Zometeen dan horen we wat je precies moet doen. Want kunnen mensen er ook bij zijn, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Ik denk dat heel veel mensen nu op het puntje van hun stoel zitten en denken, wow, vet, allemaal Brabantse artiesten. Brabantse kunnen die krijgen. Wie komen er dan?
1: WC Experience komt. Django Wagner komt. Corrie Konings komt. J.W. Roy komt. Gerard van Maasakkers komt. Björn van der Doelen. Nol Havens. Leo Alkemade.
2: Zo.
1: Rosa Spruit. Sam en Marij Knoop. En Dominique de Bont. Dat zijn de kandidaten die ooit voor ons aan het Regio Songfestival hebben meegedaan.
2: Ja.
1: Frans en Chris Bauer.
0: Oh, met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Scheelt in reiskosten.
1: Nou ja, precies.
2: Even carpoolen.
1: En Abel.
0: Abel.
2: Oh, ja. Wat
0: nou,
2: vet.
0: Dit kan geen toeval zijn. Dag Joris Razenberg van Abel. Goedemiddag.
3: Dag, goedemiddag. Hoi.
0: Wat leuk dat jullie erbij zijn, man.
3: Ja, we zijn er zeker bij.
0: Ja, want hoe
3: mooi
0: is dit
3: mee te doen.
0: Ja, want hoe is dit voor jullie om te doen, inderdaad?
3: Nou ja, het is hartstikke mooi en ook wel bijzonder, omdat we, je komt wel eens wat muzikanten tegen, maar je komt elkaar ook vaak niet tegen. En het is leuk om met iedereen eens een keer zo eens, daar eens muziek mee te maken. En ook misschien ook wel, ik denk dat er heel veel verschillende soorten muziek door elkaar heen te horen zijn. Dus dat maakt ook wel een bonte avond, moet ik zeggen.
0: Ja, en het voelt natuurlijk Brabants. Ik bedoel, Brabantse kunnen het bijna niet krijgen. Jullie komen de rest komt allemaal uit Brabant. Wat gaan jullie eigenlijk spelen? Wat is de bedoeling zo'n beetje?
3: Nou, ik denk dat iedereen, ik weet wel wat meer vanaf, want het moet natuurlijk ook een beetje een verrassing blijven.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat je heel veel bekend werk van alle muzikanten tegenkomt. En wat er net ook al gezegd werd, dan wordt er ook wel wat covers gespeeld. En over het hele programma kun je natuurlijk weinig verklappen. Maar ik denk dat het wel een mooie, ik wou niet zeggen bonte avond, dat is misschien niet het juiste woord, maar wel een hele mooie kleurschakering is van allerlei muzikale bands en muziek van uit Brabant uit van de laatste 50 jaar.
0: Ja, maar jullie spelen natuurlijk ook een eigen nummer, daar ga ik althans zeker van uit. Maar jullie gaan dus ook een liedje van een andere artiest, Brabantse artiest, coveren dus.
3: Ja, dat gaan we doen.
0: Tipje van de sluier, Joris?
3: Nou ja, ik vond het heel mooi of leuk om een nummer van Crash It te doen.
0: Ah, oh, wauw!
3: Omdat ik in het verleden ook wel... met andere muzikanten of met... ik geef ook les per school en die vroegen dat vaak iets van Crash It. Dus ik dacht, nou, daar heb ik wel een band mee. En wij zijn ook een beetje in dezelfde tijd als band zo bekend voor een jaar, 25 geleden.
0: Ja.
3: En ik dacht, ik wil iets van Crash It doen, had ik gewoon zin in. En de rest van de band gelukkig groot. Dus dat gaan we doen. En welk nummer het is, dan hoor je die avond wel.
0: Ja, prachtig man. Schud je dat dan zo uit je mouw of moeten we daar echt nog wel even op oefenen met z'n allen?
3: We gaan er wel even op oefenen, maar goed, we doen het ook voor ons werk, hè, dus dat moet ook wel goed te doen zijn.
0: Ja, precies. Staan er nog bijzondere dingen, want ik heb Mark nu hier natuurlijk, deel van de organisatie. Staan er nog bijzondere dingen op jullie rider of is dat al gecommuniceerd, Mark?
1: Nee, ik weet nog niks. Als ik blauwe M&M's moet halen, dan hoor ik het graag.
3: Wij hebben liefst gewoon de gele M&M's.
1: Okay.
0: Ik denk, die gaan gewoon roepen, worstbroodjes.
1: Nou, die zijn er wel.
3: Ja, maar wacht even, die zijn er toch sowieso,
1: ja, die zijn er sowieso wel.
0: Zeker. En we piepen ze nog op voor je als het nodig is ook. Dus wat dat betreft geen probleem. Hey, maar dat gaat een ontzettend mooi event worden. Jullie zijn erbij in ieder geval als Abel. Dat vinden we super tof, Joris. En wij kijken uit naar de 26e, Mark was het, hè? 26 november.
1: Zeker weten.
0: Om jullie te zien op optreden. Dankjewel, zover. En tot dan, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Tot dan, hè.
0: Ja. Okay, en dan wil ik aan jou nog even vragen, Mark. Want ik denk dat de luisteraars dat ook graag willen weten. Ze kunnen erbij, althans, er kunnen een aantal mensen bij zijn dus.
1: Ja, zeker weten. Het is in de kerk in Oostelbeers. Dat is niet mega groot. Het is juist een beetje intiem en klein en exclusief. Maar je kunt erbij zijn.
0: Ja.
1: Het kan op twee manieren. Eerst gaat op 16 november, dus dat is precies ongeveer een maand vanaf nu, de inschrijving open. En dat is een beetje hetzelfde als met drie uur vooraf. Dat is een loting.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat gaat dan op vrijdag de 20e dicht.
0: Ja.
1: Dan hoor jij op maandag 23 november in de ochtend, als je hebt ingeschreven of je erbij bent. En als je er niet bij bent, kun je die hele week tot aan de donderdag hier op de radio, op social media, op tv ook nog plekken winnen om erbij te zijn die 26e.
0: Nou precies, dus eigenlijk zijn er kansen genoeg.
1: Ja, en als je er nou helemaal niet bij bent, dan gaan we het oudjaarsavond uitzenden.
2: Oh.
0: Oh, dus je hoeft er eigenlijk helemaal niks van te missen.
1: Nou, nee.
2: Ja, uiteindelijk wil erbij zijn
1: is wel meemaken.
0: Ja, dat is precies. Dus eigenlijk de belangrijkste dag voor nu is 16 november.
1: 16 november, zet het in je agenda, vier weken vanaf nu. Ja, al deze artiesten wil je niet missen.
0: Nee, precies. 50 jaar Omroep Brabant in concert. 26 november dus in de kerk in Oostelbeers. Geweldig nieuws. Ja, ik vond dat toch wel de moeite waard om aan te kondigen als... we hebben groot nieuws,
2: ja, toch? Ja, dat is het ook. Ja, ik vind het waanzinnig.
0: Mark, dankjewel man. En ook voor datgene wat je tot nu toe allemaal hebt gefixt op dit gebied.
1: Ah,
0: en
1: zin in.
0: Laten we met z'n allen er een groot feest van gaan maken.
4: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op Omroep Brabant. Omroep
0: Deze mannen zijn er dus ook bij. Hè? Je hoorde hem net al eventjes. Joris Razenberg van Abel. En dit liedje zullen ze ongetwijfeld spelen. Dit is de grootste van ze. Onderweg.

0: klopt dat je hem in je agenda hebt staan, hè? 26 november, Omroep Brabant 50 jaar in concert, hè? In de kerk in Oosterpeers. Met allemaal waanzinnige artiesten. We gaan richting Jasper, want die heeft zich gemeld voor het nieuws. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Voor de 22e keer is Harry Lavrijzen wereldkampioen en een bijzondere kringloopfonds kan zomaar veel geld waard zijn.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
8: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
9: Dit smaakt naar meer.
10: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
11: Met Rousseau chocolade.
8: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
0: Het is 5:30. We gaan even naar Bianca van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Goedemiddag, Bianca.
12: Goedemiddag. Er staat bijna 300 kilometer file op de wegen in Noord-Brabant. Dat is behoorlijk wat. Veel dagelijkse drukte, bijvoorbeeld op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht sta je tussen Den Bosch en Waardenburg een half uur vast. En ook van Utrecht naar het zuiden heb je 35 minuten oponthoud intussen. Dat is tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A27 is het ook aansluiten in beide richtingen. Ter hoogte van de brug bij Gorkum heb je een half uur tijdverlies. Het is ook heel druk in de regio Arnhem-Nijmegen. Bijvoorbeeld op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. 29 kilometer file staat er met 40 minuten oponthoud. En de langste file op de A58 van Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg-Reeshof is een pechgeval gestrand. Die vrachtwagen wordt geborgen, maar dat kost je wel een uur extra reistijd vanaf knooppunt Galder. En bij Tilburg is er één rijstrook dicht.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, er komt steeds meer bewolking onze provincie binnen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt, koelt het af tot zo'n 13 graden. Morgenochtend dan begint de dag zonnig. Later is er wat meer bewolking en het wordt maximaal 19 graden. En voor het nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat Lucas den D. 4 jaar de cel in. Hij richtte een half jaar geleden een grote ravage aan in Hees. 6 auto's en een aanhanger gingen in vlammen op. Den D. stapte met drank en slaapmiddelen op achter het stuur. Na een crash rende hij halfnaakt het dorp door en stak daar meerdere auto's in brand. Zelf herinnert hij nog maar weinig van die avond. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Harry Lavrijzen heeft zijn 22e wereldtitel binnen. De baanwielrenner uit Luik-Schestel was op de WK in Shanghai net de snelste op het onderdeel Kairin. Kon hij zelf na afloop ook nog niet helemaal geloven.
13: Het slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat... dat slaat echt nergens op.
14: Hoeveelste Kairin-titel? Heb je dat ook paraat?
13: Vijfde, geloof ik.
14: Heeft nog nooit iemand gedaan?
13: Heerlijk, ja.
1: Ja, Hetty van der Wouw uit Kaatsheuvel die kon haar wereldtitel verdedigen, maar werd in de kwartfinales uitgeschakeld op het onderdeel sprint. Twee Brabanders zijn besmet met het Westnijl-virus. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. In totaal zijn hier meer dan 60 mensen in Nederland besmet. Het Westnijl-virus komt vooral voor bij vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Ongeveer 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Anderen hebben vooral griepsverschijnselen. EU-leiders hebben de hele dag druk met elkaar gepraat in Brussel. En bovenaan de agenda stond de steun aan Oekraïne. Premier Jette zei dat hij vindt dat andere landen meer moeten doen om Oekraïne te helpen.
15: We hebben als Europa 90 miljard vrijgemaakt voor financiële steun voor Oekraïne. Maar dat was nooit bedoeld als vervanging van de steun die landen ook aan Oekraïne geven. Nederland pakt daar zijn verantwoordelijkheid. Een paar andere landen blijven echt achter.
1: Ook Amerika moet volgens Jette meer doen. Morgen dan komt de Oekraïnse president Zelensky naar Brussel om met de EU-leiders te praten. En een bijzondere vondst in een kringloop in Rotterdam. Daar kwamen ze tussen alle dozen ineens een retro voetbalshirt tegen van het Nederlands elftal uit 1988. Een shirt van Basten, met handtekening.
16: Wow.
12: Oh.
1: Hoe het shirt bij de kringloop terecht kwam, dat is volgens Hart van Nederland niet duidelijk. Zaterdag dan gaat het shirt naar een veiling. Het ingelijste shirt heeft het rugnummer 12. En daar lijkt ook een echtheidscertificaat bij te zitten. Toch is de kans klein dat Van Basten het voetbalshirt ook echt tijdens het gewonnen EK aan had. In die tijd stond alleen het rugnummer op het shirt. Bij deze versie staat ook de naam van Basten gedrukt.
0: Hebben ze die misschien later bijgedrukt? Daarmee het hele shirt vernaaid eigenlijk ook gewoon qua waarde.
1: Misschien of is het toch een beetje zo'n namaakshirt, maar wel met handtekening is een beetje vraagteken.
12: En de handtekening is echt, dat weten ze.
1: De handtekening
12: zeker.
1: Is echt. Okay. Ja, het, ook echt, het is helemaal zo mooi ingelijst met een fotootje bij. En
0: ja, maar ik zie dan iemand voor me die dat shirt dus had. Weet je wel, die handtekening staat er dan op, maar die heeft van die strijkletters gekocht. Denk ik moet er ook even Van Basten op strijken.
12: Oh, zo'n
0: naam zo. Weet je wel, daarmee eigenlijk. De hele waarde onderuit haalt.
12: Ja, je weet het wel.
1: De kringloop laat het verder niet onderzoeken. Het wordt zaterdag geveild. De opbrengst die gaat naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Ja, mooi. Nou, sowieso. Prachtig. Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje weer voor een update. Als je denkt, hey, ik wil een anti-stress Brabo bolide winnen en een noodradio, dan zou ik de radio aanhouden. Dat kan zometeen namelijk. Verder spreken we ook met onze vrienden van Weerplaza. Eens even checken wat het weer gaat doen. En fijne muziek ook, hè, tijdens de avondspits van onder meer Anastasia.

0: Anastasia en I'm Out of Love. Laten we eens even gaan checken wat het weer gaat doen. Jeroen Elferink van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Ik vind dat het er best... Of komt dat door omdat de rolluik omlaag is? Een beetje dreigend uitziet, of vergis ik me nou?
1: Ik denk dat het door de rolluik komt.
0: Oh, rolluik omlaag. Oh, god.
1: Nog net
0: nou, maar het is hartstikke zonnig hier. Nee, flauw. Nee. Ik zie wel wat wolken, want het wordt wel bewolkter dan het was vanmiddag, toch?
1: Ja, het was vanmiddag op en tot nazomer weer met veel zonnetemperaturen rond 21 graden. Maar nu is het toch wel wat bewolking aan het... Ja, komt er wat bewolking opzetten vanuit het westen. Maar op zich is de bewolking vriendelijk, want her en der schijnt de zon er nog doorheen. En daarbij is het nog droog bij temperaturen rond 20 graden. Dus ja, we hebben eigenlijk niks te klagen voor half oktober. En ook vanavond en vannacht blijft het nog lang mild, met temperaturen die lang boven 15 graden blijven. Uiteindelijk zien we dat de komende nacht kan afkoelen naar een graad of 12 op de koudste plaatsen. En daarbij blijft het droog. En ook morgenochtend kan de temperatuur nog één keer flink omhoog gaan naar 19 of 20 graden. Maar in de middag wordt de bewolking wel echt dikker en ook wel wat dreigender.
0: Ja, nog één keer zeg jij, dus daarna is het afgelopen?
1: Nou, in de middag is het al afgelopen, want vanaf de tweede middaghelft volgt dus een storing vanuit het westen. Een koufront waarbij de wind gaat draaien van zuidwest naar noord. En die noordenwind die voert ook koelere lucht aan. Het gaat dus regenen. En morgenavond is dat nog maar een graad of 9 of 10. Daarbij ook een stevige noordenwind erbij. Regen, ja, echt wel herfst. En ook tijdens het weekend zien we temperaturen van 13 of 14 graden. Misschien zondag wel 11 graden. Veel bewolking op zondag. En ook af en toe wat regen. Dus ja, de herfst gaat wel echt even beginnen.
0: Ja, we zullen eraan moeten geloven. Nou, dankjewel Jeroen voor dit moment weer. En tot de volgende.
1: Houdoe.
0: Hoi. Ja, het is de laatste afslag Zuid voor deze week. We waren in het begin van het programma waren we een beetje langs elkaar heen aan het lullen. Ik zei, het is het eerste liedje en de laatste. Jij zei, het is de laatste in de... Ik weet niet eens wat jij zei, maar ja, het levelde.
2: Het is de laatste van deze week.
0: Qua afslag Zuid, toch?
2: En maandag zijn we er weer.
0: Precies wel. En we hebben natuurlijk de hele week hebben we al noodradio's als extraatje weggekregen.
2: Oh, ja, ja.
0: Tijdens onze spelletjes, hè. Gisteren ook nog bij... was het gisteren de Fout is Goed Quiz, geloof ik wel.
2: Ja,
0: gisteren.
2: Volgens mij wel.
0: Ja, ja. En ja, we zien toch wel in de app ook dat die noodradio's heel erg gewild zijn. Dat is op zich ook logisch, want zo'n radio doet het ook bij bijvoorbeeld stroomuitval. Hè. Het werkt op batterijen, zonne-energie, powerbank of aan zo'n slingertje, zodat er uiteindelijk dat hij het toch doet. En dat is heel handig, want dan kun je ons namelijk altijd ontvangen. Omroep Brabant is ook de officiële rampenzender van onze provincie. Hè. Als er stront aan de knikker is, dat betekent dat wij direct worden ingezet bij grote calamiteiten. Denk aan een grote milieuramp, misschien een lange stroomstoring, het brand, noem het allemaal maar op. En als je dan zo'n radio hebt, zo'n noodradio, dan kun je ons toch gewoon blijven beluisteren, want wij zorgen ervoor dat we in de lucht zijn. En dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Dingen die je eigenlijk moet horen, dat kan dan met zo'n noodradio. Nou, afgelopen week hebben we ze weggegeven bij het spelletje. Wij dachten, het is de laatste voor deze week. Laten we gewoon de schul zijn, Marjolein.
2: Ja, en makkelijk ook.
0: Gewoon makkelijk en niet te moeilijk.
2: Nee.
0: Als jij er één wil winnen. Een noodradio. En dan doen we er ook nog een anti-stress Brabo-boelie erbij.
2: Ga je ook mee strooien.
0: In geval van de calamiteit is dat handig om even bij de hand te hebben, toch dat ding?
2: Ja.
0: Dan hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Ik dacht, als je nou gewoon een willekeurige emoji naar ons stuurt. Dus dat voor de mensen die denken, waar is dat? Een emoji, dat is een hartje. Of
2: een smiley.
0: Of ik denk dat
2: een duimpje.
0: Duimpje, die doet het goed.
2: Die doet
0: duimpje
2: het ook goed.
0: Duimpje omhoog.
2: Of een radio.
0: Radio mag ook maken. Ja. Stuur ons een willekeurige emoji. Ik ben ook benieuwd wat voor mensen...
2: Wat je dan mee komt.
0: Ja, waar je mee komt. En ben ook gewoon vooral creatief. Alles mag. 06-573-28203. Wil je een anti-stress Brabo-bolide en zo'n noodradio winnen, hoef je dus maar één ding te doen. En dat is ons een willekeurige emoji te sturen. Dat kan een hartje zijn, duimpje omhoog. Maakt allemaal niet uit. 06-573-28203. We pikken er zometeen één uit. En die krijgt van ons dat hartstikke toffe prijzenpakket. Leuk toch?

0: daar ook nog eens bij een noodradio. Wie wil dat nou niet winnen? Nou, ik zei al, kom maar door. De afgelopen week hebben we ze weggegeven als extraatje bij ons spelletje. Maar vandaag maken we het gewoon even makkelijk. De laatste afslag uit van deze week. Stuur ons een willekeurige emoji, dat was de vraag, naar 06-573-28203. Ik wist niet dat er zoveel verschillende emojis waren.
1: Dat is zo grappig om te zien wat mensen uitkiezen.
0: Prachtig. Ja, heerlijk om te zien. Creativiteit ten top. Hartstikke tof. Nou, de computer die heeft één iemand geselecteerd. En die gaan we eens even bellen. En kijken of dat we die inderdaad ontzettend blij kunnen maken. Met een antistress baanmobiliede.
1: En een noodradio.
0: Een noodradio. Dus bellen maar, zou ik zeggen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat hij al aan het bellen was.
0: Nee, ik hoor niks nog niet, tenminste.
1: Hij doet het niet.
0: Hij doet het niet.
1: Nou, gelukkig heeft de computer ook een backup.
0: Stroom uitgevallen misschien.
1: Nou ja, dan heb je dus eigenlijk nu die noodradio.
0: Nou, attentie, technisch.
1: Ja, of het... Nee, die doet het ook niet.
0: Hij is
1: doet onze telefoonlijn het nou ineens niet?
0: Onze telefoonlijn is gewoon...
1: Hebben wij een noodsituatie?
0: Het is een noodgeval. Help ons uit de brand. Nee, hij doet het echt niet, hè, telefoon.
1: Ja, serieus, hij doet het echt niet. Ik ga dit even... Wacht, we hebben nog een soort backup
0: programma. Proberen we nog een keertje. Of het lukken wil, ja of nee. Ja, want het staat natuurlijk
1: dan ga ik... Dat klinkt even technisch. Ga ik op de vork.
0: Oké, de vork.
1: Ja.
0: Even kijken of dat dan lukt.
1: Heb jij die?
0: Welke wil je?
1: Vork 1?
0: Jazeker.
1: Ga ik nu bellen.
0: Wat is er? Ja.
1: Gelukkig.
0: Nou, even kijken. Nou, hebben wij weer.
1: Ja, kan dat nou?
2: Met Diana.
0: Dag Diana, met Ronnie en met Marjolein.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Hoi. Heb jij er al een of niet?
2: Ik heb er wel al één. Ik heb een Brabo bolide.
0: Oh, die heb je.
1: Oh, die, oké, okay, nee, maar... Okay.
0: Heb je een noodradio?
2: Ja. Ja. Ja, maar niet die van jullie.
0: Niet die van ons. Daar zijn de goeie. Nou, bij deze wel. Zojuist gewonnen. Een antistress Brabo bolide en een goeie noodradio.
1: En dan heb je zo'n bolide voor in elke hand. Als het echt een noodgeval is, heb je ze nodig.
0: Inderdaad.
2: Zo is het.
0: Waar woon je, Diana?
2: Ik woon in Hees.
0: En dan gaan we ervoor zorgen dat die antistress Brabobolide, de tweede, want die andere die wordt misschien een, ja, die kan best zijn dat die andere niet meer door de keuring komt natuurlijk, omdat die al zo oud is.
2: Ja, die is alweer te oud. Ja, dat is al heel lang geleden ook.
0: Nou, daarom. Zie je, dan ben je wel toe aan een nieuwe en doen we er ook nog een noodradio bij, in geval het inderdaad echt een noodgeval is.
2: Dat het echt nodig is.
0: Precies.
2: Zo is het.
0: Zodat je lekker naar ons kunt blijven luisteren. Gaan we regelen.
2: Dankjewel.
0: Blijf aan de lijn.
2: Super.
0: En tot de volgende.
2: Ja, doe ik. Dankjewel.
0: Nou, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen.
1: Ja, we zijn niet voor, hoe noemen ze dat, één ding te vangen of zo, één gat te vangen.
0: Hey, volgende week hebben we het gevoel van de jaren 80. En ik heb deze week onze AI-muziekgenerator al even gevraagd. Zet hem in standje, ethisch al was het, voor ons openingsliedje.
1: Ja, dat was hij best wel.
0: Vandaag was hij best oké, okay, toch?
1: Ja, best leuk.
0: Dan doe ik hem nog een keer.
3: Oh, wat is het toch fijn, met Ronnie en Marjolein.
0: Ja.
3: Zijn weer op je radio.
0: Are you ready? Let's go! Volgende week hebben we nog veel meer van dit soort leuke dingen. Maar dan echt wel serieus, geheel in ethisch stijl. En ook wat aangepast. Maar dat volgende week allemaal tijdens het gevoel van de jaren 80. Een week waarin we ook s'avonds wat extra lang doorgaan. Weekend gaan we langer door. En één ding is zeker, de hele week vanaf maandagmorgen 6 uur... hoor je alleen maar muziek uit het decennium de jaren 80. Zoals deze misschien. Frank Boeijengroep.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
15: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
16: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
17: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
16: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
18: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
19: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
18: Vragen over groei.
20: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
18: Of vragen waar je niet omheen kunt.
21: Hoe behoud ik mijn mensen?
18: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
22: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank u vriendelijk. Dan naar Bianca Daming van de ANWB. Want is er al wat verbetering te melden op filegebied, Bianca?
2: Ja, heel langzaam maar zeker worden de files wat korter. Het drukste moment van de spits is in ieder geval geweest. Maar op veel wegen sta je toch nog wel behoorlijk vast. Op die A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Brabant, is het in beide richtingen nog heel erg druk. Op die A2 heb je nog 40 minuten vertraging, Utrecht richting Den Bosch. De A58 van Breda naar Tilburg, die is wel weer vrij. Er stond lange tijd een vrachtwagen met pech bij Tilburg Reeshof. De rijstrook is weer open. Maar je hebt nog 3 kwartier vertraging nu vanaf knooppunt Galder. Die file wordt langzaam korter. Van Eindhoven naar Breda op de A58 is nu een ongeluk gebeurd. Bij Tilburg Centrum West, dat kost je een kwartier extra. En het is nog aansluiten op de N267 van Drunen naar Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. De vertraging is 35 minuten.
1: Dankjewel. Ken je dat verhaal nog van Mike uit Den Bosch? Hij is boekhouder en hij werd in 1 keer geselecteerd voor het nationale bobsleeteam. En het is echt waar, hij heeft gisteren zijn eerste ritje in een bobslee gemaakt. Hoe ging dat? Nou, dat horen we zo van hem.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
28: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
29: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
30: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. waar je lichaam tot rust komt.
5: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
6: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
11: Vanaf maandag een week lang
12: het gevoel van de jaren 80.
11: Omroep Brabant.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Afslag Zuid.

0: Shaboozy en A Bar Song, Tipsy. Omroep Brabant. Zometeen meer muziek, toevallig uit het decennium de jaren 80. We zijn natuurlijk al een beetje op aan het warmen naar het gevoel van de jaren 80 en vanaf maandag op de radio. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
1: Ja, een hobby kan soms een beetje uit de hand lopen. Daar weet Drenthe uit Breda alles van. Die had tot vorig jaar nog nooit een plant water gegeven, maar heeft inmiddels 245 verschillende soorten peperplanten.
0: Bestaan er zoveel verschillende soorten peper? Ja, dus.
1: Blijkbaar. Ja. Het begon met één jalapeno-zaadje die hij samen met zijn dochter plantte om te laten zien hoe een plantje groeit. Inmiddels heeft hij zelfs een slaapkamer omgebouwd tot kweekruimte, compleet met groeilampen en ventilatoren.
0: Ja, ja.
1: Afgelopen zomer was hij dagelijks uren bezig om zijn peperjungle te onderhouden.
0: Oké, het is peper voor de duidelijkheid.
1: Het is echt peper.
0: Ja, oké.
1: Okay,
0: ja,
1: nee, dat... Maar wel grappig.
0: Ik wist niet dat er zoveel verschillende soorten peperplanten waren, maar bij deze.
1: Ja, en er is een onderzoek gedaan naar kerstpakketten en daaruit blijkt dat een goed kerstpakket helemaal niet duur hoeft te zijn. Sterker nog, volgens deskundigen kan een klein persoonlijk cadeau veel meer indruk maken. Ook verwachten onderzoekers dat het traditionele kerstpakket met wijn en chocolade steeds vaker plaats gaat maken voor cadeaubonnen en persoonlijke cadeaus, want niet iedereen zit op dezelfde producten te wachten. Als werknemers klagen over een kerstpakket, wat natuurlijk wel eens gebeurt, ligt dat volgens arbeidspsychologen niet aan het cadeau zelf, maar aan het gevoel dat ze de rest van een jaar te weinig gewaardeerd worden.
0: Oké, dat. Dus het heeft helemaal niks met pakketten te maken.
1: Eigenlijk niks.
0: Nee, het is gewoon eigenlijk alle frustratie uit over allerlei andere dingen.
1: En dan maar op zo'n kutpakket.
0: Alweer, er zit ook helemaal niks mis kijken. Ja. Maar goed,
1: ik lust hier niks van. Het is allemaal rommel.
0: Wie heeft dit bedacht? Ik vind je mag een gegeven paard niet in de bek kijken.
1: Toch, zo
0: dat
1: is
0: moet
1: het
0: je ook niet doen. En dan is er nog, hebben wij natuurlijk een uurtje geleden samen met onze Mark hier heugelijk nieuws bekendgemaakt.
1: Ja, precies. Want toen vertelde hij dat wij om onze 50ste verjaardag te gaan vieren een heuse, eigenlijk Brabants concert gaan houden.
0: Ja.
1: In de kerk in Oosterbeert. Dat gaan we doen op 26 november. Komen allerlei Brabantse artiesten. En dan gaan we eigenlijk gewoon een soort ode brengen aan 50 jaar muziek in Brabant.
0: Precies, kei Brabants. Allemaal Brabantse artiesten. Marjolein zei het al. We spraken tijdens onze uitzending een uurtje geleden al even met Joris Razenberg van Abel.
1: Ja.
0: Die daar zal zijn. En die verklapte dus ook dat hij een liedje van Cressip gaat
1: precies,
0: doen.
1: Precies, ja, want we hoorden dat iedereen doet een liedje van zichzelf. Ja. Maar ook een liedje van een ander.
0: Ja, precies dat. Nou, wat voor mensen komen er dan qua artiesten? Nou, Abel dus. Leo Alkemade zal daar op het podium staan. Gerard van Maasakkers. Hoe waanzinnig is het dat hij er ook gewoon bij is. Frans Bauer, Chris Bauer, Nol Havens, Django Wagner, J.W. Roy, Bjorn van der Doelen, Dominique de Bond, Rosa Spruit, Sam en Marijn Knoop, We See Experience. Het wordt echt een avondvullende show daar zo.
1: Corrie Konings.
0: Niet
1: vergeten.
0: Corrie Konings. Ja. Hoe kan ik Corrie Konings?
1: Hoe kan je dat vergeten?
0: Tuurlijk, Corrie Konings is er ook bij.
1: Nee, maar het wordt waanzinnig.
0: Ja, 26 november de kerk in Oosterbeers inderdaad.

0: En Mark vertelde al even, dat is een van de aanjagers en initiatiefnemers van dit fantastische event. Vanaf 16 november, dat is een maandag, kun je je inschrijven als je erbij wil zijn. Er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Dus één wijze les, zorg ervoor dat je het alvast in je agenda zet. Punt 1, 26 november, want dan is het het concert. En 16 november, want dan opent de inschrijving zoals dat ook gaat, ja, bij 3 uur vooraf. En ja, als er meer inschrijvingen zijn dan mensen binnen kunnen, dan wordt er geloot uiteindelijk. Precies. Zo werkt het, ja, ook. En mocht je er nou helemaal niet bij kunnen zijn om wat voor reden, dan is er nog goed nieuws te melden. Want zo deed Mark het al eens.
1: Het wordt ook nog uitgezonden op televisie en de radio, toch?
2: Dat klopt.
0: Zoiets. Ja, zoiets. Maar niet die 26e, later, nee, dit jaar. Maar dat komt allemaal goed. Zometeen maar even eens kijken of we contact kunnen krijgen met Mike, hè?
2: De boekhouder. De bobsleer.
0: Ik hoop dat hij...

0: Morgen 6 uur, het gevoel van de jaren 80 hier op Omroep Brabant Radio. En deze dames die horen ook thuis in dat decennium, weer dat toen groot eigenlijk. Bananarama en I Heard a Rumor. En morgenochtend in een kei goeiemorgen, leuk nieuws. Ook mooi nieuws als het gaat over het gevoel van de jaren 80. Daarvoor morgenochtend vanaf 6 uur gewoon luisteren naar John en Jasper, die morgenochtend weer te horen zijn met een kei goeiemorgen. Ja, vorige week spraken we met Mike Schapendonk uit Den Bosch. Misschien weet je dat nog wel, hij is boekhouder. Hij hoorde een oproep dat er mensen werden gezocht voor het Nationaal Bobsleeteam en dacht, weet je wat, ik geef me gewoon op. Nou, uiteindelijk kreeg hij bericht dat hij was uitgekozen als teamlid, maar hij had dus nog nooit in een bobslee gezeten. Oeps. Tot gisteren, want hij is namelijk met het Nationaal Bobsleeteam op dit moment in Noorwegen om daarvoor de allereerste keer in zijn leven dus in een bobslee te stappen. Mike, goeie avond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, laat ik maar gewoon de vraag stellen. Hoe was jouw bobslee-ontmaagding?
1: Ja, echt super gaaf. het gaat zo hard. Je weet echt niet wat er allemaal op je afkomt. Maar het is echt heel vet.
0: Ja, want je vertelde vorige week dat je er best een beetje wakker van lag.
1: Ja, dat is nog steeds wel.
0: Maar de adrenaline giert nog door je lijf, begrijp ik, na die allereerste afdeling. Ja. Hey, beschrijf de dag eens eventjes. De dag waarop het dus gisteren allemaal gebeurde. Hoe begon je?
1: We hebben gewoon eerst met z'n allen ontbeten. We zitten met z'n allen in een paar appartementen. Hebben we ontbeten. Daarna hebben we krachttraining gedaan. Dan ga je weer lunchen eigenlijk. Slee klaarmaken. Dus dan moet die klaargemaakt worden voor het vervoer. Mm-hmm. En hem in de bus laden. En dan rij je met de bus en de slees rij je naar boven. En naar de baan toe. Dan ga je hem uitladen, opwarmen. En dan is het moment daar.
0: Bouwt de spanning zich dan gedurende de dag op? Ik bedoel, gaat de hartslag iets sneller en gaat de bloeddruk een beetje omhoog of niet? Of had je daar geen last van?
1: Ja, op het moment dat we naar de garage gingen om de slees echt klaar te maken, toen werden de zenuwen wel wat erger, ja.
0: Ja, dan stap je dus in dat ding. Want met hoeveel mensen zitten jullie erin?
1: Met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën. Oké, dus je duwt dat ding dan weg. Dat zie ik dan altijd op tv. En dan ren je
2: heel hard rennen.
0: En dan spring je erin.
2: En dan heel klein maken.
0: En dan? Wat dan?
1: Ja, nou, je maakt je zo klein mogelijk. Dus je duwt met je voeten, duw je eigenlijk zo hard mogelijk in het stoeltje. Met je handen trek je zo laag mogelijk. En dan is je knieën zo breed maken, ellebogen zo breed mogelijk maken en schrap zetten.
0: En ogen dicht ook, of niet?
1: Nee, geen ogen dicht.
2: Dat kan niet.
0: Nee, je moet natuurlijk wel een beetje voor je kunnen kijken. Maar zo'n ding kun je ook wel een beetje sturen, toch?
1: De piloot die kan hem sturen.
2: Oh.
0: Ja, maar wat was nou het spannendste moment tijdens die afdaling? Want dat gaat echt met een rotvaart, hè?
1: Ja, in het begin dacht ik, hele domme gedachten, maar ik dacht, is dit het nou? Maar ja, dat was na 15 seconden, dan heb je nog helemaal geen snelheid gemaakt. En het werd steeds harder en steeds harder en steeds harder. En die onderste bochten, dan word je zo door elkaar geschud en zoveel G-kracht op, je wordt helemaal dubbel gevouwen. Dat is echt heftig.
0: Ja, jij bent de remmer, dat vertelde je althans vorige week. En je was toen even bang van, ik weet niet of dat wel gaat lukken, of dat het allemaal handig is dat ik dat ga doen. Maar hoe ging dat?
1: De remmen ging prima.
0: Ja, gelukkig jou, want anders hadden we je ook niet meer gehoord, denk ik nu.
1: Je merkt dat je op een lang rechtstuk komt en dan weet je dat je moet remmen.
0: Ja.
1: Dus dat was geen probleem.
0: Ja, jij bent nog steeds in Noorwegen. Smaakt dit nu echt direct na die eerste rit naar veel meer?
1: Ja, ik hoop dat ik vandaag weer mag.
0: De baan is ook goed verlicht, neem ik aan, toch?
1: Ja, dat is allemaal geen probleem.
0: Wordt het dan minder spannend, een tweede, een derde en een vierde keer? Of is het elke keer toch weer een soort van excitement?
1: Nee, ik denk dat ik vandaag zenuwachtiger ben dan de eerste keer.
2: Hoe komt dat dan?
1: Je weet nu wat er op je afkomt en hoeveel pijn dat het doet.
0: Ja, want die G-krachten, dat is natuurlijk wel een serieus dingetje. Want qua snelheid, wat haal je ongeveer maximaal?
1: We gaan nu van ze noemen het de damesstart. Dat is vanaf bocht 4. En ik denk dat we ongeveer 110 km per uur haalden.
0: Ja, dat is toch hard hoor. Dan zou je toch alles heel snel aan je voorbij wat dat betreft. En als je dan inderdaad ook nog flinke G-kracht op je lijf krijgt. Ja, dan heb je s'avonds wel de beentjes omhoog verdiend, zal ik maar zeggen.
2: We zeggen 110, hè? Dat is de snelweg, maar dan op een sleetje.
0: Ja. Hey, en borrelen jullie nog met z'n allen s'avonds? Of is dat not done voor het Nationaal Bobslee-team?
2: Ik ben sporter, hè?
0: Ja, hoogstel, stop. Je weet nooit, hè?
1: Nee, daar zit het niet echt in.
0: Ach, jammer.
1: Iedereen is s'avonds dusdanig back-off voor van heel de dag.
0: Ja.
1: Dat iedereen lekker een theetje pakt, saunaatje en dan lekker naar bed.
0: Ja, dat hoort er ook bij daar natuurlijk. Nou, geniet ervan. Ik vond het leuk om je weer even gesproken te hebben. En ik kan maar één ding zeggen. Hou het veilig en blijf ook vooral genieten, Mike.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Hey, groeten. Houdoe, hè.
2: Doei.
3: Het is iedere dag anders.
4: Dit is Omroep Brabant.
2: Maar

0: vind toch wel een held hoor, die Mike Schapendonk. Springt gewoon ongetraind, zal ik maar zeggen, in zo'n bobslee. Nou ja, ongetraind. Oké, een beetje getraind misschien, maar nog nooit in zo'n ding gezeten. En hoppakee, gewoon met 110 km per uur de berg af. En dan ook nog remmen op het juiste moment. Nou, hij deed het gewoon maar eens allemaal. En ja, hij hoopt dus inderdaad vanavond nog even in die bobslee te stappen. Maar het goed verlichte baan dus schijnt allemaal geen probleem te zijn. Nieuws komt eraan met Jasper zometeen. Wat zit erin, Jasper?
1: Dat een van onze grootste artiesten wat anders gaat doen. En ik heb het over een doodeng record van meer dan 151 km per uur.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Winterweer? Schuif gezellig aan. Geniet van een heerlijk buffet terwijl de biesbos voorbij glijdt. Dat is winter aan boord van Zilvermeeuw. Boek op zilvermeeuw.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Dit smaakt naar meer.
6: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
10: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
10: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
0: 6:30. Nou, hopelijk is het een beetje beter wat je te melden hebt, Bianca, voor wat betreft de files.
11: Ja, ze worden korter, dus dat is het goede nieuws. Maar ja, op een paar wegen heb je toch nog behoorlijk wat vertraging. Vooral op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur is het oponthoud daar nog. Je hebt 20 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de andere kant op, is het nog aansluiten. Daar heb je nog een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En het is nog druk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar is de vertraging nog een kwartier.
0: Dankjewel.
12: Omroep Brabant.
0: Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Koelt af tot zo'n 13 graden komende nacht. Morgenochtend dan begint de dag wel weer zonnig. Later komt er wat meer bewolking. En het wordt morgen maximaal 19 graden. Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Goedenavond. Floor Jansen stopt bij Nightwish. De zangeres uit Goorlen stapt na 13 jaar uit de Finse metalband. Op Instagram schrijft Floor dat ze stopt vanwege haar eigen ambities en de ambities van de band. De metalzangeres werkt aan een soloalbum en een eigen concerttour. Een bar in Tilburg heeft een rechtszaak gewonnen van het grootste bierbedrijf ter wereld. Ab InBev had ze Le Clochard voor de rechter gesleept omdat de kroeg drank had gekocht bij een andere partij. Volgens de brouwer is Le Clochard verplicht om alle drank bij hen in te kopen, omdat Ab InBev eigenaar is van het pand. De brouwer eiste daarom 28.000 euro, maar de rechter die gaat daar niet in mee. Het moet langzaamaan allemaal weer normaal gaan voelen bij de Albert Heijn. Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar er wordt wel weer volop geleverd aan alle supermarkten. Bijvoorbeeld in Breda.
13: Afgelopen maandag kregen we dus 0 karren. Dinsdag waren het er 5. Gisteren gelukkig weer 27 en vandaag over de 30.
14: Dat is een beetje normaal.
13: Ja, we zien wel dat het weer naar een normale punt gaat. En dat zie je ook wel terug in de winkel, dat we weer spullen hebben.
1: Maar pas na het weekend moet je er in de winkels echt niets meer van merken. Ook de app werkt nog steeds niet zoals het moet. En ook bezorgen gebeurt nog niet. Er is misschien een medicijn tegen alvleesklierkanker gevonden. De pil kan mensen niet genezen, maar de levensduur van mensen bij wie de kanker al ver is uitgezaaid wel verlengen. Na een proef met 500 patiënten is het medicijn nu goedgekeurd in Europa. Elk jaar wordt er bij meer dan 3000 mensen in Nederland alvleesklierkanker ontdekt. Een echte behandeling is er tot nu toe nog niet. De pillen die nu zijn goedgekeurd kunnen helpen om de groei van alvleesklierkanker af te remmen. Met meer dan 150 km per uur scheurde een skateboarder over de weg.
0: Wow.
1: De Spaanse Diego Ponslet pakte daarmee een nieuw wereldrecord. Hij verbrak het record al een paar weken geleden, maar nu heeft Guinness World Record de poging officieel goedgekeurd. De skateboarder ging voor zijn actie bergafwaarts op een afgesloten weg in Canada, terwijl hij een supersnel pak aan had. Klonk zo.
12: 145 already.
0: Zo.
14: Tell me.
12: 151.
0: Ah! Klinkt ja. Als een record.
1: Ja, iets meer dan 151 kilometer. 151,83 kilometer per uur. Achter Diego reed een auto om alles vast te leggen, maar die kon hem maar net bijhouden. De skateboarder moest wel 2 dagen wachten voordat hij met zijn poging kon starten, want hij had wel wind mee nodig om het te halen.
0: Ja, je moet er toch niet aan denken dat hij van zo'n skateboard afkukelt met zo'n snelheid.
1: Ik zei, hij had alleen een helmpje op en verder echt zo'n schaatspak eigenlijk had hij aan.
0: En wat kniebeschermers misschien helpen.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
1: Nee, dat was allemaal dat weerstand voor de wind, dus dan ging je minder snel.
0: Dat was ook nog een gekkie ook dan.
1: Ja, los op dat skateboard. En je ziet er bij die beelden, zie je dat skateboardje zo heen en weer gaan.
0: Ja, ik vind het knap hoor. Maar wel een record te pakken.
1: Doe
0: Jasper, dankjewel. En tot de volgende. Het nieuws is te vinden ook op onze site omroepbrabant.nl. En natuurlijk ook in de app. Zo meteen je hulp nog even nodig, want waar ga je vandaag voor? Ga je voor prachtig of ga je voor krachtig? En natuurlijk hebben we 2 liedjes uit het decennium, de jaren 80, voor je. Omroep.

0: drukke avondspits vandaag in onze provincie. Het is wel lekker als je dit soort liedjes op de radio hoort. Met Tiger Feet. En vanaf maandag 6 uur.
1: Het gevoel van de jaren 80.
0: Juist ja, een week lang gaan we terug naar dat prachtige decennium, de jaren 80. We gaan s'avonds wat langer door in de avonduren. Dat is leuk. We hebben onder meer Prachtig 80 met John van Vroenhoven. Tussen 7 en 9 is dat tussen 9 en 10 Maarten Kortlever. Lekkere 80's 12 inches. En ik mag tussen 10 en 11 ook nog een uurtje glijden, zou ik het bijna willen noemen. Gewoon lekker 80's love songs. Volgende week, de hele week, van maandag tot en met vrijdag. Ja, en verder gaan we in het weekend nog langer door. Luister gewoon volgende week maar. Maar om te beginnen, als we het dan toch over het gevoel van de jaren 80 hebben, ook zeker morgenochtend luisteren. Want het is toevallig dat Jasper er nog is. Eigenlijk had ik je naar huis moeten sturen, want je moet naar bed natuurlijk. Nee, morgenochtend kei goeiemorgen met John samen. Jullie hebben ook een elementje alvast, gevoel van jaren 80 morgen, toch?
2: Nou ja, dan gaat het natuurlijk allemaal een beetje rond als je ons volgt op Instagram of op Facebook. Omroep Brabant Radio. Dan zou af en toe zo kwam er eens een beetje zo'n t-shirt voorbij alvast. Het gevoel van de jaren 80. Dat begon maandag al. Vandaag kwam er ook een nieuw soort geheim ontdekplaatje. En dat heeft alles te maken met de grote winactie volgende week. Want we gaan weer, dat heb je misschien al meegekregen, met luisteraars naar de bioscoop. Dat deden we vorig jaar ook. Dan gaan we nog even zo'n jaren 80 klassieker nog één keer terugbrengen op het witte doek.
0: Vet.
2: Ja, vorig jaar hebben we jou heel blij gemaakt.
0: Ja, Top Gun. Ja, ja, dat is,
3: de favoriete film van Ronnie.
0: Ja, mag, komt die weer?
3: Nog een keer.
0: Nee, we doen iets anders.
2: Geen Top Gun, je kan je helm thuis laten. Ja, welke film het wordt, we gaan het morgenochtend bekendmaken, John en ik. Rond kwart over zeven, tussen kwart over zeven en half acht, gaan we bekendmaken welke film het wordt. Kaarten winnen kan dan nog niet, maar vanaf maandagochtend, nou, de hele dag door kan je kans maken om met ons mee te gaan naar die film 1 november. Dus dat is de zondag over 2 weken. Dan gaan we erheen. Welke het wordt, ik hou het nog even geheim.
0: Nou, precies. Nou, morgenochtend. En ik neem aan dat jullie morgen ook gaan vertellen hoe je ze uiteindelijk kunt winnen.
2: Zeker,
0: en luisteren
2: dan. 1
0: november alvast belangrijk om in je agenda te zetten. Dus als je nu al denkt, ja, wat voor film het ook is, jaren 80 is helemaal mijn ding.
2: Echt een klassieker. Ik heb even moeten strijden bij de bioscoop. Want die zeiden wel, wil je dit terugbrengen? Ik zei, ja, nu willen we terug.
0: Ja, oké. Nou, heel bijzonder.
2: Moeten we even bellen, kijken of dat allemaal nog wel kan. Filmdistributeur. Maar het is gelukt.
0: Het is gelukt. Nou, morgenochtend hoor je dus welke film dat is. Luisteren dus naar een kijk. Goedemorgen.
1: Prachtig.
0: Nou ja, als we dan toch een beetje in die jaren 80 sfeer alvast zitten. Hè, voor volgende week. Wij dachten, laten we dan ieder maar gewoon een liedje uit dat decennium pakken.
3: Precies.
0: Een prachtig liedje en een krachtig liedje. En jij mag uiteindelijk zeggen waar je aan toe bent. Dat is misschien wel een beetje het verhaal. En ook die twee liedjes stonden op onze socials. Omroep Brabant Radio. Facebook en Instagram. Daar kon je natuurlijk al stemmen. Misschien heb je dat ook gedaan. Nou, kei bedankt dan. Tellen we allemaal mee. En het kan ook nog even via de app. Als je denkt, ik heb een van de twee die ik toch nog even een duwtje, extra duwtje in de rug wil geven. Gewoon even appen. Dit zijn de opties.
1: Ga jij voor prachtig?
0: Twee ongelofelijke knijters uit het decennium, de jaren 80. Waar ben jij aan toe? Dat is eigenlijk de hele simpele vraag. Is het prachtig? Kate Bush, Running Up That Hill. Is jouw keuze, Marjolein, hè?
3: Ja, ik vind hem heel mooi.
0: Goed gedaan.
3: Dankjewel.
0: Goed gedaan.
3: Nou.
0: Ik zal bekennen dat dit de allereerste keer is.
3: Dat jij eigenlijk mijn liedje wil?
0: Dat ik op jouw liedje via Instagram.
3: Waardeer het hoor.
0: Ja.
3: Volgens mij kan ik alle stemmen wel gebruiken.
0: Als jij op die van mij stemt, dan komt het goed.
3: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Okay. Het kan ook zijn dat je denkt, nee, ik ben lekker toe aan de Golden Earring. When the Lady Smiles, dan heb je krachtig naar 06-573-28203. Straks dan trek ik aan die bel. Vanaf dat moment is stemmen niet meer mogelijk. Dus laat nog even snel van je horen. En zo direct gaan we de balans even opmaken hier. In Afslag Zuid.
1: Omroep Brabant presenteert
4: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
4: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
5: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: straks Nol Avans en Leo Alkemade met De Horizon. Onze tipplaat nog tot morgenmiddag.
1: Prachtig.
0: En zojuist Train en Bruce is, ja, prachtig of krachtig. Natuurlijk om een beetje op te warmen voor het gevoel van de jaren 80. Dat maandag gaat starten. Maandagochtend om 6 uur gaan we helemaal los, een week lang. En morgen dus, wat Jasper al vertelde in een kei, goeiemorgen. Klein tipje van de sluier. Nou, een heel groot tipje van de sluier eigenlijk. Als het gaat om de film die we weer gaan bezoeken.
2: Precies.
0: En nou ja, ik zit wel te denken, in jaren 80 klassieker. We hebben natuurlijk inmiddels al wat films gehad. Hè. We hebben E.T. hebben we al gehad. We hebben Back to the Future gehad. We hebben Top Gun hebben we gehad. Wat zou nummer 4 kunnen zijn?
2: Wat kan de vierde worden?
0: Geen idee eigenlijk. Nou, dat hoor je morgen in een kijk hoe je morgen bij John en bij Jasper dus. Die liedjes, waar ben je aan toe?
1: Ga jij voor prachtig?
0: Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Prachtig.
0: Oh, de Golden Earring. Even aan de bel trekken, want de app kan namelijk niet meer. Er is veel gestemd via onze socials. Waarvoor hartelijk dank. Die stemmen tellen ook allemaal mee, toch Marjolein?
2: Ja, alles gaat erbij.
0: Daar zorg jij voor. En ook de appjes die zojuist binnen zijn gekomen op 06-573-28203. Ja, en in dit geval, hoe is het eigenlijk met onze strijd? Onze onderlinge strijd?
2: Ja. Nou, hoeven we het niet over te hebben. Nee, oh, grapje. Ik ga even kijken. Volgens mij staat het 17-13.
0: 17-13, dus voor mij dan neem ik aan.
2: Ja, voor jou.
0: Oké, komen.
2: Dat kan.
0: Want wat gaat het worden? Gaat het jouw liedje worden van Kate Bush of wordt het mijn liedje van Golden Earring?
2: Het wordt 18-13. Het is de Golden Earring.
0: Ik heb gewonnen.
2: Echt waar.
0: Okay.
2: Gefeliciteerd.
0: Nou, doen we die meteen nog even. En dan zeggen we alvast een fijn weekend namens ons. En morgenochtend dus lekker luisteren vanaf een uurtje of 6 naar een kijk. Goedemorgen. En nieuws dus ook over het gevoel van de jaren 80. En wij melden ons maandag weer.
2: Zeker.
0: Tijdens het gevoel van de jaren 80, net na 4 uur. Ik zeg een fijn weekend. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
10: Voordeelhuisjes.nl. De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhuisjes.nl.
12: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
16: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
15: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf maandag een week lang
5: het gevoel van de jaren 80.
17: Omroep Brabant.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: non-stop de lekkerste muziek.

0: Is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een twintje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf maandag een week lang
0: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen.
1: Een week lang. Bij Gezellige Radio.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
3: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
2: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80.
4: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: gezellig.
1: Voldoening, plezier,
2: het gevoel van hier.
0: Ja, dat het gewoon gelukt is. Je hebt de belofte aan jezelf gedaan en je hebt het gewoon gedaan. De vrienden staan onderweg te supporten. Ja, dat is gewoon bizar.
3: Omroep Brabant.
0: Dat moet je toch niet vragen aan een Brabander?
2: Het gevoel van hier.
4: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80.
0: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Heel de weg lag vol, heel de stoep lag vol. Buren stonden ook buiten.
3: Ja, dat is echt geweldig. Dat is echt leuk om te doen. Sowieso met de sfeer, de ambiance hier.
4: En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
5: Mensen die voorbij rijden, die gaan zeggen, wat is daar allemaal aan de hand?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Nou, gewoon dit, hè.
3: Gezelligheid.
2: De gezelligheid.
4: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
1: Omroep Brabant.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan?
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig. En dan zitten we hier. Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana.